Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigden, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Markt heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse markttoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Markt heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, schrijft de mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

bedacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hielp bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart van het programma Hoop en Leven. Dat God u zegen daar waar u bent. U die aan het luisteren bent vanuit uw huis, onderweg naar uw werk. U bent in de auto en u bent aan het horen. Dat God uw reis zal zegenen, uw werk zal zegenen vandaag. U die bent aan het luisteren en u heeft misschien lekker kunnen slapen. Maar ook u die zegt pas wel, ik heb helemaal niet kunnen slapen. Het was een slechte nacht. Ik ben al lang wakker. En ik was zelfs aan het wachten voor dit programma om iets positiefs te ontvangen op deze ochtend. Omdat het gaat niet zo lekker. Maar hou vol, mijn vriend en vriendin. En wij gaan zometeen ook bidden, vragen God om u deze kracht te geven. En u die bent aan het luisteren en misschien zegt u, pastoor, ik ontbreek deze kracht. Ik ontbreek deze kracht. Het lijkt, ik wil wel naar voren gaan, maar ik ontbreek kracht. Laat het ons weten, want aan het eind van het programma wil ik, in dit programma vandaag, wil ik bidden voor u, zodat God u deze kracht zal geven. Stuur eventjes, als u wilt, uw naam of uw situatie, zodat we weten waarvoor we voor u kunnen bidden, zodat God u zou kunnen helpen. Wat is uw kracht aan het wegnemen? Wat haalt u naar beneden? Stuur eventjes een bericht. Misschien zegt pastoor, ik heb nog niet eens kracht om een bericht te sturen. Ik weet dat het moeilijk is, maar heb ook het geloof dat het gebed u zal oprichten, zodat u het wel, daarna wel uw dingen zal kunnen doen. Stuur even een bericht naar 0682906638, zodat wij zometeen 7:45 voor u kunnen bidden. Samen met het glas water kunt u het glas water voorbereiden. Bereid het voor, want wij gaan God vragen om u te zegenen. God zegent u ook, u die daar ligt in het ziekenhuis. Misschien met pijnen, wachten op een antwoord van de dokter. U weet niet precies of u bent al daar een paar dagen en niemand heeft u ineens eens bezocht. Maar God zal u daar vandaag bezoeken om u de kracht te geven. Hij zal zijn engelen sturen daar naar u toe om u aan te raken en te zegenen. Goed, vandaag zijn ons aan het voorbereiden voor de Pinksteren. Aanstaande zondag een hele bijzondere moment, een hele bijzondere dag waar we onszelf aan het toewijden zijn, zodat Gods geest zijn kracht in ons zal zijn. Zometeen ga ik daar even meer over praten, maar laten we nu eerst gaan naar dit hele mooie lied en dan komen wij terug hier op Radio Mart.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. We gaan zo luisteren naar nog een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof. Soms maken wij dingen mee en soms raken wij gefrustreerd door bepaalde problemen, door bepaalde situaties en we weten niet wat wij moeten doen. Maar het geloof die richt ons op. Wanneer wij dat geloof nemen en het vastpakken, hebben wij zeker dat God ons daarin zal ondersteunen. Het belangrijkste is dat wij dat doen. Hè? Dat wij het doen. Het geloof gebruiken. En, want we denken ook, oh nee, ik word met de tijd, word ik sterker, word ik beter. Nee, soms niet. Vooral als de problemen veel zijn, moeilijk zijn, probeert het ons juist onderuit te halen. Totdat wij het geloof gebruiken die dat positief is, dat ons daaruit haalt, zodat we naar voren kunnen gaan. Goed, luister naar dit verhaal en wij komen zo meteen terug. Als u nog niet uw glas water heeft voorbereid, bereid het voor.

0: Want zometeen gaan wij ook natuurlijk daarvoor bidden. En bent u aan het luisteren en heeft u kracht nodig? U heeft deze versterking nodig? Dan stuur een bericht naar ons, naar 0682-906638. Zodat wij daarna voor u kunnen bidden. Goed, luister naar dit verhaal en ik kom zo terug.
1: Mijn naam is Natasha Jackman. En voordat ik naar de Universele Kerk kwam, was mijn leven eigenlijk, een hel. Want ik was op 4-jarige leeftijd werd ik seksueel misbruikt. En dat bleef me bij, eigenlijk, het meeste deel van mijn leven bleef dat me bij. En waardoor ik altijd ongelukkig was. De meeste mensen konden dat niet merken. Maar ik was echt ongelukkig van binnen. En omdat ik op zoek was naar die vrede en om gelukkig te zijn, ik kreeg kinderen, maar niks veranderde. Ik verhuisde naar een ander land, maar in mijn binnenste was het nog steeds hetzelfde. En mijn leven was echt helemaal niet goed. Ik moest altijd vechten om een baan te vinden. Terwijl ik echt, op een gegeven moment had ik een cv van 5 pagina's. Maar ik kon geen werk vinden. En dat maakte me echt op een gegeven moment heel depressief. En ik verhuisde toen weer naar een ander land. Maar het was hetzelfde. Ik was toen getrouwd, bleef hetzelfde. En toen kwam ik in aanraking met de Universele Kerk. En daar leerde ik om het geloof te gebruiken. Want daarvoor ging ik wel naar kerken. Maar hoe mijn geloof te gebruiken en wat me die verandering in mijn binnenste zou geven, dat wist ik niet. En toen leerde ik in de Universele Kerk hoe mijn geloof te gebruiken, hoe te strijden, wat eigenlijk mij kon helpen om de verandering in mijn binnenste te gebruiken. Ik deed gebedsvoorstellen. Ik heb ook geleerd om naar de vrijdagdiensten te gaan, om van binnen die genezing en die bevrijding te krijgen. Toen was er een complete transformatie in mijn binnenste. Ik begon die vrede in mijn binnenste te voelen. Ik was gelukkig. Er bleven nog steeds problemen, want er kwamen veel problemen in mijn leven. Maar ik kon het aangaan met het geloof. Ik heb ook heel veel nog kunnen bereiken, mijn baan en alles. Maar ook is het dat vooral met mijn binnenste. In mijn binnenste, als je die vrede en die rust in je binnenste hebt, kan je heel veel aan in het leven. En dat heb ik geleerd om door het geloof mijn leven stap voor stap, stuk bij stuk te veranderen. Nu ben ik iemand die gelukkig is in mijn binnenste. Ik heb vrede. Ik heb een heel goede baan. Ik heb mijn huis kunnen kopen, want huisvesting was ook een probleem. Maar nu ben ik heel zelfstandig. Ik had zelf mijn bedrijf, waarbij ik ook andere mensen begeleidde. En ja, het is echt geweldig wat er nu in mijn leven gebeurt, in mijn binnenste. Wat ik wil zeggen is dat kom naar de Universele Kerk. Gebruik je geloof, leer je geloof te gebruiken. En zelfs als je al in de Universele Kerk bent en je hebt nog geen stappen ondernomen, kom, doe het, praat met iemand. Er is genoeg begeleiding. Praat met iemand en krijg die verandering in je leven.
0: Zo mooi, hè? Hoe het geloof iemand die gebroken is op verschillende manieren zou kunnen oprichten. Misschien ben je aan het luisteren en u bent gebroken. Misschien zegt u dat niet aan anderen. Misschien zegt u zelfs niet tegen uzelf. U probeert sterk te zijn, maar u ziet dat het niet gaat. En u heeft de hulp van God nodig. Daarom zullen wij aanstaande zondag, waar de dag is van Pinksteren, zullen we iets bijzonders houden hier. Omdat het woord van God praat over dat op de dag van Pinksteren hij de Heilige Geest beloofd had om uit te storten. De Heilige Geest is de kracht die wij nodig hebben. De versterking. En wat we deze week ook lazen over de vrucht van de Geest is. De vruchten die wij zullen hebben met ons. Wanneer wij hem zullen hebben. Zullen zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En ook een van alles, nou alles is, al deze punten zijn hele sterke punten natuurlijk. En heel positief van ons. En je praat over geduld. Geduld is niet het geduld dat wij kennen, maar het is het geduld dat wanneer wij iets doen dat goed is, of ons goed doet, dat wij dat blijven doen. Dat goed is voor ons, goed is voor onze familie, goed voor onze relatie tussen ons en God. En wij blijven daarin kunnen volharden. Wij kunnen de volharding aangaan. Wij volharden, wij geven niet op. Ook al gaan de dingen niet zo lekker, maar wij hebben dan het geduld om te wachten. Nee, ik weet dat dit goed gaat komen, laat mij dat doorgaan. En daarom de kracht die wij aanstaande zondag zullen ontvangen, is niet een kracht voor aan alles aan de buitenkant. Het is voor de binnenkant, zodat u sterk zal voelen, rust zal hebben. Misschien heeft u geen rust in uw binnenste, geen vrede. Of u voelt u niet geliefd, dan de Heilige Geest is diegene die dat kan doen. Aanstaande zondag op de dag van Pinksteren. En ik zou aan u zeggen, u die mee aan het luisteren, wilt u altijd naar de kerk gaan, maar u heeft het is nog niet u gelukt. Strijd om aanstaande zondag te gaan naar de kerk. Wij van de Universele Kerk staan klaar voor u als u bent, maar misschien had u uw eigen kerk en misschien ging u naar de kerk en bent nooit meer terug geweest. Ga aanstaande zondag. Ga terug. Zoek hem. Zoek deze kracht van God. Ga met een doel van, heren, ik ben hier gekomen, teruggekomen. Of misschien was er zelfs iets gebeurd en daardoor was u niet meer aan het gaan. Neem deze stap om te gaan. En als u zegt, pastoor, ik heb helemaal geen kijk, ik weet niet waar ik moet gaan, dan wil ik u graag uitnodigen om mijn gast te zijn aanstaande zondag in Amsterdam-Oost. Zodat Gods geest daar waar u bent, deze kracht zal geven aan u. Het is belangrijk. Het is belangrijk. Misschien zegt u pas zo, ik heb het begrepen en ik heb dit nodig. Wat moet ik doen? Uw hart openen voor hem en zeg, heren, ik wil. U bent eerlijk in uw gebed. U bent eerlijk in uw overgave. En wanneer u zondag zal komen, God, daar waar u zal zijn, als u met ons zal zijn, als u in uw eigen kerk zal zijn, als u waar ook zal gaan, u stelt uzelf beschikbaar. En het gebed tussen u en God, daar geloven wij dat God u zal ondersteunen. Wat wel belangrijk is, dat u eerlijk bent. Eerlijk ben met uzelf. Eerlijk ben naar God. Want God, hij kijkt achter onze woorden. Hij kijkt niet alleen maar naar onze woorden. Hij kijkt achter onze woorden. Als datgene wat wij zeggen echt menen. En als wij het echt menen, dan maakt het niet uit als het een mooi of een lelijk gebed is. Het gaat om die oprechtheid. En dat is belangrijk. Die oprechtheid die u zal versterken. Die zal oprichten. En die u relaties zal versterken. En misschien zegt de persoon, ik ga al naar de kerk. Wat moet ik doen? Ga zondag met geloof, zodat op deze Pinksterdag hij iets groots zal doen in uw binnenste. Zodat u niet meer hetzelfde zal zijn. En dat is wat God zegt. Hij maakt alles nieuw. God maakt alles nieuw. En wanneer wij hem dat toelaten, dan geeft hij ons nieuwe kracht daar waar we zijn. Misschien zegt de persoon, ik ga alles doen om te komen, maar ik lig in het ziekenhuis. Ik kan niet eens komen. Ik wilde heel graag komen, maar het lukt me niet. Maar dat, daar waar u bent zondag, dan doet u uw gebed. Omdat het is niet dat u niet wilt komen. Al kunt u komen. Het beste is om naar de kerk te gaan. Omdat in de plaats waar gebed is, waar u zelf in deze geest van de kerkgenootschap om te bidden tot God. Hem te vragen, dat is veel beter dan thuis zelf. Ik weet dat God overal is, maar het moment dat u uw huis verlaat en u hem komt zoeken, dan bent u aan het tonen aan hem in datgene van wat u gelooft dat hij zal gaan doen. En dat is belangrijk voor ons. Goed, wij gaan onszelf voorbereiden voor het gebed. Als u nog niet heeft uw glas water voorbereid, bereid nu voor en we gaan bidden. En u die uw naam heeft gegeven, uw situatie heeft gegeven, wij gaan ook voor u bidden. Misschien gaat u door deze strijd heen. God zal daar tot u komen vandaag en u de kracht geven. Laten wij met God praten.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heere, ik wil u vragen voor alle luisteraars. Diegenen die dit geloof samen met mij herenigt. En Heer, ik wil u vragen. Stuur een engel naar een ieder die aan de luister zijn. Bij elk gebied van Amsterdam Noord naar Zuid, naar West, Zuidoost. Maar Heer, het noorden, daar waar deze persoon is. Om kracht te geven. Rust te geven. Maar Heer, ik weet niet wat deze persoon draagt. En misschien is deze persoon nu misschien met tranen in de ogen. Wegens alle moeilijkheden, alle strijden, het slechte nieuws. De persoon leeft en zegt, ja, ik zie wel waar alles naartoe gaat. En deze persoon, mijn Heer, heeft zijn uitdagingen. En wil naar voren gaan, Heer, help deze persoon daarmee. En misschien is alles oké met deze persoon. De persoon is zijn ding aan het doen. Maar wilt u zegen hebben, dan Heer, zegen deze persoon. Begeleid. Maar diegene die is te neergeslagen, Heer, ik wil vragen, help deze persoon om deze persoon op te richten. Zodat deze persoon naar voren kan gaan. En diegene die u willen zoeken aanstaande zondag, Heer, help deze persoon om. Zodat deze persoon aanstaande zondag zou komen bij dag van Pinksteren. En waar deze persoon gaat. Als deze persoon met ons zal zijn. In Amsterdam-Oost aan de Borneelstraat. Mijn Heer, als deze persoon naar zijn eigen kerk gaat. Ik weet niet, mijn Heer. Maar als deze persoon zal aanstaande zondag en zeggen, Heer, zoals wij hebben vastgesteld. Heer, geef mij deze kracht. Als deze persoon deze woorden zal gebruiken. Heer, daar zult u komen en vrede geven. Daar zult u deze persoon oprichten. Als deze persoon dat zal zeggen. Mijn Heer, aanstaande zondag, misschien in het ziekenhuis. Heer, hier ben ik. Vervul mijn hart met deze kracht. Daar is waar u zult komen, mijn Heer, en oprichten. En versterken. In Jezus' naam. Zodat deze vrede en kracht zal komen. Heer, zegen deze dag alles wat deze persoon zal doen. En maak ons klaar. Ons hart die wij openen. Mijn Heer, ons hart die wij schoonmaken, zodat mijn Heer wanneer u zal komen, u de ruimte zal hebben om in ons binnen te komen en de vrede, de liefde en de kracht te geven in Jezus Christus naam. Zo vragen wij u, zegen ook het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, mijn Heer deze vernieuwing in kracht zal ontvangen in Jezus naam. Mijn vrienden en vriendinnen, daar waar u bent, ontvang de zegen, ontvang de kracht. U die uw naam heeft gegeven voor het gebed, ontvang deze kracht, deze ondersteuning. Want hij ziet uw strijd en hij zal u daarbij helpen. In Jezus' naam, het water is gezegend en geheiligd. En als u daarin gelooft, zeg amen. En Godzijdank, drink het water met geloof. Heel goed, mijn vrienden en vriendin. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. En ik geloof dat God u heeft gezegend. En wanneer u uw huis zal vertrekken aanstaande zondag naar Gods huis, ga gefocust. Komt u naar ons met elkaar, ga gefocust. Blijf niet met iedereen praten, zodat uw eerste woorden naar God zal zijn. Iedereen misschien zegt u alleen maar goedemorgen enzovoort. Maar neem dat moment tussen u en God. Zodat u na die dienst niet hetzelfde zal zijn. Maar Gods geest u heeft vervuld, versterkt, zodat u door kan gaan. Goed, weet u niet waar u naartoe moet gaan, dan wij staan ook als kerk klaar om u te ondersteunen. Het zal zijn aan de Borneelstraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie, maar de adressen kunt u gaan naar ukgr.nl. Daar staat alle adressen, ook een andere informatie dat u wilt weten over de kerk. Of als u meer info wilt van ons, kunt u een bericht sturen naar 0682 906638. Ik herhaal, 0682
0800-90-6638. Als u daar stuurt info. U hoeft alleen maar info te sturen. Hoeft niet uw naam of wat dan ook te sturen. Info. Wij sturen u dan alle gegevens. Alle informatie dat u wilt weten over de kerk. En ook over het adres en hoe u daar komt. Goed. Nou, ik wens iedereen een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En ik hoop u aanstaande zondag te zien bij ons. Of samen in ons in één geloof om vernieuwd te worden door de Geest van God op de dag van Pinksteren. Dat God u zegene en tot dan.

De trots en kracht van Markt ligt in ons doorzettingsvermogen. Diversiteit. Onpartijdig. En vooral onvoorspelbaarheid.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De vijf duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de vijf Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond vier van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden.

0: Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Dan krijgt u het voldoende water om te groeien in de dingen van de Heer. Het is van belang om dat te blijven doen. Geliefden, neem de tijd om God te dienen in geest en in waarheid. Neem de tijd om de Heer te zoeken in al wat gij doet. Neem de tijd om hem te maken tot uw grote vriend. Snapt u? Persoonlijk ben ik van mening dat we altijd klaar moeten staan om de dingen van de Heer te doen. Als we dat niet doen, dan gaan we gauw merken dat zaken ons niet goed gaan. Want het leven zonder... Kijk, u kent toch een... het schiet me net te binnen, dus ik ga even daarop in. Er is een lied dat zegt... Een kind zonder bloemen, zonder moeder... Of zonder ouders, is als een vaas zonder bloemen. Zo ook is het met de Heer. Een mens zonder God is een prooi voor Satan. Een mens zonder God die leeft in duisternis. Die heeft geen doel. Die denkt, ik moet geld maken. Die denkt, seks en drugs. Die denkt aan, ik moet de duurste van de duurste hebben om indruk te maken. Om in aanzien bij mensen te zijn. Ik moet liegen, ik moet bedriegen. Ik moet de armen armer maken. Ik moet van de armen stelen. Ik moet van de zwakken, moet ik aftrekken. Halleluja. Maar de Heer wil niet dat we dat doen. De Heer wil juist dat we te alle tijden een vredestichter zijn. De Heer wil juist dat we geven als we hebben. Dat we delen, royaal delen met anderen. Zegt 2 Korinthe 9 vers 8. Of misschien heb ik het omgekeerd gezegd. Maar Laten we hem zuiver dienen in geest en in waarheid. Laten we de Heer niet loslaten. Laten we te alle tijden dichtbij van de Heer blijven. Halleluja. Laten we... weet je, vandaag, u bent dit niet van me gewend. Maar vandaag doe ik het zo. Snapt u? Omdat dat is wat de Heer me geeft. Dat is wat Gods geest mij geeft om te doen. Om het op deze manier te doen vandaag. En weet dat God doet alles medewerken ten goede. Dat het vandaag misschien niet goed loopt. In uw ogen. En ook in mijn ogen hoor. Mijn eerste reactie was, wow, wat een zwakke start. Maar weet je, het is niet hoe je start, het is hoe je eindigt. Het is waar je terechtkomt. Het is de indruk die je achterlaat, de boodschap die je achterlaat. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Maar eerste instantie, ik ga niet voor u jokken. Ik zat er al om 7:30 in mijn eigen studiootje. Zat ik al om 7:30 en ik dacht, en nu ga ik los. Helaas. Niet zoals ik dat gewild had, maar wel zoals God dat wil. Dus, lieve luisteraars, ik wil u hiermee laten zien dat ook al gaan dingen niet zoals u dat wil, doe wat God van u heeft gevraagd. Laten we ons niet gek laten maken door omstandigheden. Laten we ons niet laten kisten. Hè? Kijk mensen, het is belangrijk dat we in dit leven, moeten we te alle tijden die militair zijn. Met militaire precisie moeten we zaken regelen. Met militaire precisie moeten we op weg gaan. En het is van belang om een ambassadeur van het woord te zijn. Not only by mouth or by talk, but by doing, behaving. De manier hoe je met mensen omgaat. De manier hoe je spreekt over anderen. De manier hoe je omgaat met zaken. De manier hoe je zich kleedt. De manier, ik kan nog zo doorgaan. En het is van belang dat we zuiver blijven. Ja? Dus, lieve luisteraars, ik zou zeggen dat het vandaag iets minder gaat. Betekent niet het einde. Het betekent niet het einde. Het betekent juist dat God in controle is. Want nu, ik heb geen kans om zaken te doen. Op mijn manier. Ik moet het doen zoals de Heer dat wil. En ik wil jullie danken. Ik wil jullie danken dat jullie je open hebben gesteld om te doen zoals God jullie dat gegeven heeft. U bent met me gebleven. U hebt vertrouwen in me gehad. En u hebt gedaan. U bent blijven luisteren. Ik ken iemand die mij een paar keer heeft laten weten. Die mensen vragen waar je bent. Dank jullie wel. Echt waar. Het doet me goed. Hij doet me boem. Alas ma dino man belt idee. Uno neem me kwalijk. Nou, een pilot. En dat heb ik vorige week ook al gezegd. En bij een pilot mag je eigenlijk erop rekenen dat er kinderziektes in zitten. Dat er fouten in zitten. En dan weten we waaraan we moeten werken. Dus het is, ik ben dankbaar dat u op me bent blijven wachten. Ik ben dankbaar dat u niet hebt opgegeven. Dat u mij niet hebt opgegeven. Dat u niet denkt van, wat doet ze nou? Wat denkt ze nou? Nee. Het is van belang dat het goed gaat. Dus dat het bij mij nu niet goed loopt, betekent niet dat het verkeerd is. Ik leer hiervan. Ook de organisatie leert hiervan. Snapt u? Dus ik kan alleen maar zeggen, laten we positief blijven. Ik heb de lef gehad, de moed gehad om dit te durven. Iemand die met een bepaald achtergrond, die eigenlijk zoiets heeft van, ik ga het doen. En ik weet, ik wil, een radio op AI is ook mijn kindje. Is mijn kindje. Hè? En ik moet zeggen, ik wil dit blijven promoten. Ik wil blijven doen waartoe God mij geroepen heeft. Ik ben blij met u allemaal. Ik kan alleen maar dankbaar zijn. Ik kan alleen maar getuigen hoe groot God is. En u laten weten dat het goed is om, ja, dicht bij de Heer te blijven. Dicht bij de Heer te blijven, hè? Geliefde, er gaat iets niet goed. Dus, mensen, neem me niet kwalijk. Maar laten we, help me om de dingen te doen zoals de Heer dat van mij vraagt. En, wat kan ik zeggen? Stay focused. Stay focused. En geef God alle lof en eer. Laat hem weten dat u van hem houdt. En dat u niet zonder hem verder wil gaan. Want weet u, ik kan u vertellen dat ook ik weet hoe liefdevol God is.

0: even wat zeggen, lieve luisteraars.
1: Weet je hoe mooi het is?
0: Ik probeer elke keer een andere muziek voor u te zetten. De Heer laat mij steeds, u hoort steeds hetzelfde. Het is like me a plaat fasi. No a plaat no fasi. God want me u sabitak. Winsi anego. Lek for wani. Mi lobby brother nanga mi sisa. Mi lespeki. Vooral den biggies ma de arki. Unu na mi lespeki. Dus mi ap lespeki go no. Geef niet op. Ik zal u vertellen. Als je een opgever bent, want ik ben geen quitter, hè. Ik ben niet iemand die makkelijk opgeeft. Want ze zijn voor mij, boy. Ja, als je die moral spirit voor mij af, voor lukken zijn bouw en man en pa. Toch? Want, mijn WhatsApp zei voor mij zo, dat ben ik. Ik ren niet voor problemen. Ik zoek ze niet, maar ik ren er ook niet voor. Ondanks, heel gek, want ik heb een rustig karakter. Ik heb een heel rustig karakter. En God wil dat God wil niet dat mi want mi sap dat mi asranti dat mi geven toe. Dat if je hier hast en je hier dat DC in elkaar. Maar laten we God alle lof en eer geven. No? Onze stem, ons gebed, onze prijs, onze lof en eer moet meer dan een attacky sound. Het is more than a sound. Toch? Dat aan hem de gewoon wat ringeling. Had op de wang wat geluid. No. Te je tak over gado. Des mamus vier tak gado na uit je sking uit moto. En te de shio dem shi tak hai gado de bezig aan adisi. Enough, what can, enough, what?

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juli door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie.

aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: die Kottie Viering.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Stel je voor, iedere maand, een programma waar verhalenvertellers woorden vangen. Woorden vangen om ons allemaal naar een liefdevol leven te brengen. Gewoon maandelijks. Woorden van wijsheid. Nou, dat programma dat komt er dus. Vanaf deze maand is dat programma er en ik mag het presenteren. Het programma heet Woorden van Wijsheid. Gepresenteerd door Tanya Chatnanan Singh. Verwacht schrijvers, theatermakers, dichters, pedagogen, leerkrachten, opiniemakers die allemaal op zoek gaan, samen met u, lieve luisteraar, naar woorden van wijsheid om ons allemaal nog meer te leiden naar een liefdevol leven. Een programma waar liefde, licht en leiderschap centraal staan. Maar dan niet verheven, nee, vanuit u en mij en onze verhalen. Woorden van wijsheid. Luister zaterdag tussen 1 en 2 maandelijks, ieder begin van de maand, op zaterdag, hier bij Mart Radio. Ik verheug me erop. Tot luister.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off?

Ede, 1 juni, Woud, Richemstraat, nummer 8, Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en ook, na schuiten die mko praten, ga je bekam je odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schuiten. Atori e tjatori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano, Burg Dangin Groupu. Hier en ook, wees pa anu pi bai di egi.

tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde e juni, ja, ala langanu e je piere. Futuro te te vuur bagana, na Wout Richemstraat nu aitiere, arkibon, Wout Richemstraat, ja, nummer 89 geen, maar nu vergeti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapombe. Saaf di moro bom, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fumbayu e yu osono.

na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouweling voor Mart. U den na vakantie in Israël en u zie wawagi na wa sticker voor Mart na NC. Actie als chauffeur na alle respecti voor rei u go pe u wani in na foto Israël. Dati na a extra abrawatra service fu mart, spesrutu di yu lek krakawang fu mart. Dende tu, spesrutu di yu, dai sabi,

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag. Goedemorgen, beste luisteraars. Het is vandaag zaterdag 23 mei, tijd voor Datramiwan. Actie Wanzani, verzorgd door dokter Greb, huisarts in Nederland en Suriname. De juiste tijd, 13 minuten over de klok van 10. En zometeen belt dokter Greb naar de studio en kunt u hem vragen stellen zoals u wilt. We zijn natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation Maarten Radio via Caribbean FM Salto in de ether. Te beluisteren op 107.9 www.radiomaart.nl voor degene digitaal beluisteren. En wilt u met dokter Grub in gesprek, dan belt u 020-471-4291. Mijn naam is Adrian Wicks en ik vervang Lloyd vandaag.

0: Als ik het juist heb, dan is dokter Grip aan de telefoon. Goedemorgen, dokter Grip.
1: Ja, goedemorgen, Etje. Goedemorgen, luisteraar.
0: Dit is long time ago.
1: Te horen.
0: Ja, je bent duidelijk, hoor. Hallo?
1: Heel even, hoor.
0: Ja, oh, sorry. Ja, ik heb dan een stilte, dus ik moet eventjes wat zeggen, wat vertellen. En dokter Grab is ondertussen even bezig met zijn papieren. Maar misschien moet ik toch wat een muziekje opzetten. Misschien als wij stilte krijgen, dan hebben we een probleem. Dan neemt Salto over, zoals u weet.
1: Dan ga ik het even zo moeten doen, want ik heb wat...

0: poptelefoon, maar die, die pak je niet goed.
1: Oh, oh met zo'n microfoontje zeker?
0: Ja.
1: Ja. Ja, er is een instelling ervoor, klopt.
0: Ja, precies. Hij geeft hem wel aan, maar nee. Ik hoor hem niet.
1: Maar je bent top. Duidelijk te verstaan, hè?
0: Oké, top. Mooi. Het is weer dat Ramiwa Actie Wanzani, het tweewekelijks spreekuur van Radio Markt. Welkom en fijn dat u luistert. En ook Etienne, bedankt dat je hebt kunnen en willen opvangen. Want Lloyd, die is op vakantie. Ook hij moet... een periode moet hij weg kunnen gaan. Dat is iedereen gegund natuurlijk.
1: Ja, maar hij is stiekem weggegaan, want hij is 70 jaar geworden. Dus bij deze mensen gefeliciteerd, Lloyd.
0: Oké. Nou, ook namens mij gefeliciteerd, Lloyd. En geniet van je verjaardag, zal ik zeggen. En nog vele gezonde jaren na deze. Oké, maar hij oogt veel jonger.
1: Echt wel, ja. Hij heeft ook de bijnaam van bokser, hè.
0: Oké. Dus dan moet hij als een keer vertellen in een medisch programma. Hè, ja. Dat er, hoe komt dat hij zo jong blijft en zo jong eruit ziet? Wat doet hij? Misschien heeft hij goede tips voor ons.
1: Ja, hoe weet. Het zal wel leuk zijn, ja. Inderdaad. Ja.
0: Ik zal hem eraan houden.
1: Nee, hij luistert hoor, hij hoort alles.
0: Oké, prima. Dus de eerstvolgende keer als hij in het programma is, gaan we zeggen van Lloyd, we willen je kritische vragen stellen over hoe jij er zo jong uitziet. Wat doe jij? Huh?
1: Yeah.
0: En kunnen we misschien wat tips van je krijgen in het programma Dat er nu een actie was. Ja, waar we het vandaag over gaan hebben is iets dat ook te maken heeft met ouder worden. Dat is slechter horen. En er zijn een paar mensen die zeggen van ja, misschien kun je daar iets meer over vertellen. Over het slechte horen. Maar er was ook een casus afgelopen 4 weken bij mij in de praktijk. Dat je dus iemand krijgt die plotseling minder hoort en of plotseling doof is. En dat is een acute situatie. En dat was voor mij aanleiding om na te denken om in elk geval het iets anders in te steken. Eerst die acute situatie met de luisteraars te bespreken, handvaten te geven en daarna verder iets op in te gaan van de normale gehoorsvermindering. Maar die plotselinge doofheid, daar moeten we alert op zijn. Ja, dus dat betekent dat je plotseling aan één oor plotseling doof wordt. En het heeft een mooie term, Engelse term, sudden deafness. Sudden deafness, plotseling doof, meestal aan één oor. En dan is het dus belangrijk, als u ooit of mensen in de directe omgeving dat aangeven, dat is een vrij acute situatie. En dan moet u bellen naar de huisarts of in het weekend of 's nacht naar de huisartsenpost, zodat er gelijk gekeken kan worden. Omdat wat blijkt, als je snel de behandeling krijgt die nodig is, dat men een groot deel van de mensen hun gehoor na een paar weken soms heel snel terugkrijgt. Ga je dat uitstellen en denk je van nou, weet je, ik kijk wel en ik ga over een week naar de arts, dan kan het zijn dat je te laat bent en dat het gehoor moeilijk moeilijk terug te krijgen is. En als je dus plotseling doof bent, dan is het handig om gelijk te bellen en dan de huisarts kijken van in het oor kijken, proberen vast te stellen als er een oorzaak te vinden is waarom iemand plotseling doof is. En vaak 90% van de gevallen is het slecht te horen doordat je misschien verkouden bent.

0: of dat er een prop zit met oorsmeer. Hè? Een prop van oorsmeer in het oor zit. En als wij geen oorzaak kunnen vinden voor die acute doofheid, dan is het de bedoeling dat wij ook mensen doorsturen direct met elkaar in de oor bellen. En vaak kan je dan ook nog dezelfde dag gezien worden. En dan kan de KNO wat meer testen doen, gehoortesten doen. Ja, daar ga ik straks op in. Maar wat je ziet dus in de praktijk is dat, ja, in een hele korte tijd, een paar dagen, zie je dus dat iemand minder hoort, bijna doof wordt. En ja, vaak vinden we daar niet een goede verklaring voor, een goede oorzaak voor. En dat heet dus met een Engelse term die sudden deafness. En vaak is het niet beide oren. Dus ja, één oor waarbij dat optreedt. Je ziet ook dus bij 9 van de 10 mensen die opeens doof zijn, kunnen we dus niet echt een duidelijke oorzaak vinden. Soms zegt iemand, ja, weet je, ik heb een klap op mijn hoofd gehad, of er is sprake van een virus, een bacterie die dat gehoor belemmert. Maar wat je merkt, hè, is dat je plotseling dus minder hoort aan één oor. Geluid kan je misschien wel horen, maar het klinkt soms doffer. Flikkerig en vervormd. En je kan ook dus een echo gaan horen in één oor. En ja, soms is het oor helemaal doof. Het hoort helemaal niet. Ik weet ook niet van welke kant het geluid afkomstig is. Andere dingen die erbij kunnen spelen is dat je dus ook duizelig bent, een druk op het oor voelt en soms ook oorsuizen. En die oorsuizen, dat is een bepaald geluid dat je hoort. En dat kan een mensen zeggen, ja, ik hoor net atomoorsuizen. En dat betekent dat men, als je op het strand loopt, dat de zeewater, een beetje, dat soort geluiden kun je horen. Sommige mensen horen een bromtoon, een pieptoon. Dus dat zijn allemaal zaken die kunnen optreden. En wij als huisartsen behandelen dit niet. Als iemand plotseling doof wordt, dan kijken wij in het oor, kunnen we een oorzaak vinden. En vaak niet. En dan bellen we door en dan verwijzen we iemand door naar de KNO-arts. En als het gaat om die plotselinge doofheid, dan kan de KNO-arts wat medicijnen voorschrijven. Vaak zijn het ontstekingsremmers, prednisolon. Dit kan soms dus wel helpen. En je merkt dat vaak mensen de eerste 2 weken, dat als je dus binnen 2 weken zo'n medicijn geeft, dat het wel gaat aanslaan. En dan, je moet niet te lang wachten. Daarom zeg ik ook, hè, als dit bij iemand in je omgeving zich voltrekt, is het wel de bedoeling dat iemand binnen een dag, diezelfde dag nog gezien wordt door de KNO-arts, door de huisarts. En als die geen oorzaak vindt, doorsturen naar de KNO-arts. Omdat je dus die medicatie wel binnen 2 weken moet gebruiken, die prednisolon. En dan heeft het nog een redelijke goede kans van slagen. In de algemeenheid zie je dus dat, als je dus verder kijkt in het vervolg, hoe het gaat met de mensen die dit hebben doorgemaakt, dan zie je dat 1 op de 3 mensen hoort na een tijdje weer normaal hoort. En het is soms dat er een groep is, 1/3 van die mensen, ook weer beter gaat horen. Maar niet als ervoor. Dus je hebt een groep die het doormaakt en gewoon weer precies als voor die uitval, voor die acute doofheid, weer precies hoort. Hè? En een deel, ook een derde, zie je dus dat het wel terugkomt, maar minder dan ervoor. En je hebt dus 1/3 van de gevallen dat het slecht blijft, of dat het oor, dat je dus gewoon doof blijft. Ja, dus er zijn drie, er zijn eigenlijk drie categorieën die, als je kijkt in de tijd, wat de uitkomst kan zijn. En het is wel belangrijk om, om daar zo snel mogelijk actie te ondernemen. Ja, er is een beller.
1: Nee, dit komt van mij, dokter Grip.
0: Oh ja.
1: Ik heb een vraagje. Is het erfelijk?
0: Nee, die acute doofheid is niet erfelijk.
1: Maar doofheid op zichzelf?
0: Ja, die doofheid. Ja, daar zijn de wetenschappelijke onderzoeken nog niet heel, niet heel duidelijk over. Een deel zegt dat men, je ziet het wel in bepaalde families, dus gewoon die algemene doofheid, dat mensen gedurende hun leven, op oudere leeftijd, doof worden. Maar erfelijk zou je niet kunnen zeggen. Maar er zijn wel soms aanwijzingen dat het in bepaalde families vaker voorkomt.
1: Ja.
0: Ja, want bij erfelijk zou zijn dat, omdat een vader of een moeder die doofheid heeft, dat je dus vanuit het geslacht een bepaald risico loopt. Dat is niet helemaal wetenschappelijk vastgesteld, maar je ziet het soms wel in bepaalde families dat het kan optreden. Maar dat gaat niet over die acute doofheid, hè, aan één oor. Dat gaat over het algemeen over langzaam proces. Ja.
1: Dank u wel.
0: Ja, graag gedaan. wat weggaat en wat kan blijven, hè, zie je dus dat het gehoor wel iets nog wel, in principe is de kans groot dat het weer helemaal, dat mensen weer helemaal gaan horen. En de meeste mensen gaan dan weer beter horen en herstelt zich, het gehoor verbetert zich. En na 6 maanden zie je dat het dat weer kan bijtrekken. Vaak blijft men last houden van, als er dus ook oorzuizen erbij is, kan men dus wel daar nog last van krijgen. Dus dat zijn wel dingen die besproken gaan worden met het KNO. En ja, als men slecht blijft horen, hè, door die acute uitval, dan zou je dus moeten gaan kijken van hoe gaat men ermee om? Komt men in aanmerking voor een gehoortoestel of niet? Dus dat zijn dingen die ook met de KNO-arts besproken kan worden of gaan worden. En de KNO-arts kan natuurlijk een gehoortest doen. En dat zijn testen die dat zijn testen die men dan op de of via zo'n gehoorwinkel of bij de KNO-arts kan doen. Om terug te komen, dus dat was dus die acute doofheid. Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken waardoor we slecht gaan horen, hè, ouder worden.

leeftijd waarop het begint verschilt eigenlijk per persoon. En net wat de vraag die Etienne net stelde, kan het erfelijk zijn? Daar is nog niet helemaal een deel, zou erfelijk kunnen zijn, een deel ook niet, maar dat is nog niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Maar voor een deel zou het dus wel kunnen betekenen dat als je ouders slecht horen, op een bepaalde leeftijd, dat jij het ook zou kunnen krijgen. Maar dat is nog een beetje discutabel. Mensen die dus harde geluiden, hè, als je hard geluid, dan onze oren blijven beschadigen. En je kan ook daardoor, je kan ook dus die oorzuizen krijgen. Bijvoorbeeld als je naar een concert gaat zonder je oren te beschermen. Ja, je hebt ook dus drukverschillen die een oorzaak kunnen zijn voor het slechte horen. Roken, hè? Mensen die roken hebben een grotere kans om slechter te horen. Ook mensen met suikerziekte hebben een grotere kans om, om slechter te gaan horen. Er zijn ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen ook klachten krijgen van slechter horen. Je hebt ook soms dat men niet zo minder harde geluiden, maar die vaak en lang duren, kunnen ook het gehoor slechter maken. Bijvoorbeeld muziek beluisteren via dus, die oordopjes of machines op het werk. Hè. Dus als je veel muziek luistert via gehoordopjes, kan je ook je oren beschadigen. Let daarop en zet die muziek niet zo hard. Je ziet ook bij mensen die duiken, hè, dat is dus met name de drukverschillen, zie je dus dat als je dus gaat duiken, dan kan je dus als je niet, ja, de meeste mensen zijn wel getraind natuurlijk, maar daar kun je dus, daar loop je wel een risico om, om het oor te beschadigen. Maar ook een harde kanaal of een ontploffing dichtbij kan ervoor zorgen dat je klachten kunt krijgen. Ja. Dus het belangrijkste is altijd proberen te achterhalen wat de oorzaak is van het slechte horen. En op basis daarvan kan je dus of naar de KNO-arts. De meeste mensen sturen we door naar de KNO-arts. Omdat, ja, als je er niet snel bij bent, dan krijgen mensen niet de juiste behandeling. Dus het is wel belangrijk als mensen met oorproblemen, als er een oorsmeer zit, een oorprop, dan kunnen wij dat in de eerste lijn, hè, als huisarts kunnen we dat zelf oplossen door de oren te laten druppelen en dan even goed te kijken, heeft men geen trommelvliesgaatje, dus in het trommelvlies zit er geen gaatje, dan kunnen we dat zelf ook uitspuiten met een oorspuit of een automatische oorspuit of gewoon handmatig. Dus dat kunnen we wel doen in de eerste lijn, in de huisartsenpraktijk. Maar zodra iemand een trommelvlies gaatje heeft, een trommelvlies perforatie, dan mag je dat niet gaan uitspuiten. Dus vandaar dat altijd, voordat je gaat uitspuiten, je altijd goed in de oren kijkt om te kijken van wat is de specifieke situatie waar het om gaat. Ja, en er zijn natuurlijk allerlei adviezen, maar de diagnose moet eerst goed gesteld worden. En dan kan je dus via de KNO.

was kijken van wat zijn de adviezen om te leren omgaan met minder horen, of is het de bedoeling dat iemand in aanmerking komt voor een gehoortoestel. Maar voordat je die stap maakt naar een gehoortoestel, of is het dus wel de bedoeling om een gehoortest bij een expert te doen. En de meest betrouwbare gehoortest is bij de audiciën. En hij doet het met een speciaal apparaat, een audiometer. En meestal kun je dus zelf, als je merkt, hè, dus dat je ouder wordt en gehoor wat minder wordt, je hebt moeite met, als je in een gesprek bent met meerdere mensen om het te kunnen volgen, schaam je niet, je kan gewoon een afspraak maken zonder verwijzing. Van de huisarts kun je een afspraak maken bij een gehoorexpert, een audiciën. En die kan dus de meting doen. En met de meting kunnen we, dan ga je terug naar de huisarts en die kan aan de hand van die meting wat de uitslag is, doorverwijzen naar de KNO-arts. Maar soms komen mensen ook bij ons omdat het overduidelijk is. En dan kunnen wij ze ook gelijk doorverwijzen naar de KNO-arts. Dus er zijn verschillende routes. Hè? Er is een route waarbij mensen gelijk gaan naar de audiciën, gehoorwinkel. Je hebt verschillende. En die kunnen meten en kijken. En als het puur is dat het gerelateerd is aan de leeftijd, ouderdom, dan kunnen zij ook gelijk een gehoortoestel aanmeten. En die hoortest, dat krijg je dus. Je krijgt een koptelefoon en dan hoor je lage en hoge tonen en ook zachte en hardere tonen. En elke keer als je een toon hoort, moet je drukken op een knopje. En zo weet die gehoorexpert welke tonen je met welk oor nog kunt horen. En die kan dus een conclusie trekken aan de hand van die test. Ik merk ook dat mensen zeggen van ja, ik kan een gehoortest op internet doen of met je telefoon. Deze testen, moet u weten, die zijn minder betrouwbaar. En als je dat doet, zou je dus op een stille plek moeten zitten en zo een test doen. En ja, je zou dan met een soort koptelefoon dat kunnen doen. Alleen ja, je krijgt bij een hoortest op internet deze cijfers en woorden te horen. En tegelijk klinkt er op de achtergrond een ruis. Okay? Dus je toetst de cijfers in die je hoort. Of je kijkt op een plaatje dat je, als je dat woord wel of niet hoort. Je zou dus als volwassene zou je dat eventueel kunnen doen. Het geeft een beeld. Maar voor jongeren zou ik toch adviseren om gewoon naar een gehoorspecialist te gaan. En je hebt dus ook gehoortest met je telefoon. En begrijp dat daar ook kosten aan verbonden zijn. Speciaal 900 nummer en de kosten zijn ongeveer 35 cent per minuut. En je krijgt steeds drie cijfers achter elkaar te horen. En tegelijk klinkt er op de achtergrond een soort ruis. En dan put je een cijfer in die je hoort. Nogmaals, het zijn allemaal dus die gehoortest op internet en die gehoortest via je telefoon. Het zijn minder betrouwbare testen. En na zo'n gehoortest op internet of op je telefoon, als de uitslag goed
is, hoef je verder niets te doen. Als de, is de uitslag van de test, denk je dat het slechter is dan je hoort, moet je toch naar een gehoor-expert. Dus zijn in alle wijken, alle plekken, Amsterdam, overal heb je die gehoorwinkel. En nogmaals, de testen zijn minder betrouwbaar, maar het kan een indicatie geven. Het kan echt een indicatie geven van hoe of wat belangrijk is als, het, als er op een of andere manier vaststaat dat het gehoor minder is, dan kun je dus een gehoortoestel of een gehoorapparaat, dat is een klein apparaatje, dat wordt door de audicien wordt die aangemeten, wordt die ook ingesteld specifiek op jouw situatie. Ja, en dat helpt bijvoorbeeld om iemand beter te kunnen verstaan. Ja, dus bij het ouder worden heb je dus op die zijn volgens mij twee soorten toestellen. Een hoortoestel dat je achter je oor hangt met een klein apparaatje of een slangetje in het oor. De meeste mensen hebben dus zo'n hoortoestel. Of een klein hoortoestel dat helemaal in je oor past. Yeah, en dat zijn dus de twee modellen. Dus je hebt eentje, de meeste mensen hebben eentje met dat hoortoestel. Dat hangt een beetje achter je oor. En met een klein slangetje. Klein apparaatje dat in het oor zit. En je hebt dus eentje waarbij een klein gehoortoestel dat echt helemaal in je oor past. Dus dan hangt die niet achter je oor. Dus dat zijn de twee modellen die je kan gebruiken. Maar dat is echt heel specialistisch. Dus dat wordt niet door de huisarts gedaan. Dat wordt echt door de audicien aangemeten op jouw situatie. En ja, je merkt wel dat het gehoorverlies, dat kan men meten. En je ziet dus dat als het gehoorverlies is een bepaalde meting, 35 decibel of meer, dan geeft alleen aan hoe hard het geluid moet bijgesteld moet worden. Dus om een voorbeeld te geven, als iemand gehoorverlies heeft van 35 decibel, dan hoor je niet meer goed als iemand iets fluistert. Dus als iemand fluistert, dan hoor je het niet. Ook een gesprek op een afstand kun je vaak niet meer, die kun je niet meer goed volgen. En dus dat geeft een beetje de afkapwaardes aan. Maar dat zijn technische dingen. En dat gehoorapparaat, dat gehoortoestel wordt echt aangepast aan jouw gehoor. En ze kunnen dus ook sommige hoge, lage geluiden bijvoorbeeld harder laten klinken naar anderen. En ja, ook als het gaat om, dus die hoortoestellen helpen vooral goed wanneer je met één persoon praat. Dus ook in ruimtes waarbij meerdere mensen praten. Gaat die minder goed werken. Dus je moet toch goed één als één persoon met je praat, dan helpt het.
Want anders zit er te veel geluid eromheen. Dus ja, het helpt wel, het ondersteunt. Maar het is niet dat, zoals we zonder gehoorapparaat, meerdere gesprekken kunnen volgen en in een gezelschap. Het gehoorapparaat helpt alleen om te verduidelijken dat je, als het één op één gesprek is, dat het dat je dat kan goed kan horen. En het algemeen advies is, als je merkt dat je gehoor minder wordt, dan is het belangrijk om niet te lang te wachten om een hoortoestel uit te proberen. Omdat het steeds lastiger wordt om als we ouder worden, om met een gehoortoestel te leren omgaan. Dus het is niet dat iedereen direct dat hoeft te doen, maar als je merkt dat je minder hoort, dan is het wel handig om zoiets in elk geval zo test te doen. En als die test wijst dat je veel minder hoort en dat een gehoorapparaat jou gaat ondersteunen, dan is het dus wel belangrijk om dat te doen. En ja, zo'n hoortoestel is een beetje een afkappunt. 67 en ouder weten we dus ja, dat het gehoor steeds minder wordt. En daarmee kun je dus wel naar een zonder verwijzing kun je eigenlijk naar een audicien om in elk geval een test te laten doen. Te kijken hoe het met je gehoor gaat. Ik denk 67 is net de leeftijd waarop groot deel van de mensen met pensioen gaat. Dus daar zou een afkappunt kunnen zijn. Je kan misschien het later doen. Maar als je jonger bent dan die 67, dan is het handig om toch eerst een afspraak te maken bij de huisarts. Dat we ook kijken van hoe of wat. En moet iemand naar een audicien of moet iemand direct naar een KNO-arts? Vaak zijn die KNO-artsen die werken samen met audicien. In de meeste ziekenhuizen hebben die KNO-afdelingen, hebben we ook een audicien daar zitten. Dus dat zijn een beetje de dingen die kunnen spelen. Ja, je moet mensen ook wel voorbereiden om naar zo'n gehoorexpert te gaan. Hè? Dus neem altijd wel iemand mee. Zij kunnen ook meedenken, meeluisteren en ook vragen stellen aan die audicien van hoe, wat. Dus het is wel handig om iemand mee te nemen. Vooral als mensen veel ouder zijn, dan is het wel belangrijk om met iemand mee te gaan. En waar zit de grootste belemmering? Hè? Daar moet je ook over nadenken. Sommige mensen zijn nog actief en willen vergaderingen kunnen volgen. Met iemand praten in een restaurant. Muziek luisteren. Of sommige mensen zingen nog in een koor. Hè? Dus je moet wel, voordat je die gehoor, die hoorexpert binnenstap, moet je wel nadenken of nagedacht hebben over waar de grootste belemmering zit voor jou als persoon. Zit het er meer in dat je geen vergaderingen meer kan volgen? Of als je met mensen praat in een restaurant en er is dingen dat je niet, of muziek, of denk je in een koor. Dus dat zijn wel dingen die je van tevoren moet bedenken voordat je die afspraak maakt. En samen met die gehoorexpert ga je dus kijken van welk toestel. En na een gehoortest,
audiometrie. Ga je dus samen kijken als de uitslag duidelijk laat zien dat er sprake is van gehoor, vermindering, zodanig dat je daar last van ondervindt, dan is het dus belangrijk om samen met die gehoorexpert te kijken naar welk toestel u wilt. Wat past het beste bij jou? En die gehoorexpert maakt dan een beetje afdruk van de binnenkant van het oor. Dat is voor een deel van het toestel. En er gaat een deel in het oor, dus die vorm moet die wel goed hebben. En uiteindelijk ga je dus met zo'n gehoor toestel ga je eerst uitproberen en daarna ga je beslissen welke je koopt en welke niet. En je moet dus wel rekening houden dat het wel een paar weken wennen is aan het geluid. En je kan natuurlijk regelmatig teruggaan naar die gehoorexpert om te kijken van zijn er nog dingen die voor jou belangrijk zijn? Moet het nog wel een beetje aangepast worden? En hoe zit het precies met het omgaan met zo'n nieuw gehoorapparaat? Dus het is echt op maat werk. En dus dit zijn dingen die echt één op één worden uitgezocht en worden aangemeten. Verder moet je dus het goed in overleg doen met de audiocent. Om het goed te kijken hoe of wat. Wat je in het algemeen merkt is dat met name die oudere mensen het niet fijn vinden om die gehoorapparaten te gebruiken. Terwijl het gewoon een hulp is, soms is er ook nog schaamte en dingen. En ja, ik zou zeggen dat als je vergelijkt met andere landen, met name waar we vandaan komen, Suriname, die gehoorapparaten die zijn best wel duur. En hier kan men, wordt het volgens mij, ik heb me daar niet in verdiept, voor een groot deel vergoed. In Suriname heeft men die mogelijkheden niet. Het is een normaal verouderingsproces. En hier wordt er goed onderzoek naar gedaan. Dus ik zou zeggen, ik snap dat er een beetje schaamte is, maar bespreek het wat iedereen die ouder wordt kan in de toekomst. Gaat sowieso minder horen. Alleen de vraag is het zodanig belemmerend dat je het echt niet kan horen en je jezelf gaat isoleren omdat je het niet kan volgen en steeds moet kijken en vragen van ja, maar wat zeg je nou en hoe gaat het, snap je? Dus nogmaals, het hoort bij het normaal verouderingsproces. Ik weet dat er in de Surinaamse gemeenschap best wel wat schijnen, wat dingen is. Van ja, ik moet een gehoorapparaat. Aan de andere kant zijn er situaties, ook in Suriname, waar men dit nog niet kan voor alle patiënten beschikbaar kan stellen. Dat is ook wel daar. Omdat het gewoon hele dure prijzige apparaten zijn. Maar ja, het horen is ook kostbaar. Lemmertje. Dat kan ons behoorlijk belemmeren. Dus kortom, gelet op de tijd. Ik zie dat we al richting het eind gaan. Het gaat erom met name herkennen die acute doofheid aan één oor. Daar is snelheid geboden, dus niet wachten, maar gelijk handelen, bellen naar de huisarts of bellen naar de huisartsenpost.
En we hebben het verder gehad over

0: oud bij het ouder worden gehoord dat minder wordt, wat de oorzaken kunnen zijn, gehoortest die je kan doen. Eén voorkeur zal uitgaan, vooral bij ouderen, maar ook bij jongeren, om het gewoon te doen bij de gehoorwinkel. Die doen gewoon hele goede testen. En daarna, ja, ga je dan kijken wat uit die test komt en dan gericht eventueel opvangen met een gehoortoestel. En dat zit allemaal, voor een groot deel wordt dat vergoed. En dat zit in het pakket van de verzekeraar. Het was me weer een waar genoegen om dit te mogen doen. Fijn dat u geluisterd hebt. En we zijn er weer over 2 weken. Eetje, bedankt. En iedereen geniet van het prachtige weer.
1: Heel graag gedaan. En ik wens u ook een heel mooi weekend. Een mooi Pinksterweekend.
0: Ja, hetzelfde.
1: Tot de volgende. Graag de greep.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: If you, na donateur, ston futu, brokowang, no so vertrouweling voor Mart. You den aan vakantie in Israël. En you see wa wagi na wa sticker fu mart na in skin. Aksi a chauffeur na ala respecti. Fu rei you go be you wani in na foto fu Israël. Dati na extra abrawatra service fu mart. Spesulu tu di you lek krakawang fu mart. Bien de tu, spesuro tu di yo, te sabi.

0: Ontdek je plek. En vind je kracht.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo luister nog. Ja, ba oru boy futant eugenie toch? We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moong, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Jullie Wiering.

0: Welkom bij de Travelers in Ronne. Corona Saus, de Bas Ronne. Op zondag 28 juni. In de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Corona Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronne Amsterdam. Ronneweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300415 0620 679620 en 863-5358.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Teelezing.
1: India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria, den go specialiseer den srefi in na technologie. AI, die de we karden experts, de fenro kona her grond tapu. E bai oso nga grond, ja in Amstelveen nga want to trapresi moro in na kondre disi. Tati ook toe wie kan doen. Go specialiseer je refi in na techniek AI en was aan die vrede.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori et Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Wiegomstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori et Chatori ook uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Markt Meet the People inzamelingsactie. Je draait.

zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende.

0: 28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020-67-99-665.
0: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance. Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band. Black Harmony, Pacensi Familie uit Corona.

0: De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Job 1, vers 21. Hierbij maken wij met droefheid bekend dat vrij plotseling van ons op de leeftijd van 52 jaar is overleden de heer Rodney Runes Panka. Geboren op 15 mei 1974, overleden op 15 mei 2026. Beste Rodney, de Heer heeft jou geroepen. Je taak op aarde is klaar. Nu rust je in zijn vrede. Veilig, geborgen en nog zo voelbaar. Hij was zoon van moeder Carmelita Panka en vader Marinus Mussendijk. Rodney was vader van Shirley Felice, broer van Cosmea en Virgil Panka. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 30 mei om 1:30 op de Nieuwe Ooster aan de Kruislaan 126 1097 GA in Amsterdam, Watergraafsmeer. Directie en medewerkers van Mart Radio condoleren de nabestaanden van Rodney Runes Panka en wenst hun heel veel sterkte toe met dit groot verlies. Via Mart Radio gaat u nu luisteren naar Nenze deel 1. Radio en TV Actua en Achtergrond. 1 juli Kitty Kotti. De een groeide op met een groot emancipatiefeest op het gouvernementsplein in Paramaribo. De ander met Kuifje in Afrika en George en Jimmy. Herinneringen aan Kitty Kotti zijn verschillend. In een radio en tv media special praat Sam Jones met 7 sleutelfiguren van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE. De podcast is een vooruitblik in de aanloop van 25 jaar NINSE, volgend jaar. In deze eerste aflevering een terugblik en kennismaking met 3 sleutelpersonen.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. In deze eerste aflevering een kennismaking met 3 sleutelpersonen van het eerste uur. We zitten bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam dat in 2002 onthuld werd. De interviews zijn los van elkaar opgenomen op verschillende momenten. Luister naar een collage van gesprekken met 3 sleutelpersonen.
2: Ik ben Berit Biekman en voorzitter van het landelijk platform Slavernijverleden. Statutair stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. En ik

0: Sinds 1999.
1: De interviews zijn los van elkaar op verschillende momenten opgenomen. Luister naar een collage van gesprekken met de eerste drie sleutelpersonen.
2: En was verantwoordelijk voor de totstandkoming van het slavernijmonument.
3: Mijn naam is Roy Groenberg, alias Kaikousi. En ik ben voorzitter van de Stichting Eer en Herstel.
1: We doen een grote stap terug naar hun eerste kennismaking met het slavernijverleden toen ze nog jong waren.
0: In 1963 was het 100 jaar afschaffing van de slavernij. Kan ik me herinneren dat we met z'n achten, gewoon op het plein stonden. Eerst Bronsplein en later Gouvernementsplein, waar mijn moeder ook een spreekbeurt had. En we hadden allemaal hetzelfde aan. 1 juli was feest in Suriname, altijd.
2: Ik groeide op met Kuifje en Kuifje in Afrika. En ik groeide op met George en Jimmy. Maar ik groeide ook op met de eerste zwarte mensen die uit Suriname kwamen. En de Antillen die bij mij op school kwamen. En nou, dat was echt een sensatie, want dat was in de jaren 60. En toen waren er nog niet zo heel veel mensen van kleur in Nederland. Ik weet nog Erwin Sparendam bij Blauw-Wit, voetballer. Dat was bijna een nationale bezienswaardigheid.
3: Ik ben eigenlijk een van de niet-statutaire medeoprichters van NINSEE. Dat begon heel bij het begin. Dus mijn betrokkenheid is eigenlijk voordat NINSEE zelf was geboren.
0: We dachten het is een feest, vrijheid, et cetera. En de bewustzijn begon eigenlijk pas goed toen ik me realiseerde wat racisme was.
4: Wanneer was dat?
0: Echt 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar. Toen realiseerde ik me vanuit het perspectief van racisme. Wat wij meemaakten. De benamingen, hoe men je nariep. Zwarte Piet, Blakatara. Ik was ook aangeklede secondewijzer natuurlijk. Je was ook een stinkdier. De scholen die ik heb bezocht, katholieke scholen, katholieke meisjesschool, daar ervaarde je ook wat, dat het niet goed zat. Bijvoorbeeld, vooral op de Louise school, zat ik in de dommerij, maar ik was niet de enige die in de dommerij zat. Kinderen die op mij leken, die zaten in de dommerij. En ook kinderen van het platteland, de Heunenstanen.
2: Kijk, ik heb in mijn schoolboeken ooit nog eens teruggekeken. En daar stond alleen maar een jaartal. En daar stond 1863, afschaffing slavernij. En daarvoor stond niks en daarna stond niks. Dus dat was buitengewoon minimalistisch. Dat was eigenlijk bijna verdrongen. En daar heb ik ooit later als minister, toen ik de Verenigde Naties mocht toespreken, heb ik daar ook nog aan gerefereerd dat wij dat gewoon helemaal weggestopt hadden. Terwijl, ja, dat is natuurlijk een heel eurocentrische manier van kijken. En al die miljoenen mensen die het gewoon letterlijk aan den lijf hebben ondervonden of de nazaten daarvan, ja, daar stond eigenlijk niemand bij stil. En dat is pas in die periode begonnen.
0: Ik verzette me altijd daartegen. Ik verzette me ook op de lagere school. Als ik iets merkte dat niet goed zat, vanwege mijn huidskleur. Ik was, ik was al nogal mondig en ik pikte een aantal dingen niet. We hadden natuurlijk die witte nonnen die ons behoorlijk onder handen namen. En die straffen die uitgedeeld werden, je kreeg echt met een heel dikke liniaal kreeg je pai pai. Ja. De link die ik leg is dat je op een school zat, op een katholieke school, mm-hmm, waar de meeste, maar ik zeg welgestelde kinderen naartoe gingen. Meestal de witte kinderen, de Hollandse boeren, stammend uit de Hollandse boerengemeenschap. De mulatten, de welgestelde, rijke kinderen. En je merkte dan een verschil in behandeling. Ik zal een voorbeeld geven. Mm-hmm. Bijvoorbeeld water halen voor de juffrouw was een eer als je dat mocht. Echt een eer. En het waren altijd de welgestelde, rijke, lichtkleurige, mulatachtige die water voor de juffrouw mochten halen. Dus een keer, ik zat in de dommerij dus. Ook al kreeg ik goed zo, ga zo door, weet je, van die prentjes. Was stil in de dommerij. Dus ik stak mijn hand op en ik zei, juffrouw, mag ik vandaag water voor u halen? En toen keek de juffrouw naar me als ze met in keulen hoorde donderen. En iedereen begon te lachen. Met name die welgestelde kinderen begonnen te lachen. En de juffrouw had zoiets van, hoe durft ze? En toen dacht ze even na en toen zei ze, goed, je mag water halen, maar zorg dat je er niet in spuugt. En toen ze dat zei, toen dacht ik van, ja, misschien moet ik er echt in spugen. Maar toen dacht ik van, kijk, het is een stereotype. Al toen wist ik, het is een stereotype, want je hebt dat nooit gezegd tegen de andere kinderen. Dus de welgestelde. En dan vraagt Beryl Biekman of ik water mag halen, want het is een eer. Ik zit in de dommerij, dus ik wil eigenlijk volgens mij slijm, slijm, slijm. Oh. En dan zegt ze zoiets en dan onthoud ik het. Kijk, het gaat om de spirit op weg naar bewustwording. Op weg naar besef. En je, wat er ook gebeurde is dat... Je merkte dat ook aan de behandeling. Bijvoorbeeld, ik had niks gevraagd, maar met kerst kregen we altijd zo'n zak met aardappelen, Surinaamse aardappelen met heel veel zand, een bakje suiker en de kinderen, hè? En wie kregen dat? Altijd de kinderen die op mij leken. En ik merkte dat ook met tekenen maken. Ja, we hadden tekenles, hè? En dan moest je altijd de dingen tekenen die typisch waren voor Nederland. Bijvoorbeeld, je moest een huis tekenen met een schoorsteen. Een huis met... dan kreeg je witte katoen. Want als je een boom had getekend, moet dat witte katoen. Dat illustreerde de sneeuw. En als ik bijvoorbeeld gewoon een huis tekende, dat leek op het huis van oma Fietje, dan was het niet goed. Want het karakteriseerde niet... de Nederlandse dimensie.
1: Voor Van Boksel was Biekman, ook dankzij haar verhalen over discriminatie in Suriname, de drijvende kracht achter wat het slavernijdossier is gaan heten.
2: Beryl was eigenlijk, ik noem het altijd een beetje de koningin van de hele beweging. En ook af en toe een geweldige, leuke lastpak, want ze bleef bijten. Om te zeggen, er moet echt iets gebeuren. Er moet iets gebeuren, want er wordt gewoon niet serieus omgegaan.
1: Wanneer was het eerste contact met haar?
2: Nou, ik weet, er is toen opgericht het Landelijk Platform Slavernijverleden. Daar werd zij heel actief in met nog een aantal anderen. En ik denk dat ik ergens in 1899 voor het eerst contact met haar heb gekregen. En toen hebben we ook echt hele serieuze gesprekken gevoerd. En gezegd, er moet echt iets gaan gebeuren.
1: Wat er ging gebeuren, hoor je in de volgende aflevering. Voor de hele podcastserie van in totaal 10 lange en 10 korte versies zijn 7 personen geïnterviewd. Beryl Biekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stipriaan. De muziek die je hoort is van Jason Eduwaiti Eduards. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE.
4: U heeft geluisterd via Maart Radio naar NINSE deel 1. Een radio- en tv-actua en achtergrondprogramma. De eerste aflevering was dit van de radio- en tv-special in aanloop naar 25 jaar NINSE, volgend jaar. Volgende week deel 2 van de podcastserie. Een productie van Sam Jones.

Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Tasa vribom. Jereno, na schwiti dim kopraten, ga ik aan mijn odoro dief toe. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori eti, atori de mat programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, manawo, langanu. Nana tori is up, meet the people. Missy Lucia van den Burg, dan in groepu. Jereno, wespa aan u, we bij die egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde 1 juni, ja, ala langanu e je piara. Futuur te te vuur bagana, na Woud Richemstraat nummer 18, arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 18, geen, maar nog vergeten.

look one on me one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat. Met een bijzondere aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de acties die aanstaande zijn gaande de aanschaf van een eigen marktgebouw. Tori Echatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori Echatori organiseert op 1 juni vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van €50. Maar de Maluku gooi niet portemonnee. En de nemen genoegen naar Alassane Tjakong. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen. Zodat u kan gaan doen zaak naar Bangi. Dat is natori. Klaar? Niet meer praten, doen. We lopen doen nou. We zijn tak morgen weer doen. Hey, lieve dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken. Om verwarring te voorkomen. Die Tori Echatori actie onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen. Of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar Draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degene die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen, 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen. Dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend. En u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen. Een startkapitaal is er. Hè? Dan neemt u uw geld terug als u dat wilt. Maar u kunt het natuurlijk ook doneren. U kunt er ook gebruik van maken. Want wanneer zo'n gebouw er staat, gaat u het misschien nodig hebben een keer. U stapt naar binnen, u wilt een kopje koffie drinken of thee. Nou, dat trekken we af van uw investering van €600... dat u al Mart heeft geleend, bij wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidikba. De een kan het, de ander kan het niet. Zo agrontapofu city. Dus, die actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg.

Zaterdag, aanstaande maandag 1 juni vanaf 14:00 PM bent u welkom. U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de Meet the People acties, zo noemen we het. Meet the People, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku, overal zult u ons zien met een pincode. Ze noemen het tegenwoordig een scan. U weet wel wat ik bedoel. U pint gewoon en het wordt direct van uw rekening afgetrokken. Klaar. QR-code. Zo noemen ze het, ja. QR-code waarbij u uw pas tegen een apparaat houdt of tegen de telefoon van Mart. En ja hoor, het wordt meteen afgeschreven wat u kunt missen. Maar u kunt natuurlijk ook die €50 van de vertrouwelingen doneren. Die vertrouwelingen, die maken aanspraak op de verloting. De verloting van een ticket naar Suriname. Jaarlijks willen we dat gaan doen. Eén persoon heeft alleen gewonnen, mee verstaan. Die gaat voor mei, juni, juli naar Suriname. Maar onder de vertrouwelingen verloten wij een ticket apart, omdat dat iets extra's is. Dat is een extra inspanning. En dat moet ook af en toe beloond worden in of niet. Ja, wat zijn er gebeuren in beloning? Nogmaals, u gaat ons treffen op al die evenementen. Kwaku gaat u ons ook treffen. En dan hopen wij dat u direct zaken kunt doen en de zaak ondersteunen waar nodig. Want we vieren dat een beweging daar, maar het kan beter. Het kan go morgen snel. Zullen ze meet aan de sma, meet the people en het verhaal vertellen. Zoveel mogelijk. 600 personen, €50 per persoon. We zien het als een investering, een startkapitaal om zaken te gaan doen met de bank. En wanneer doelen zijn bereikt, dan krijgt u uw geld terug, zo niet. U kunt het ons ook schenken voor de herhaling. Oké? Okay? Eigenlijk heeft de bank ons uitgedaagd. Als wij met 3 ton komen, lenen ze ons 1 miljoen. Nou, dan gaan we 1 miljoen. Je kan zitten wel ernstig gebouwen. Maar die uitdaging moeten wij als Surinamers aanvaarden. En we moeten het laten zien dat hoe kan. En dan krijgt het meer geloofwaardigheid ook, hè. Want daar gaat het om. If you want ons aan echt, dem sorry, taki ab draagkracht. Je ab bakamang. Je abisma se bribi in you. Je abisma se bribi in dat ring. Sma se bribi tak u kan do egisani. Nou, dat is de uitdaging. Dus, het ligt aan ons. Miku koranya moni. Miku sorden. Takuwani en umang. En de rest zal volgen. Oké. Okay. Dat neem. Maar ik zie u graag tijdens de actie van aanstaande 1 juni bij Bart, Lucia Vanenburg en crew, Tori et Chatori. Die groep doet het apart. En dat vinden we ontzettend goed. We vinden het fijn dat programmamakers hun schouder onder de zaak zetten. Dat hoort zo. Eigenlijk hoort iedereen dat te doen. Maar goed, niet iedereen is in staat om zich zodanig in te spannen. Maar bij deze complimenten aan de groep van Tori et Chatori, die continu de zaak bekend maakt op de maandag wanneer ze er zijn. En hopen dat inderdaad zo snel mogelijk een gebouw komt. Alright, ik vond het fijn om u weer te spreken, zaken te verhelderen. En ik wens u heel veel succes met alles wat u doet. Maar natuurlijk ook niet vergeten om Mart te blijven ondersteunen op uw eigen manier. Ja, dat kan. Atanso, de Otra Lisbaka, Normen op straat in een extra aflevering van het programma Mart op straat. De verduidelijking. Oké, okay, tamboem. Oh ja.
programma Markt op Straat heeft geen vaste zendtijd. Anytime kan het gelanceerd worden. Dan weet u dat ook. Markt op Straat, u kunt het ook doen. Begint gewoon met uw telefoon te praten op uw telefoon. En het geluid is verstaanbaar. Dus maak er gebruik van. U kunt het ook doen. Atazo. Oh, I know me one day. I know me one day. Boy, long to me. I look who I know me.

de Rijn-Stuartweg. Deze metro gaat richting Centraal Station.

Moende in juni woont Riechemstraat nummer 8 Nijngeen. Sasa vribom. Jereno, na schwiti dim kopra tangai bikam yo dolo dif tu. Futa dede, afos wan be schwiti. Atori e tori de mat programma man. Wo kom baka makan rare. Mi, you, we, u alla mana wo langanu. Nangana tori is up meet the people. Missi Lucia Fano Burg dange grupu. Jereno, wespa anu pi baiwi egi oso. Obi egi oso wo pota moni. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e tja tori, munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futu yuru te tevjur bakanna, na Wout Riechemstraat nummer 8 yara. Arkibon, Wout Riechemstraat, ya, nummer 89 geen, manu pergiti, wanyang, wanat neki, ode, na voila, adrapom de, sa afri morabon, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over het dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen, maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Disna Botosa en Lucifer het Surinaamsverbond Botog. Zondag 21 juni 2026. Na een live poker voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op onze Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuur baganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje Varen Botog. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, atoor dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
4: Telefoonnummer 06515-08985.
3: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.

0: Caro 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo luister nog. Ja, ba oru boy futan eugenie talk. We here if you want sharing, wearing a buying, maybe you want it. Ye me go moi ketiteng, wa ye silinga. Ja, Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020 671 1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Weddenbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Party lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Schilder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Bonko, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw.

0: alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart Meet the People inzamelingsactie. U drapen. Op. India, China, Pakistan, want to Afrikaan kondre like Nigeria, dengo specialiseerden srefi in na technologie. AI. Tidena dewe karden experts, de fenro kona her grond tapu. E bai oso na grond. Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goeiedag, welkom in de uitzending bij Jim Tori. We hadden wat later dan gepland, want we hadden even wat communicatiedingetjes. Maar welkom in de uitzending. We zijn vandaag weer na lange tijd terug. Welkom John, Leerdam.
1: Welkom.
0: Hoe is het met je?
1: Het gaat goed, het gaat goed. Er is veel aan de hand. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande, zowel op cultureel-maatschappelijk gebied, maar ook op politiek gebied. En het is goed dat we vandaag over bepaalde zaken gaan praten. Maar we hebben nu een hele bijzondere gast onder de knoppen. Binnenkort, over enkele seconden, minuten, is ze in de uitzending.
0: Ja, en dat is Rosanna Amian. Welkom, Rosanna.
2: Hartelijk bedankt, Vishnu, dat ik erbij mag zijn. En meneer Leerdam.
0: Ja, meneer Leerdam is directeur van het Nationaal Slavernijmuseum. En hij doet ook samen met mij dit programma. We doen het al een tijdje. Een jaar of vijf al, hè, John? En wat wij bespreken in Jim Tori is natuurlijk ook dat we wat dieper ingaan op bijvoorbeeld zaken die onze gemeenschap betreffen. En u bent, Rosanna Amian, u bent ook systemisch coach, hè? Familieopstellingen doet u. En u bent opgeleid door Bouke de Boer, die ik dacht 25 jaar geleden naar Suriname kwam, hè?
2: Ja, 25 jaar terug, ja, klopt.
0: Ja, en hoe is die reis geweest tot nu toe? Want binnenkort heeft u een speciale bijeenkomst of een workshops om dat te vieren. Kunt u daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat doen wij, want na zijn opleiding, op zijn advies, hebben wij een platform opgericht. En vanuit dat platform dan hadden we verschillende begeleiders. En uiteindelijk kwam het zover dat niet iedereen eigenlijk aan zijn trekken kwam of aan de beurt kwam. En een beetje op aanvraag om

0: opgericht en dat is 2006. En 25 mei hebben we ons 20-jarig bestaan. En dat gaan we herdenken in de combinatie van een open dag, maar meer in de vorm van een programma van 9 tot 3 uur. Dat er 3 verschillende begeleiders zijn, zoals mijn persoon, Christine en Oetra. Dat we op 3 verschillende manieren zullen laten zien dat je naar je familiesysteem kan kijken. En op die manier het meer laten stromen, om meer in je eigen kracht te staan.
1: Ja, wat is familieopstelling in het kort voor de luisteraars die niet weten wat familieopstellingen zijn?
0: Nou, familieopstellingen, het zegt het af. We komen vanuit een familie, we komen vanuit een systeem, een familiesysteem. En we nemen alles met ons mee vanuit vader, moeder, grootmoeder, grootvader, noem maar op. En soms kunnen we ervaren dat we geen hindernissen ervaren of verstoringen. Maar aan de andere kant kunnen we ook ervaren, net als we een hibby met ons meedragen. En hoe komt het? Nou, en door naar ons familiesysteem te kijken van waar kom ik? Kom ik bijvoorbeeld van gescheiden ouders of heb ik mijn ouders niet gekend? Dan kan ik met alle respect ernaar kijken om zo mijn eigen leven te helen. Om meer in mijn kracht te staan, want meestal staan we verstoord in het leven en we staan er niet bij stil. Dat we niet functioneel zijn, als ik het zo kort mag zeggen.
1: Ja, maar hoe moet ik dat concreet zien? Dat er verstoringen zijn, bijvoorbeeld?
0: Oké, bijvoorbeeld, we kunnen herkennen in ons familiesysteem dat bijvoorbeeld heel veel ruzie onderling is. Of we zijn geneigd te denken, die leeft zijn eigen leven, die trekt zich terug. Of er is helemaal geen contact onder elkaar, zus en broers. Er is geen vrede, geen harmonie. En we kunnen het ook op die manier zien van bijvoorbeeld zielen die geen plek hebben gehad. Abortussen, miskramen, vroeg overleden. Kinderen of een oom die bijvoorbeeld zelfmoord heeft gepleegd. En eigenlijk zijn we heel erg boos en verdrietig dat iemand zoiets heeft gedaan. En dat kan heel veel invloed in het familiesysteem hebben. Dus familieopstellingen is een methodiek, een hele effectieve en krachtige methodiek, om op deze manier te kijken wat zijn de verstoringen onderliggend in de familielaag. En op die manier kijken van oké, hoe kan ik veel beter in het leven staan zonder die verstoringen? Want onbewust dragen we boosheid met ons mee. Raak, noem maar op. Afgunst, gezien willen worden. En dan kunnen we op deze manier kijken hoe die verstoringen te verwerken.
1: Ja, ja. Want u bent ook... Ik heb een vakantie in Suriname ook wel eens wat sessies bij u bijgewoond. Ik vond het altijd heel mooi werk wat u doet. Wat zijn de patronen die u vaak ziet in Suriname? Want u woont in Suriname. U heeft ook heel veel Surinaamse mensen als cliënt, hè? Het hoeft niet per se op individueel niveau te zijn, maar wat ziet u bepaalde patronen in het Surinaamse gemeenschap die u... Want we hebben ook een bijzondere belangstelling vanuit onze directeur van het Slavernijmuseum, Nationaal Slavernijmuseum, over de doorwerking van bijvoorbeeld slavernij of contractarbeid in het leven van nu, zeg maar. Dus van toen naar nu. Zijn dat dingen die u ook tegenkomt? Maar dat is één voorbeeld, hoor. Maar het kan natuurlijk meer patronen zijn. Ik wil het niet voor u invullen.
0: Ja, laat me dit ervan zeggen. Het zijn niet alleen Surinamers die in Suriname wonen. Er zijn ook mensen in Nederland die met vakantie komen. Geboren uit Surinaamse ouders. En ook Nederlanders daar zo. Die komen naar hier, die horen van familieopstellingen en komen in aanraking met onze werkgroep. Dus die doen ook opstellingen. En sowieso zijn er ook vaste mensen die, zodra ze met vakantie in Suriname komen, zullen familieopstellingsbijeenkomst bijwonen. Ten aanzien van die vraag, welke invloed het heeft, slavernijverleden of situaties van contractarbeiders, kan ik dit ervan zeggen dat we ook wel opstellingen hebben gehad dat iemand een thema heeft. We zeggen het met een mooi woord thema, want vaak zeggen we, ik heb een probleem. Maar we kijken altijd oplossingsgericht, dus vandaar dat we niet dat woord probleem gebruiken, maar meer een thema.
1: Ja, een soort wens of een soort verlangen.

0: Juist, want we willen een oplossing. En we willen niet de problemen blijven. Nou, en aan de hand van de vraag hebben we wel ook dat het uitweidt dat wanneer ik het ga plaatsen, want we werken middels representanten, dat zijn mensen die in de zaal zijn, dus geen familieleden, geen bekende mensen, om het systeem zo zuiver mogelijk te houden. Ja. Dus er worden er mensen gekozen die gaan instaan voor het familiesysteem en die geven exact weer hoe zo'n familielid zich voelt, gedraagt. En de cliënt kan het direct herkennen.
1: Ja.
0: We werken met drie natuurwetten in deze methodiek. Dat is de binding. De binding van vader, moeder, binding van grootouders, noem maar op. Binding met het kind. We hebben plek van jouzelf naar je gezin van herkomst, naar je familie. En plek in je gezin. Ben je een zus, ben je een broer, ben je een vader, ben je een moeder. En plek sowieso, de zielen die geen plek hebben gehad, zoals abortus, een miskraam, vroeg overleden kind, of mensen die zelfmoord hebben gepleegd of een vreselijke ziekte met zich meedragen, HIV of noem maar op, dan heb je dat vaak genoeg, dit soort mensen worden uitgesloten uit onwetendheid. En dan hebben we balans, dat is derde natuurwet, balans van geven en ontvangen. Want vaak geven we, maar zijn we bereid ook te ontvangen. Want het is makkelijk te geven, maar te ontvangen is nog een uitdaging. En dan kunnen we gaan kijken, wat maakt dat iemand zo graag wil geven, graag wil helpen, zorgen voor. Vaak komt het vanuit een compensatie. En dan kunnen we naar het familiesysteem kijken. Dat die behoefte om te willen geven, dat het veel meer te maken heeft met hoe sta ik in de binding? Hoe sta ik ten aanzien van mijn plek? En hoe staat het ten aanzien van balans?
1: Ja, want ja? Ik heb ook begrepen van u dat u zelf ook een beetje in de geefstand zat. Of heel nog. Ja, dat dat echt een thema voor u was ook.
0: Klopt, helemaal. Nu kan ik geven vanuit mijn kracht.
1: Ja.
0: Ik hoef niet meer te geven vanuit een behoefte om gezien te worden. En dat was onbewust.
1: Want kunt u daar wat meer over vertellen? Hoe werkte dat precies bij u dan?
0: Nou, laat me het zo zeggen. Het was ook geven aan mijn zusjes. Want ik heb mijn moeder verloren toen ik 8 was. En ik was 16 toen mijn vader overleed. En dus ik ben vroeg wees geworden.
1: Uh-huh.
0: En familiecontact was er niet echt. En daardoor ging. En ik ben de middelste van de 6 kinderen. Van mijn vader en mijn moeder. En ik ben niet de oudste, dus mijn zus die was er niet als zus bij me. En mijn broer was er nog minder, want mijn broer is eigenlijk een voorkind van mijn moeder. Maar goed, en dus ik hielp heel veel met zorgen naar mijn broertje en mijn 2 zusjes. En uiteindelijk kwam er een situatie dat ik vaak moest horen, ja, maar je bent niet mijn moeder. Dus daar ziet u dat ik van mijn plek ging als kind, ja, als dochter.
1: Je wilde eigenlijk de rol van de ouder
0: overnemen,
1: ja. En dat werd niet geaccepteerd door de broers of zussen?
0: Nee, want mijn plek is een zus. Mijn plek is niet de moeder.
1: Ja.
0: Maar dat doet het heel namelijk vanuit loyaliteit naar het systeem van waaruit we komen. Ja? En dus ik heb het gedaan als dochter, uit loyaliteit van mijn ouders, om het zo goed te laten gaan met mijn zusjes en mijn broertje.
1: Maar dat was dan heel hard werken voor u eigenlijk.
0: Ja, onbewust heel hard werken, ja. En later

0: gedaan, maar hij is nog steeds bezig met zijn eigen dingen. En toen heeft hij systemisch werken geïntroduceerd in Suriname. Dus op verschillende manieren heb ik zo mijn weg gevonden om nu te zijn wie ik werkelijk ben.
1: Maar waarom greep die methodiek u zo? Waarom greep deze methodiek van familieopstellingen u zo aan?
0: Nou, laat me het zo zeggen, toen was ik niet bewust. Als ik nu terugkijk, ja, was mijn zoeken en dank dat dit pad heeft gekozen. Toch? Dus ik was niet bewust ervan, maar als ik nu terugkijk, dan dank ik hoe mijn pad is gegaan om te zijn wie ik nu ben. Anders zou ik blijven geven vanuit die behoefte.
1: Ja, ja. En dat wilt u ook eigenlijk ook andere mensen gunnen?
0: Natuurlijk, want ik zie nogal veel, kijk, voorbeeld bijvoorbeeld. We hebben veel alleenstaande moeders, ja, oma's om het zo te zeggen. Ik zeg het ook tijdens de familieopstellingsbijeenkomsten. Maar het is vaak vanuit die fysieke kracht. En dan raken we moe. En dan zijn we geneigd te zeggen van, ja, die man staat me niet bij of die man is er niet, hij ondersteunt me niet. Maar hoe komt het als we overheersend zijn in die mannenenergie, want letterlijk gaat de vrouw de broek aandoen, dan krijgt de man niet de ruimte om man te zijn. Maar aan de andere kant, dan kun je ook gaan kijken naar die man. Hoe staat hij in zijn familiesysteem? Het kan zijn dat hij meer in de moedersenergie staat. Zachte energie, vrouwenenergie. In plaats van de mannenenergie. Omdat hij vanuit zijn systeem mogelijk zijn vader heeft gemist. Zijn vader was er mogelijk niet voor hem. Fysiek wel, maar vanuit die ziel niet. En zo kunt u ook kijken dat misschien niet opgegroeid, opgebracht door zijn vader. En dan zijn ze vaag genoeg in die moedersenergie, die zachte energie. Nou, zo'n vrouw verbindt zich met die vrouw die meer die mannenenergie met zich meedraagt. Dus dan voelt hij zich daar eigenlijk geborgen, maar vanuit compensatie. Die vrouw voelt zich ook geborgen vanuit compensatie. Maar om te kijken maatschappelijk gezien, hoe is de balans? Dan gaat het storen. Want een vrouw die behoort een man bij zich te hebben vanuit zijn mannenkracht. En een man behoort een vrouw bij zich te hebben vanuit haar vrouwenkracht.
1: Ja, maar uiteindelijk. Maar is het dan. Want ze zeggen wel in Suriname zijn de vrouw is sterk. Ook vanuit historisch perspectief natuurlijk. Omdat de mannen natuurlijk uit vroegere tijden. Ja, ze konden niet een gezin samenbouwen, zeg maar. Dus het is ooit zo ontstaan. Maar is het nog steeds zo, denkt u? Dat doorwerkt?
0: De doorwerking vindt sowieso plaats. Het is alleen, zijn we bewust ervan? Want soms denken we, of mijn vader en mijn moeder hebben zo geliefd, dus somide, of zo zet ik het voor.
2: Ja.
0: Maar dat is het niet. Kunnen we bewust zijn van mijn leven als Rosanna. Hoe wil ik mijn leven als Rosanna? Niet als mijn moeder, niet als mijn vader. Natuurlijk de goede dingen meegenomen. Maar wat verstoort of wat niet prettig is, of wat heel veel energie kost, dan kan ik verandering daarin brengen. Dus het is altijd wel met respect naar je vader en je moeder kijken en de bron van waaruit je komt, vanuit het systeem van waaruit je komt. Mm-hmm. Maar het is wel met alle respect, zodat ik mijn eigen leven kan leven. Maar als ik kijk met oordeel, want dit hebben we vaak genoeg ook. Ja, mijn moeder kon er niet voor me zijn, of mijn vader heeft me niet verzorgd, want mijn moeder was er alleen voor. Daar is er al oordeel. En als ik veroordeel, wil zeggen dat ik mijn vader of mijn moeder afwees. En als ik mijn vader of mijn moeder afwees, dan wijs ik ook een deel van me af. Want ik kom 100% vanuit de vader en de moeder. Dus 50% vader, 50% moeder. Dus als ik of ouder van me afwees, dan wijs ik toch een deel van me af. Dat maakt dat ik ook maar 50% in het leven sta. Ja. Dus hoe ga ik me dan verbinden? 50% verbind ik me in het leven met de partner, met mijn werk, met alles wat ik doe, met mijn kinderen ook.
1: Ja.
0: Zo is het ook dat als ik kinderen heb, ja, en de man wordt niet geteld, want ik ben boos, want die man heeft dit gedaan, maar ik ben niet bereid te kijken dat ik eigenlijk onbewust die man heb weggedrukt, waardoor die man zegt, oké, zoek ik een vrouw. Dus het komt van beide kanten. Het is nooit van één kant. Van beide kanten.
1: John heeft een vraag.
0: Ja?
2: Nee, gaat u gaan. Maak uw zin maar af.
0: Ik wilde zeggen, een man en een vrouw, die hebben beide het systeem dat ze met zich meedragen. Dus beide verbinden ze zich met het systeem van elkaar.
2: Inderdaad, ik vind het fascinerend wat u allemaal vertelt. Ik ben blij dat u in de uitzending bent. En tegelijkertijd denk ik, er zijn drie vragen die ik u wil stellen. Eén, denk ik dat het heel interessant is om inderdaad vanuit het Nationaal Slavernijmuseum deze formule.

0: ontwikkelen, zie je dat dat ook zal werken inderdaad in het hele plaatje over kijken naar het verleden, we leven in het heden en naar de toekomst voor mensen met de geschiedenis van het slavernijverleden. Dat is één. De tweede vraag die ik eigenlijk heb. Wat als ook de etniciteit ook een rol speelt hierin? Dus je hebt de Afro-Caribische, de Afro-Surinaamse lijnen. Maar je hebt natuurlijk ook de andere, de witte lijnen, hè, de Europese lijnen, de witte lijnen. Maar je ook de andere lijnen vanuit de Hindoestaanse of de Aziatische kant van het verhaal.
1: Ja.
0: Hoe verhoudt dat zich ook met elkaar en het verleden daarvan? En de derde vraag die ik aan u heb, is het LGBTQI dat steeds meer een positie krijgt, dat we steeds meer accepteren, openlijker de partners van same-sex marriages, dat dat een rol speelt. En wat u had het over de mannen en de vrouwenkrachten, dat ik geloof dat ook. Maar tegenwoordig zullen de nieuwe generatie is daar heel erg mee bezig dat dat een andere invalshoek is. Hoe kijkt u ernaar?
2: Ja. In Suriname was dat toch met de vrouwen de Mattie-systeem nog?
0: Ja.
2: Ja. Oké, okay, ja. Vraag 1 was?
0: De vraag 1 is het slavernijverleden. Hoe dat dan inderdaad ook doorwerkt.
2: Ja.
0: De doorwerking daarvan. Wat betekent dat dan voor de huidige generatie en de generaties die komen? Want ik vind het verhaal wat u vertelt echt fascinerend. Ik vind het ook goed onderbouwd. Maar dit verhaal wil ik graag ook verder koppelen binnen het verhaal van waar we bezig mee zijn met het kenniscentrum. En ik denk dat dit een formule zou zijn, zoals u dat hanteert. Iets is waar we inhoudelijk verder zouden moeten uitdiepen. Wat denkt u?
1: Ja, klopt. Ik kan het allemaal herkennen, omdat terwijl ik het erover heb, zie ik ook de opstellingen die hebben plaatsgevonden en dat het uiteindelijk heeft uitgeweken naar het verleden, naar de bron, de slavernij, contractarbeiders.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook gehad.
0: Ja.
1: Snapt u? Een simpel voorbeeld, als ik een beetje vooruit loop.
0: Ja.
1: Als ik kijk naar mijn eigen systeem, dat ik een opstelling voor mezelf heb gedaan vanuit de liefde willen ontvangen van mijn moeder. Want ik heb mijn moeder vroeger gemist als kind.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Toen hebben we de vrouwenlijn geplaatst. En verschillende vrouwen vanuit mijn vrouwenlijn konden er niet zijn. Maar ik kon wel de liefde geven. Dus dan is het ook hoe leg je dat uit?
0: Ja, ja.
1: Maar uiteindelijk is het zo dat elke ziel, elke persoon is een schakel van om het systeem, om het familiesysteem recht te trekken of door te laten stromen of in liefde door te laten stromen, hoe we het allemaal willen vertalen.
0: Ja.
1: Maar meer vanuit die zingeving van de liefde. Want alles is liefde. Ook die Atibron is liefde.
0: Ja, ja.
1: Maar het is alleen niet functioneel. En het gaat om, laat het functioneel zijn. Want dat is dan leven. Dat is in je kracht kunnen staan. Ja?
0: Maar,
1: ik heb het gezien als Javaanse.
0: Ja.
1: Ja, dat vanuit mijn familiesysteem, dat er veel vrouwen waren. Sorry hoor. Dat er veel vrouwen waren die geen liefde konden uitreiken naar ons jongere generatie.
0: Ja, ja.
1: Nou, en dat was heel erg pijnlijk om dan te zien een moeder die niet voor je kon zijn, een grootmoeder die er ook niet voor jou kon zijn.
0: Ja.
1: En noem maar op, want ik ben de jongste vanuit het fontein, om het zo te zeggen, vanuit die generatie. Ja? Nou, dan kan ik merken bijvoorbeeld dat een andere, of mijn zus, die heeft dat niet. Maar als ik naar mijn zus kijk, dan zie ik ook dat ze in een andere energieveld staat vanuit de verbinding naar het systeem.
0: Ja.
1: Want dan kan bij mijn stukje nog veel meer bij kijken. Want uiteindelijk tegen mijn 40ste aan, opgroeiend, heb ik veel gehoord van, want ik zei al, ik kom uit een gezin van 6, hoorde ik vaak van, die heeft een andere vader, die heeft een andere vader. En ik had zoiets, nou, jullie praten maar. Ik lijk gewoon meer op mijn moeder. Ik ben meer Javaanse, om het zo te zeggen. Mijn zus, die was lichter van kleur, die is lichter van kleur, glad haar. Dus ik had zoiets van, papa Tom, die is half Javaan, half Chinees. En mijn moeder is volbloed Javaanse. Nou, dus ik had zoiets, nou, Erna heeft veel meer trekken van papa.
0: Ja.
1: Van papa Tom. Maar opgroeiend en in de opleidingen van Bouke de Boer, daar ben ik eigenlijk zoekende, bewuster van zijn, dat ik aan het zoeken was mijn eigen roots, mijn eigen verbinding van mijn familiesysteem. En toen ontdekte ik dat eigenlijk de verhalen die ik hoorde,

0: die van andere vader, die van andere vader. En ooit heeft een tante, een moeder, mijn moederszus, die heeft mij ooit gezegd na 2 weken over begrafenis van papa Tom. Roos, kom je vader zien. Dus ik had zoiets van, wat gebeurt met deze vrouw? Ze ziet spoken. Ja. Maar ja, je bent jong en vroeger was er heel veel respect. Ja, no, no. Toch? Ja. En vanuit respect zei ik, tante, mijn vader is al dood hoor. Waarover hebt u het? Toen zei ze, nee Roos, kom je vader zien. Kom, geloof me.
1: Dat was op die berie zelf?
0: Dat was 2 weken na die berie.
2: 2 weken na die berie.
3: 2 weken daarna.
0: Ja? En toen, en dan ook, bewustwordende, ja, je hebt een andere vader, die van een andere vader. Maar ik nam het niet aan. Want papa Tom was een fantastische vader voor me. Oké. Ja. Nou, dus toen ben ik werkelijk naar voren gegaan. En ik heb een man in een groene pick-up gezien. En ik hoor mijn tante, dus ik stak mijn hand uit beleefdheid om kennis te maken met die man. En mijn tante zegt in het Javaans, zie je, het is je dochter. Weet je dat je dochter is? Vind je niet dat ze op je lijkt? Ik verstond dat. En ik zei direct, sorry hoor, mijn vader is overleden en ik ben weggelopen. Ik ben weggelopen. En dan zal ik zeggen, volgens mij was ik 33, 35 zo, toen ik daadwerkelijk op een gegeven moment op zoektocht ben gegaan, want ik heb mijn tante toegebeld, want het was zo dat, net als ik zei, ik zorgde voor mijn zusje en mijn broertje. En ik merkte dat er geen warmte van hun uit naar mij toe kwam. Mijn zus was nog minder, maar van mij wel naar hun. En dat gaf verdriet.
2: Ja.
0: Nou, en toen zei, net als tijdens de opleiding, je praat met elkaar en dan was het handlezen, allerlei dingen. En toen vertelde ik, had altijd ook iets dat ik me goed voelde bij oudere mensen. En toen zei een dame tegen me van, maar Rosanna, als dat ooit eens gezegd is geworden tegen jou, wat maar dat je vader niet gaat zoeken. En toen ben ik, ja, van een op de andere dag, toen had ik zoiets van, ja, hoe heb ik hem dan te vinden? Ja, bel je tante, vraag je tante, en toen heb ik het gedaan. En toen vroeg ik tante, u hebt me zoiets in de tijd. Ze zei, ja Roos, ik jok niet voor je, bla bla bla. En toen vertelde ze de vraag, en toen ben ik gaan bellen, zoeken, noem maar op. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, Roy die in de werkgroep zit, die vertelde ik natuurlijk ook. En die ging toen op zoektocht naar die papa, want ik ben van geboorte Sukari. Ik ben erkend Amian. Dus kijk maar wat er allemaal uitkomt. Mm. Ja. En toen ging hij op toe. En toen heeft hij kunnen navragen en natrekken dat Sukari met mevrouw Marie bij Kul heeft gewoond. En zo is het gaan rollen dat toen ik mijn vader zocht, dat hij 2 jaar terug, dus hij is 62 geweest, dat is niet nu 2 jaar terug toen ik op zoek ging, dat hij 2 jaar terug daar van dat jaar overleden is aan een hartinfarct.
2: Ja.
0: Maar op die manier, doordat Roy contact maakte met vrouw Marie, waarmee mijn papa Sukarman heeft gewoond, ben ik 3 zusjes gaan vinden vanuit papa Sukarman. Dus 3 zusjes vanuit mijn vaderslijn. En toen begreep ik, want ik ben dan de oudste van papa Sukari. En ik heb 3 zusjes. En toen kon dat dubbeltje vallen.
1: Maar toen viel de puzzel voor u, als het ware.
0: Ja, want toen begreep ik, wat maar dat ik verantwoordelijkheid met me meedoe. Want ik had zoiets, ik ben niet de oudste, maar wat maar dat ik verantwoordelijkheid draag. Wat maar dat ik zorg voor anderen, bla bla bla. Maar toen ik dat stukje kon begrijpen, ik ben de oudste van mijn vader en de derde van mijn moeder, dat maar dat ik verantwoordelijkheid met me meedraag.
2: Maar dat is inderdaad heel goed. Ja, maar dat is inderdaad, dat is een boek waard. Dat is een boek waard. En tegelijkertijd, de vraag blijft nog steeds. Want het is echt fascinerend, prachtig wat u schetst. Maar de vraag blijft ook, hoe gaan we om met de nieuwe ontwikkelingen van de hedendaagse nieuwe lijnen, waar de LGBTQI, ja. Die vraag heb ik u ook gesteld. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan vandaag de dag? Want dat is een nieuw vraagstuk waar we ons ook natuurlijk over moeten gaan beraden, zeg ik dan maar.
1: Maar in Suriname is het toch een beetje moeilijk, de LGBTQI.
2: Ja, maar zitten ook hier. Mevrouw gaf net ook aan dat er ook heel veel mensen hier zitten in Nederland.
1: Ja,
2: die ontwikkeling gaat ook door. En we zien dat de percentages van mensen, als we kijken bijvoorbeeld binnen de Antilliaanse setting. Hè, want ik ben geboren getogen op Curaçao, maar mijn vader komt uit Suriname en mijn moeder komt van Sint Kitts en Nevis. En als we dan kijken, ik woon hier en mijn neef en nichtjes zijn ook hier geboren. Dus die nieuwe generatie die moeten we meenemen in alles wat we doen en ook in de verdere ontwikkeling. Dus in die zin, en als je ziet dat vandaag de dag wonen er meer mensen uit Curaçao in Nederland dan er op het eiland zelf zijn. Dus dat is een verschuiving die in de afgelopen 30 jaar heeft plaatsgevonden. Dus daar waar eigenlijk hier in de minderheid men woonde, woont men tegenwoordig eigenlijk in de meerderheid hier. Dus ik heb ook een stellingname heb ik ingenomen dat ik zeg, Nederland is de 7e eiland van het Caribisch deel van het Koninkrijk.
0: Ja.
1: In zekere zin geldt dat ook voor Suriname.
2: Ja, zeker. Ja. Dus als ik die vraag aan u stel, hoe gaan we die nieuwe generatie betrekken bij dit prachtig werk wat u bijvoorbeeld predikt?
0: Ja, nou, wat ik hiervan wil zeggen, alles is acceptatie. Dat is wat ik al aangaf als het voorbeeld. Ja? Ja. Het moment dat we personen om welke reden dan ook uitsluiten, dan gaan we dat niet aan ervaren. Maar als we kunnen accepteren, want eigenlijk zijn ze ook zoekende.
2: Ja.
0: Als we kunnen accepteren, dan kan het gaan stromen. Want vanuit acceptatie gaat meer liefde, erkenning stromen.
2: Precies.
0: En daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, ja, ja. We gaan...
2: Prachtig.
1: Ja.
0: Ik hoor dus zo. Meneer Leerdam haalde ook iets aan van Afro-Caribisch, Afro-Surinaams.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Wat ik hiervan wil zeggen...
1: Zoals vraag 2.
0: De bron... Ja, dus de bron. Wat ik bedoel met de bron is dat grote familiesysteem ooit eens van waaruit we zijn gekomen, de oorsprong.
2: Precies, de oorsprong.
1: Ja.
0: Juist, de oorsprong. De oorsprong kunnen we kijken, Afrika, Indonesië, ja. India, noem maar op. Ja. Ja. Want als we echt de DNA van mensen gaan ontleden, dan zien we dat die witte man niet echt die witte man is, om het zo te zeggen.
2: Zo is het.
0: Nou, oké. Okay. Of de Javaan is niet echt de Javaan. Er zijn andere inmengingen daar.
2: Ja.
0: Dus als we kijken naar de bron van oorsprong, als we dat alleen maar kunnen accepteren, en dan gaat het er niet om van, ja, die heeft dit wel niet voor me gedaan, of die heeft niet voor me gedaan, of het is er niet geweest, maar wel dat ik vandaar kom. Als ik alleen dat kan accepteren, en het is simpel door te buigen, ja, want buigen maakt ons vrij.
1: Ja.
0: Maar als we weerstand creëren, kunnen we niet buigen. Wat en dat maakt dat we heel veel weerstand ervaren.
1: Ja, we gaan naar
0: dat wil ik gewoon simpel zeggen.
1: Wat een mooie afronding. Ik denk dat we echt nog veel meer kunnen bespreken voor, over dit onderwerp. Dat gaan we zeker doen. Ik wil u, voor nu wil ik u danken voor uw bijdrage aan het programma. En ik zal nog op nader moment contact met u opnemen hierover. We gaan ook afsluiten met een liedje van Suripop. Dat is aan het einde van deze uitzending. Maar voor nu wil ik u dan bedanken. En we hebben nog een beller. Maar dan wil ik u bedanken voor nu en dan wens ik u nog een fijne middag.
0: Mag ik ook zeggen van die open dag?
1: Ja, tuurlijk. Ja, doe maar snel, ja.
0: Oké. 30 mei hebben we, dat is een zaterdag, hebben we open dag in verband met 20-jarig bestaan van Wie Ben Ik. En we doen het in combinatie met ook wel uitreiken, dit systeem, om op verschillende manieren te zien hoe kun je systemisch werken, veel meer integreren in je leven, om meer in je kracht te staan. Mm. En dat is een feestelijk teentje. En dat is van 9 tot 3 uur, Kennedy Internaatcomplex, grote zaal achter op het erf. En dat is verlengde Gemeenelandsweg 18D. En daarnaast mag men contact met me maken op het nummer 865-4877. Dus mensen zijn nog welkom. Er zijn nog maar enkele plekken wat registratie verplicht. Vanwege logistieke redenen.
1: Ja, logisch.
0: Maar mensen zijn
1: wel.
0: Ja.
1: Aboum, dank voor de mooie...
2: Dank u wel, dank u wel. En... Ik vond het een zeer interessante kijk op zaken. En we hopen u heel snel binnenkort weer aan de telefoon te hebben. En anders misschien wel een keertje live te ontmoeten. Of in Suriname, Paramaribo of hier in Amsterdam.
1: Dank u wel.
0: Ja,
1: en tot... Ja. Tot gauw.
0: Ja.
1: Dag, Rosanna. Dag.
0: Dag.
2: Becky.
1: Becky, snel. Ja.
2: Even afronden. Afronden.
1: Oh ja, we gaan nu inderdaad nog een liedje doen. Snel. Hallo, Becky.
3: Dag.
1: Oh ja, we zijn meteen in de uitzending.
3: Ja, geweldig.
1: Geweldig, ja. We hebben... We hadden een auteur uitgenodigd, Leendert van der Valk. Maar die moest een excuus aanbieden omdat hij ook op Radio 2 ineens had een dubbele afspraak. Maar we willen toch praten even kort over het boek van Vergeten Mensen,
2: Vergeten Plekken, Vergeten Mensen.
1: Vergeten Plekken.
3: Ja.
1: En dat was pas
3: een atlas van de Nederlandse slavernij.
1: Ja, en we wilden jou vragen of je, want je hebt pas nog daar een presentatie van meegemaakt. Oh, John, jij was er ook bij, hè, John?
2: Peggy heeft het eerste boek in ontvangst mogen nemen samen met nog anderen. Peggy, als curator, hoofdcurator van het Nationaal Slavernijmuseum, zou je even kunnen vertellen waarom dit boek zo belangrijk is, ook voor het Nationaal Slavernijmuseum?

0: Museum en ook jouw rol daarin. Prachtig boek trouwens. We zijn zeer vereerd dat we een exemplaar in onze handen mogen hebben. En het is prachtig afgebeeld, maar belangrijk is de inhoud. Kan je ons meenemen?
1: Nou, heel graag zelfs. Kijk, het is heel belangrijk als je praat over die geschiedenis, dat je realiseert dat het over mensen gaat. Als we praten over 600 Afrikaanse mensen zijn uit hun land ontvoerd, dan is elk persoon is een individu. Maar zo'n aantal als 600.000, wat al heel lang wordt genoemd, dat is niet eerlijk. En ook toen we tentoonstellingen maakten voor de pop-ups van het Nationaal Slavernijmuseum, had ik grote moeite met het feit dat overal waar je komt, of dat nou in Nederland is of in het buitenland, of als je het opzoekt, staat er altijd dat aantal. Terwijl je weet dat dat niet klopt. En Leenert had hetzelfde gevoel. Dus we hebben daar ook wel vanaf 2022 gesprekken over gehad. Dan kwam die bij een tentoonstelling van ons en dan zei ik, dit klopt niet. En toen zei Leenert, daar ga ik iets aan doen. Wat je moet realiseren is dat, kijk, al die onderzoekers die een beetje van de oude school zijn, die hadden niet het gevoel dat het ook echt over mensen gaat, omdat ze daar wat verder af stonden. Als je realiseert dat, als je naar de contracten kijkt, hoe mensen werden verkocht, dan stond er kinderen tot 6 tellen 3 voor 1. En dan weet je al dat als er 600.000 staat, dat daar dus veel meer mensen onder zitten. En dat is wat Leenert gedaan heeft. Die is dat op onderzoek gegaan. En
2: maar sterftecijfers ook?
1: Dat is nog een heel ander verhaal. Dat zeker. Maar eerst maar eens even dat. Die is op onderzoek gegaan. Hoe kan je opnieuw naar die contracten kijken en tot eerlijke aantallen komen?
2: Ja, ja, ja.
1: Waar ook nooit naar gekeken is. En daar hebben we voor het Nationaal Slavernijmuseum ook een aantal keer dingen over gezegd. We praten niet over de generaties, want die mensen zijn ontvoerd. Ze zijn naar een plek gegaan die bezet was door andere landen. En dan krijgen ze kinderen, jaar op jaar, generatie op generatie. Niemand telt dat. Tot het eind, dan ben je opeens in 1863. En dan worden de mensen die dan nog in eigendom van een ander zijn, daar wordt die eigenaar voor tegemoet gekomen. Maar alles wat daartussen gebeurt in 300 jaar, daar praten we niet over. Nou, dat is wat het boek wel doet. En omdat ik daar zelf ook veel onderzoek naar gedaan heb voor het plan, voor het museale plan van het Nationaal Slavernijmuseum, waar mensen ook steeds tegen ons zeiden, vertel het hele verhaal. En dat hele verhaal gaat dus over meer dan 40 plekken in de wereld. En Leenert heeft toen gevraagd, kan je meelezen? Dus ik zat in de redactie van het boek. En ik heb ook echt op basis van het onderzoek wat we voor het museum hebben gedaan, kon ik daaraan bijdragen. En dan zie je hoe belangrijk het is dat je niet zomaar aanneemt wat altijd maar wordt gezegd, maar dat je opnieuw onderzoek doet. En met een blik die niet alleen maar wat die grote mensen die zelf onderdeel daarvan waren hebben opgeschreven, maar gaat kijken met wat Lonnie Bunch van de African American Museum zou zeggen, met een black lens of met een Asian lens. Want hij zegt ook hele belangrijke zaken over Indonesië. Mm-hmm. Waar Nederland enorm heeft huisgehouden. Of India, waar mensen vandaan werden gehaald.
2: Ja.
1: Madagaskar, noem maar op. De eerste tot slaaf gemaakte mensen zijn meegenomen van Madagaskar.
2: Aha.
1: Nog lang voordat de VOC bestond. Die tellen we niet mee. En met de gedachte, iedereen telt. Niet om de aantallen, maar omdat je steeds over een mens praat. En inderdaad, hè, wat je ook al zegt, Vishnu, alle mensen die overleden zijn voordat ze op het schip kwamen, alle mensen die op de schepen overleden zijn. We moeten over mensen praten. En dat zijn er veel meer dan die 600.000 waar we met half onze ogen dicht altijd maar achteraan lopen.
0: Prachtig, het is goed verwoord. Wat denk je wat er nu zou moeten gebeuren? Nu dat deze onthulling eigenlijk nu heel zichtbaar is geworden door dit boek onder andere. Denk je dat de geschiedenisboekjes dus moeten worden herschreven en dat alles nu anders in gang moet worden gezet? Heeft het consequenties voor waar het Nationaal Slavernijmuseum nu mee bezig is?
1: Ik denk dat het voor het Nationaal Slavernij nog meer basis geeft om na te denken hoe je over alle plekken in de wereld praat als je over de Nederlandse slavernijgeschiedenis praat. Tuurlijk, hè, het museum is echt gebaseerd op de strijd van Afro-Surinaamse en Afro-Caribische mensen om hun verhaal te vertellen.
0: Ja.
1: Maar zelfs van die eilanden die nu nog binnen het Koninkrijk zitten, dat is toevallig waar Nederland op een gegeven moment dan nog het eigendom van had gepakt. Maar een eiland als Sint-Eustatius is 22 keer van eigenaar veranderd.
0: Ja.
1: Dus die strijd is heel belangrijk. Maar als je over eerlijkheid en gelijkwaardigheid praat, dan zul je ook over een veel groter gebied moeten praten. En ook die mensen het recht moeten geven om hun verhaal terug te zien. Dus ja, voor het Slavernijmuseum betekent het veel. En als je praat over onderwijs. 107.
3: Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Europa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: De huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masafsravi, Morobum. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

City. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang anu notete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya tengs op een zomer december. Is in een go bipoula

Pakara Nangalanser, André Stoers, 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. André Stoers, Around the World.

0: Boeren en Catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003-800535 ten naam van het Verbond, onder vermelding van schuitje varen botog en let wel je naam, hè. E, aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu. Hippie, juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja. Anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti langa langa jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo luister nog. Jaba ouro boy futant eugenie toch? We hier, if you want sharing, we ring it, buying, maybe you want it, yeah, me go more ketting, why yes, linga, yeah! Jullie Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam, telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Woonde 1 juni, Woud Richemstraat, nummer 8, Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en nu, naast wie die komt praten, ga ik bekamen je door de toe. Futa dede, afos wan be shwiti. Atori e tori de mat programma man. Wo kom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mala wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano Burg dang in groupu. Ireno, we spa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso wo pota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori e tori. Munde 1 juni, ja, ala langanu e je piara. Futuur te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 18. Arkibon, Woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Mano pergiti, wanyang. Wanat neki, ode, na voila. Adrapumde, sa afri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro fu bayu e yu oso no. Abundang.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom terug, luisteraars bij Jim Tory. Wij gaan vandaag het tweede uur in. John, heb je er een beetje zin in?
1: Ja, ik heb er zeker zin in.
0: Het is een warme dag, hè?
1: Het is een warme dag. Het is mooi weer.
0: Het is mooi
1: voor de
0: weer.
1: Mensen die hooikoorts hebben, is dat minder. Ik ben er toevallig één van. We hebben wel pilletjes. Maar het houdt ons in ieder geval op de been. En het geeft ook aan dat we een nieuwe fase, ook in Nederland, ingaan.
0: Ja.
1: Door het mooie weer is dat zeker op af te
0: ja, het is echt, vandaag is het, gisteren was het al, hè, maar gisteren was het al warm.
1: Ja.
0: Ja,
1: en daarom denk ik dat het mooi is in de tweede uur dat we hier weer ook zo

0: iemand niet alleen maar het mooie zonnetje die schijnt, maar het zonnetje is ook hier in de studio.
1: Ja, want Saskia Bosnië.
0: Saskia Bosnië, een zeer een mooi zonnetje, bijzonder vrouw.
1: En ze begon met zakje bonbon. Waarom eigenlijk? Nou, het is eigenlijk, eigenlijk een gekke vraag, want dat is natuurlijk...
2: Ja,
1: nee. Ja, waarom dat lied?
2: Waarom zakje bonbon? Nou, dat nummer brengt mij heel erg terug naar het verleden altijd. Mijn ouders komen allebei uit Aruba. Mijn oma en mijn overgrootoma van Curaçao. En mijn opa weer vanuit Suriname ook. En dus ik ben eigenlijk een mengelmoesje. Maar dit nummer brengt me altijd naar vroeger dat we jong waren. En dat we op dit nummer aan het dansen waren. We werden altijd heel vrolijk van dit nummer. Dus iedereen in de woonkamer. We hadden thuis ook altijd feestjes. En altijd mensen over de vloer en zo. Dus terwijl we eigenlijk als jonge dames niet eens wisten wat we aan het zingen waren. Maar we gingen helemaal los. Het was de muziek. Het was de gezelligheid. Het was dat iedereen ook meedeed. Dus het brengt mij altijd heel... veel gezelligheid en vreugdegevoel van lekker samen zijn. Hmm. Dus dat was het eerste nummer die in me opkwam eigenlijk.
0: Mis je dat? Mis je dat?
2: Nou, eigenlijk, ik heb in mijn leven... ik heb een beetje de rol van mijn moeder overgenomen, merk ik. Ik heb in mijn leven heb ik ook altijd mensen thuis bij mij. Over de vloer.
1: Oh, daar hadden we het in de vorige uur
0: ja,
1: over,
0: daarom,
1: hè?
0: Daarom ga ik
1: ja.
0: erin.
1: Ja.
2: En, dus ik creëer eigenlijk hetgene wat mijn moeder...
1: Ben je zo verweven geraakt met je moeder, die rol?
2: Nou, ik denk met beide ouders wel heel sterk. Ja, zowel maar... mijn moeder als mijn vader. Ze zijn op jonge leeftijd van Aruba hier naartoe gekomen.
1: Ja.
2: Ze hebben heel veel risico's moeten nemen. Bij mensen inwonen. En vrij jong waren ze ook. En ik moet zeggen, ik vind dat kracht hebben. Want het heeft er wel voor gezorgd dat ik sta waar ik sta nu. En dat mijn ouders, die hebben echt een weg voor ons geopend daarin.
1: Ja, maar specifiek over je moeder? Je zegt, ik ben die rol aan het overnemen.
2: Ja, omdat mijn moeder, die zette altijd alle deuren open. Dus voor thuis. Dus mijn moeder was gewoon hoofd van het gezin. Dus mijn vader was er ook.
1: Oh, daar hadden we het ook over.
2: Mijn moeder is gewoon de baas. Op Aruba zie je ook een heel ander verschil. Vrouwen zijn heel vaak ook de baas daar. Ja.
0: En ik was in het huis. En ik was al die tijd in de veronderstelling dat jouw thuisbasis Curaçao was.
2: Ja, nee, ja. Het gekke is, ik voel me zoveel meer verbonden met Curaçao.
0: En waar komt dat vandaan, denk je?
2: Op een of andere manier is toch mijn oma, mijn overgrootoma, die daar vandaan komt, die ik gewoon heel goed ken. En wij hebben ook heel vaak wel... Mijn opa heeft bij ons in huis gewoond, maar die kwam van Aruba vandaan. Mijn oma heeft even bij ons gewoond. Dan heb ik het echt over jaren, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Beste vriendin van mijn moeder heeft bij ons gewoond. Dus op een of andere manier altijd mensen bij ons thuis. Maar ik voel die verbondenheid zo met Curaçao. En dat is iets wat ik eigenlijk niet helemaal kan verklaren. Ik heb ook heel veel familie, ook wel op Curaçao natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar het eiland past gewoon zoveel beter bij mij.
0: Dat brengt ons op de volgende vraag. Wie is Saskia eigenlijk dan?
2: Ja.
0: Want in Zuidoost ben je heel bekend... En zo langzamerhand raakt het ook steeds meer, ook in Amsterdam zo. En je hebt een andere kijk op zaken. Je bent altijd positief ingesteld. En ja, je bent voor mij sta je symbool als thinking out of the box.
2: Dankjewel.
0: En dat maakt me altijd heel vrolijk en gelukkig en vertrouwd. En eigenlijk kennen we elkaar niet echt heel lang... En toch heb ik het gevoel alsof je echt een onderdeel van mijn familie bent. En dat zijn van die dingen dat ik denk... die moeten we delen met heel Amsterdam, met heel Amsterdam-Zuidoost. Want mensen zie je dan bezig. Wie is Saskia Bosnië eigenlijk?
2: Ja, dankjewel echt wel voor deze mooie woorden. En ik denk dat wat je ook aangeeft... Hè, ik denk dat ik ben wel echt een mensenmens daarin. En ik denk dat misschien dat ook daardoor ook... dat het dichtbij voelt. Maar goed, los van dat wij ook een enorme klik met elkaar hebben... zo voelt het voor mij ook heel sterk.
0: Ja.
2: Denk ik, ja, wie is Saskia? Nou ja, ik ben 44 jaar. Vanaf 16 jaar ben ik naar Duivendrecht gekomen. Ik ben daar opgegroeid.
0: Duivendrecht.
2: Maar altijd in Zuidoost geweest. Mm. En ik denk dat vanaf mijn 22 ben ik echt in Zuidoost komen wonen. Ik ben nu 44... En voor mij is Zuidoost altijd een plek geweest waar ik me zo thuis voel en alles heb. Ik ben ook een paar jaar even in de stad gaan wonen en ik ben daarna gewoon weer teruggekomen. Want ik merk gewoon dat ik me hier heel thuis voel. Ik vind culturen heel belangrijk, verschillende culturen. Dus hoeft niet per se vanuit de Nederlandse Antillen of de eilanden te zijn. Hoeft niet per se of Suriname. Maar mij gaat het echt om heel veel veelzijdigheid van culturen. Ik vind het interessant om meer te weten over wat mensen beweegt daarin. Ja. En ik denk dat bij mij, mijn cultuur is wel de rode draad in het werk wat ik doe.
0: En wat is jouw werk? En wat heb je gestudeerd bijvoorbeeld? Of heb je gestudeerd?
2: Ja, ik ben eigenlijk vrij, ik ben eerst met de mbo bouwkunde begonnen.
0: Ja.
2: En ik was heel erg, ben heel erg geïnspireerd geraakt door mijn opa. Mijn opa was altijd op de bouw bezig, maar die was met hijskranen bezig.
0: Oké.
2: Die bestuurde dat, dus hij nam ons altijd mee naar projecten.
0: Ja.
2: Hij werd ook uitgezonden vanuit Aruba naar andere eilanden, soms ook naar Nederland. Om dat te besturen. Dus ik heb een best wel affiniteit met de bouw gehad. Dus ik ben op een gegeven moment bouwkunde gaan studeren. Maar ik wist nog niet precies welke kant ik op wilde. Maar toen ik bouwkunde had gestudeerd, dacht ik wel van, oh, dit is wel interessant, maar het is vrij technisch. Dus ik leerde heel erg over van fundering tot dak. Hoe wordt een woning gemaakt? En we moesten dat zelf ook tekenen en dat soort dingen. Doorsneders en... Toen ik daar klaar mee was, dacht ik van oké, dit is niet helemaal wat ik wil, maar ik wil wel verder.
1: Je was er echt klaar mee.
2: Ik was, ik was wel geïnspireerd, maar ik had wel zoiets van, dit gaat niet mijn werk zijn.
1: Ja.
2: En toen ben ik gaan kijken naar wat lijkt hier een beetje op en wat gaat wel over de woningbouw en wat gaat meer over processen en projecten. Projecten opzetten van woningbouw. Toen kwam ik bij de studie terecht, vastgoedkunde.
0: Okay.
2: Het heette bouwtechnische bedrijfskunde. Dat heb ik gestudeerd en afgemaakt, waardoor ik veel meer inzicht kreeg in hoe zo'n project eigenlijk in elkaar zit. Welke partijen heb je erbij nodig en wat wordt er in welke fase gedaan?
1: Ja, het is meer ook voor de procesmatige kant.
2: Toen kreeg ik procesmatige kant.
1: Projectmatig.
2: Zeker. Dus. En vanuit daar, toen kwam ik stage te lopen bij een ontwikkelaar. Ook in Zuidoost was dat. En dat zorgde ervoor dat ik echt... Toen werd ik echt geprikkeld. Dacht ik, oké, ik ben heel goed onderweg. Dit is wat ik heel graag wel wil. Maar ik wist nog niet helemaal toch wat. Dus vervolgens ben ik daar blijven werken bij die ontwikkelaar.
1: En je voelde daar de energie van. Daar wil ik me...
2: Ja, ik voelde vooral die intellectualiteit. Dat ik dacht van, oké, hier word ik geprikkeld.
1: Ja, mooi.
2: En hier kan ik mezelf ontwikkelen. Dit is buiten mijn comfortzone. En toen waren we bezig met een aantal projecten. Het was ook in het Zuidoost dus. Maar het viel mij op toen de tijd. Er waren best wel veel woningen gebouwd, maar er was veel leegstand. Dus ik vroeg me af, hoe kan dat nou? Terwijl er best wel woningen zijn nodig. En dit is ergens in 2000... Dit is echt een lange tijd geleden. Misschien 2010. Misschien zelfs nog eerder geweest. Maar ik ging me wel afvragen, voor wie bouwen we nou eigenlijk? Die woningen staan leeg. Mensen zijn op zoek naar woningen. Maar als ik naar die plattegronden kijk, vind ik ze niet passen bij die mensen die hier wonen. Culturen.
0: Ja.
2: Want als jij plattegronden ontwikkelt waar open keukens in zitten, terwijl ik weet van mijn cultuur, die houden niet van open keukens.
0: Nee, klopt, helemaal.
2: Dus je gaat een mismatch creëren. En dat bleek dus ook. En dat was voor mij het punt dat ik dacht, ik wil mij verdiepen in wie zitten er eigenlijk aan tafel. Wie moet er aan tafel zitten? En hoe kun je ruimtes creëren dat de juiste mensen aan tafel zitten?
1: Met perspectief vanuit de bewoner in plaats van...
2: Juist, vanuit de bewoner.
1: Vanuit het aanbod.
2: Juist.
1: Ja,
2: en dat was voor mij een eye-opener. Dat ik dacht, toen heb ik tegen de organisatie gezegd, ik wil minder werken. Ik ga mij verdiepen hierin. Ik wil nog een studie volgen. En de opleiding Stadssociologie aan de universiteit gaf mij de mogelijkheid om helemaal de diepte in te gaan op dit thema.
1: Wow,
2: dus je hebt de overheid nodig, je hebt de verhuurder nodig, je hebt gemeente nodig, maar je hebt ook ondernemers nodig. Dus het zorgde voor een enorme verbreding voor mij. En ik dacht, ik vind het echt belangrijk. Weet je, mensen moeten aan tafel. En toen ik die studie had afgerond, dat was voor mij het moment dat ik echt voelde, ik ben thuis.
0: Ja.
2: Ik ben thuis, ik kan de stenen. Kan ik verbinden met de mensen.
1: Met de mensen, ja.
2: En daar ga ik ruimte voor creëren. En toen ben ik eigenlijk mijn eigen bureau begonnen, Sabo Advies.
1: En
2: die bestaat nu 11 jaar.
1: En je was ook directeur Zuidoost City?
2: Ja.
1: Wat was dat om te doen?
2: Nou, de vraag kwam eigenlijk naar mij toe van, is dit iets wat je interessant zou vinden? En eigenlijk heb ik dat heel lang afgehouden, omdat ik zelf directeur was van Sabo Advies. En ik dacht wel van oké, ik wil me hier wat meer in verdiepen. Wat betekent dat? Ja, het zorgt er eigenlijk, is het zo dat je hebt een gebied, Zuidoost, dat gaat ontwikkelen.

0: Heel veel woningen komen erbij. Je hebt het bedrijfsleven, maar je hebt ook de bewoners. Hoe ga je die mensen connecten met elkaar? En toen dacht ik, kijk, hier komt weer mijn nerdy kant. Dit is een uitdaging, hier hou ik van, complex. Hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik ze bij elkaar brengen? En dus het was voor mij, het ging nog steeds over gebiedsontwikkeling, maar er zat wel een verdiepingsslag in en dat was het bedrijfsleven. Ook ondernemers die aan tafel moeten om eigenlijk mee te praten. En dat zorgde voor mij wel dat ik... En er zat de verbinding tussen de bewoners en het bedrijfsleven, waar ik heel veel kansen in zag. En toen dacht ik, oké, dat wil ik naast mijn SABO, wil ik dat best wel doen.
1: Ja, ja. Heb je het gevoel dat het gelukt is?
0: Ik denk dat we op heel veel vlakken gelukt is. Het gaat ook heel erg over Zuidoost positioneren. In een periode dat Zuidoost eigenlijk heel slecht werd. Het imago was gewoon best heel slecht, nog steeds. Dus op verschillende vlakken hebben we laten zien wat voor mooie mensen, wat voor krachtige mensen, maar ook wat voor talentvolle mensen er in Zuidoost zijn. Ander beeld gekregen. Het was toen de tijd was het ook vrij witte organisatie. Zuidoost City was een fusie van 3 partijen. Vrij witte organisatie. Nou ja, dat is eigenlijk op een gegeven moment zag je gewoon dat dat echt een mooie vertegenwoordiging was van Zuidoost zelf.
2: We hebben onlangs in maart hebben de politici ook hier de deur platgelopen. En we hadden het over de enorme bouwwoede die eigenlijk in Zuidoost te zien is. Hè? Om high-rises en weet ik veel. Maar dat er dus eigenlijk niet zoveel groen meer is. Sporten is heel weinig. Niet zoveel voetbalvelden bijvoorbeeld. Hoe kijk je daar als stadssocioloog naar? Het gaat aan de ene kant goed, zou je zeggen. Je bent als geheel, qua bouwen gaat het goed met woningbouw. Maar gaat het ten koste van iets anders?
0: Ja.
2: Kijk, en wat is
0: het
2: dat?
0: Het gaat om bouwen, gaat om ruimte. En de ruimte is schaars. En eigenlijk vind ik...
2: Het is dure grond.
0: Het is dure grond, inderdaad. Ja. Het is niet voor iedereen toegankelijk. Ontwikkelaars komen erop af, woningcorporaties komen erop af. En ze onderhandelen met de gemeente. Uiteindelijk
2: dat
0: wordt
2: proces ken je maar al te goed natuurlijk. Maar het gaat om die mensen zelf. Hè? Want ik hoorde je net zeggen over het perspectief van de bewoner. En dus ja. Zuidoost is best groen. Dat willen we ook wel zo hebben. Ja. Maar gaat dat lukken, denk je?
0: Nou ja, Zuidoost is een van de groenste stadsdelen, nog steeds, hè, van Amsterdam. En hoofdzakelijk het groen zullen we ook gewoon behouden. Als je ziet in de gebieden waar er gebouwd wordt, is daar sowieso nu weinig groen. Als je het bijvoorbeeld hebt over Amstel 3, waar we nu richting, nou ja, weet ik veel hoeveel duizenden woningen gebouwd zijn. Ja. Was het allemaal steen en was het allemaal kantoorgebied? Dat wordt omgetoverd naar woningen.
1: Ja.
0: Waar ze wel van plan zijn om bijvoorbeeld een straat helemaal te vergroenen. De Hondsrugparkstraat. Dus alsof je woont in een park. Dus daar wordt wel bijvoorbeeld groen toegevoegd. Maar als je het hebt over woningen, dan moet je het ook gelijk hebben over voorzieningen. Want waar ga ik mijn boodschappen doen?
1: Ja.
0: Waar ga ik zorgen dat ik naar de huisarts ga? Of waar kan ik gewoon lekker wat eten en drinken?
1: Dat zijn de grote zorgen.
0: Precies.
1: Die er spelen. En ik denk dat... daar kom ik terug. Want deze discussie inderdaad, die speelt al... Ook al in de jaren 90 speelde dat heel erg op. En dat had alles te maken. In die tijd zouden wij, ik dan vanuit Cosmic Paradiso, had ik een merger gedaan met Cosmic Paradiso. En naast de AFAS, wat vroeger Heineken Music Hall is, zou daar een groot theater komen, Cosmic Paradiso, wat Bijlmer Park is geworden. Zouden we in een groter conglomeraat samenbrengen in Cosmic Paradiso. Hadden we ook geld gekregen van de stad Amsterdam, maar ook van de ING. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, want ik ben naar de Kamer. Ik ben toen in de politiek ingegaan. Maar, en dat was allemaal inderdaad, want jij noemde het net, om ook het imago-traject te ontkrachten. En hoopte door een brug te slaan tussen alles linkerkant van het spoor en de rechterkant van het spoor, om daar geen scheiding in te brengen. Dat eigenlijk die buurten ook veel meer in elkaar zouden overgaan.

0: En wat ik nu zie, en om terug te komen ook bij jouw imago-vraagstuk, wat ik nu zie gebeuren in het Amstel-3-traject, zie je allemaal high-rising komen. De huizen die inderdaad, veel huizen die worden gebouwd, maar de prijsklasse waarin de mensen, wat daar wordt gebouwd, is voor het merendeel die eigenlijk ook een woning zoekt, is te hoog. Dus eigenlijk de grote vraag en aanbod blijft bestaan. En die nieuwe appartementen die worden gebouwd, fantastisch op zich dat impuls, dat economische impuls. En er zijn drie dingen die eigenlijk gekoppeld zijn. Eén, gaat dat helpen met ons imago in Amsterdam Zuidoost? Wat toch wel eigenlijk een heel bijzondere stadsdeel is, vind ik nog steeds. Twee, hoe zorgen we ervoor dat de gentrification, dat mensen niet het gevoel hebben van nu dat er eindelijk huizen zijn, dat nu gewoon de witte mensen uit Oost of uit Zuid,
1: of gewoon buiten,
0: of mensen van buiten van Amsterdam, buiten, ja, wel hier kunnen komen wonen, maar dat daar een hele mooie opgepolijste deel van de stadsdeel komt. Terwijl aan de andere kant van het spoor mensen nog steeds eigenlijk haperen en snakken naar lucht.
1: En dat is de
0: En dan zie je dan het derde punt. En ik zie dan wat jij ook aan het doen bent daar in de buurt, in de wijk van...
2: E-buurt.
0: Ja. Zie ik dat jij betrokken bent. Oase heet het? Of
2: Ease.
0: Ja. Met Ease. Wat jullie dan daar aan het doen zijn. Dat fascineert mij. En als laatste vraag dan ook, want dan maken we zo meteen een bruggetje. En je huidige rol en functie. Hoe zijn die dingen dan met elkaar in rijm te brengen?
1: Bedoel je die alles, van stadsformateur?
0: Ja,
1: je?
0: Precies. Ja, okay. En het imago van Zuidoost. Waarom is het ons in de afgelopen 30 jaar niet gelukt om het te kenteren? Heeft het gelegen aan het stadsdeelbestuurders? Heeft het gelegen aan het bestuurders van de stad, centrale stad? Of is het gewoon zo dat mensen nog steeds met vooroordelen rondlopen? En dat alles wat te maken heeft bijvoorbeeld met het slavernijverleden...
1: Niet te veel invullen.
0: Ik vraag het gewoon. Omdat als je zegt, we zijn van het Nationaal Slavernijmuseum, denken mensen nog steeds dat het museum in Zuidoost komt en dat het museum wordt gebouwd voor die mensen van Zuidoost.
2: Oké, ja.
1: Dat zijn veel vragen.
2: Dat zijn super veel vragen.
1: Doe je even rustig aan met z'n kerkje. Alsjeblieft, zeg meteen.
2: Het zweet zit al op mijn voorhoofd.
1: Ja, ik ga je helpen, ja. Dit kan echt niet, John. Doe even rustig. We zijn met zakje bloemen en dan drieën vragen.
2: Zakje bloemen.
1: Doe even rustig aan.
2: Ja.
0: Laten we beginnen bij imago dan maar.
2: Ja. Even kijken. Ja, kijk, de periode waar jij het over hebt was inderdaad een golfbeweging van de vernieuwing van de Bijlmermeer in de jaren 90.
0: Ja.
2: Maar ja, daar is natuurlijk een heleboel heeft daar plaatsgevonden in die periode. Toen is het er even stil geweest, want er is niet geïnvesteerd in voorzieningen. Wel woningbouw is mondjesmaat doorgegaan, vooral vanuit de woningcorporaties in die tijd, toen ook Rochdale veel bezit.
0: Precies.
2: Veel ontwikkeld, herontwikkeld, van hoogbouw naar laagbouw.
0: Ja.
2: Veel diversiteit in aanbod van woningen gebracht.
0: Zeker.
2: Alsnog verbleven de voorzieningen bleven achter. Hm. En nou ja, in denk 2010 ongeveer is er weer een nieuwe beweging ontstaan. En eigenlijk zitten we nu de afgelopen 5 jaar weer in een nieuwe soort beweging.
0: Oké, dus het is een golfbeweging.
2: Ik zie het zelf persoonlijk als een bepaalde golfbeweging die steeds weer komt en die gaat. En het blijft wel dat die... wij hebben gewoon een achterstand in Zuidoost op voorzieningen, waardoor wij ook bepaalde stappen niet kunnen maken. Er is iedere keer tekort aan gelden die hier naartoe gekomen zijn. Dus iedere keer mondjesmaat moet je het ergens mee doen. Bijlmer Parktheater, fantastisch dat er geld naartoe gaat. Het is niet genoeg. En we hebben veel meer dan dat hebben we nodig. Horeca hebben wij, als je kijkt naar het gemiddelde, nou ja, dan zit je ongeveer op 5,3%. En wij zitten ver laag, iets van 3, nog wat zitten we ver laag met wat betreft de horecavoorziening.
0: Ja, dat is echt te zien, hoor.
2: Dus dat is te zien, dat is te ervaren. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan naar andere stadsdelen. Wij geven daar ons geld aan uit. En is het erg dat je naar andere stadsdelen gaat? Nee, niet altijd. Alleen je wil ook zorgen dat die economie hier groeit.
0: Ja,
1: ja, omdat dat natuurlijk... Daarvoor was het bedrijven en mensen die hier werkten, die niet hier woonden.

0: armoede. Nou, dat is dus niet zo. Want ongeveer 43% van de mensen heeft moeite om rond te komen.
1: Werkende armen.
0: Ja, dus in totaliteit 43%. Dus 43%. Ja. Maar dat betekent dat er toch nog een grote groep is die wel kan rondkomen. Uh-huh. Die het wel kan betalen. En wat je ziet in Zuidoost, en dat was een stukje imago, is dat we heel erg focussen op die mensen die het niet kunnen betalen.
2: Ja, ja.
0: Waardoor je eigenlijk iedere keer de deur dichtslaat voor de mensen die het wel kunnen betalen en niet kunnen doorstromen in hun eigen stadsdeel.
2: Ja.
0: Dus
2: eigenlijk duw je ze eigenlijk een beetje weg.
0: Je duwt ze weg, want ze gaan naar andere stadsdelen. Daar kopen ze een woning, want ze vinden hun aanbod hier niet.
2: Ja,
0: en dan gaan ze daar investeren.
2: Ja, dat heb ik me altijd afgevraagd. Verschillende mensen die ik dan ken, die wonen hier. Die kunnen dan een huis kopen, maar gaan het huis dan kopen in Osdorp.
0: Ja.
2: Maar niet voor dezelfde prijs kunnen ze het ook hier doen. Ja. Maar gaan dan toch liever in Osdorp zitten.
1: Maar is
2: dus
1: dat
2: nu is het verklaarbaar. Nu snap ik het ook beter.
1: Ja. Maar is dat omdat Zuidoost als perifeer gebied gezien wordt?
0: Nou, ik denk gewoon doordat je een stadsdeel niet volledig aantrekkelijk maakt.
2: Ja.
0: Mensen die hebben toch behoefte aan hoe word ik volledig gefaciliteerd in mijn leven.
1: Ja, ja.
0: En als een ander stadsdeel dat wel heeft, kijk, Osdorp, Nieuw-West, qua horeca, hun aanbod is veel beter, veel hoger en nog wel te kort.
1: Voor wie is die opdracht eigenlijk? Voor de politiek?
0: Dit is ook voor de politiek om na te denken over hoe gaan ze hun middelen verdelen.
1: Ja.
0: En wat gaat er naar welk stadsdeel? En dat is natuurlijk niet alleen de politiek. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat de politiek wel een statement maakt van wat is er nodig hierin. En ik zou nog één voorbeeld willen maken. Als je kijkt naar de bevolkingsgroep in Amsterdam, dan zie je dat 60% heeft een migratieachtergrond.
2: Ja, klopt.
0: 60% in Amsterdam. Als je kijkt naar Zuidoost, is dat 80% heeft een migratieachtergrond. Waarvan de 25% is ongeveer vanuit de Surinaamse gemeenschap. Het is minder geworden dan de afgelopen jaren. Dus er is wel een soort van dat ze toch naar andere wijken gaan wonen. Misschien Almere of Lelystad.
1: Almere heeft ook een percentage Caribisch-Surinaams 35.
0: Ja, oké, okay, 35. Ja, en dit is alleen Surinaam wat ik noem, hè? Caribisch is nog niet eens hier genoemd.
2: Ja.
0: Er is wel een toename van Europese
2: Nederlanders.
0: Dus best wel daar een toename van. Maar als je kijkt naar Nieuw-West is dat 72% ongeveer. En als je kijkt naar Noord is dat 52% met een migratieachtergrond. Dus we hebben in Amsterdam enorm veel mensen met een migratieachtergrond.
1: Wat wil je daarmee zeggen?
0: Wat ik daarmee wil zeggen is, waarom zitten die groepen niet aan tafel?
2: Ja.
0: Ja, en waarom niet? Dat is echt een groot probleem. Dat is een kloof.
2: Maar dat zou betekenen dat je ook, als die mensen aan tafel zouden zitten, dan zou de infrastructuur ook anders eigenlijk vertegenwoordigd zijn in de ontwikkeling van de bouw. Want de behoeftes die zijn natuurlijk heel anders. Want kijk, in mijn voorbeeld. Wij zijn bewust, Roos en ik, mijn vrouw, hebben bewust op een gegeven moment in 2003 gekozen om een huis te kopen in Amsterdam Zuidoost. We werden door een deel van onze vrienden en kennissen, die hebben ons voor gek verklaard. En we hebben dat bewust gedaan om juist als voorbeeldfiguren een signaal af te geven van het is oké om in Zuidoost te investeren en hier te komen wonen. Ik heb er ook veel over moeten uitleggen. Ik ben hartstikke blij. Maar, en dan komt het. Als je dan gaat wil afspreken met vrienden die ook van een bepaalde onze vrienden en kennissengroep, die ook andere behoeftes hebben dan alleen maar de afhaalplekken om te eten of iets te drinken. Dus wij hadden grote behoeften. Daarom waren we zo blij op een gegeven moment. Het is nu even weg. Coffee and Food, hoe heet het?
1: 30 ml? Of?
2: Ja, 30 ml. Mm-hmm. Dat kwam in Zuidoost, in de poort. Daar spraken wij heel vaak af met vrienden en kennissen. Eén, het was goed bereikbaar. Voor als mensen kwamen met de trein. Maar wij vonden het is een internationale plek. Het is nu even weg. Ik denk dat het met de verbouwing te maken heeft. Maar dus wij waren hartstikke blij dat de traveler hier kwam.
0: Mm-hmm.
2: Want daar kon ik mijn mensen in Zuidoost blijven en met vrienden en kennissen uit het buitenland, maar ook uit Nederland, uit andere delen, om daar te gaan eten. Want de kwaliteit is dus op andere standaardniveau.

0: Nou, dat, die behoefte. Wij zijn op een gegeven moment na gaan denken, moeten we hier blijven wonen? Mm-hmm. Of gaan we weg? Want die infrastructuur is er niet meer. Is er niet. Maar en dat heeft alles ook te maken met, je wordt wat ouder, je wil niet te ver gaan, je moet mobiel zijn. Is er iets in de buurt waar we naartoe kunnen gaan? Nou, dat soort dingen. Dus wat jij zegt is absoluut waar. Is absoluut waar en heel erg nodig. Dus de oproep vandaag is ook dat we dat eigenlijk willen afdoen. Dus we geven dat ook graag aan jou mee.
1: Ja, heel dankjewel hiervoor.
2: En je bent ook in jouw rol ben je ook natuurlijk als stadsformateur ook met heel veel mensen aan het praten, ondernemers.
0: Ja, want ja. Wat houdt dat in, stadsformateur, ja? Voor onze luisteraars?
1: Ja, zeker.
0: Want dat is wat je nu doet.
1: Dat is wat ik daarnaast doe. Zeg maar, ja. Het is een...
0: Want wij waren heel iedereen hier, in de appgroep en zo, alle mensen waren, oh, Saskia gaat dat doen en zo. Iedereen is enthousiast, maar als je dan vroeg, wat gaat ze precies doen, hè? Ja. Dan bleef zeggen ze, ja, eigenlijk, inderdaad, wat gaat ze eigenlijk doen? Sommige mensen dachten dat je formateur was voor Zuidoost. Zei, nee, ze is geen formateur voor Zuidoost. Dus leg het uit aan onze mensen.
1: Nou, het leuke hieraan is dat eigenlijk dit een rol is wat niet eerder heeft plaatsgevonden in Amsterdam. Maar de politieke partijen die gaven aan van, hey, we gaan nu een plan maken voor Amsterdam voor de komende 4 jaar. Hoe gaan we dat eigenlijk doen? En hoe kunnen we dat het beste doen? En toen zijn ze op het idee gekomen van, nou ja, als we nou in ieder geval uit elk stadsdeel iemand intensief betrokken, in ieder geval betrekken bij dit proces, waarbij we eigenlijk ervoor zorgen dat ze ook meegaan naar gesprekken die in de stadsdelen plaatsvinden, maar dat ze ook aan de onderhandelingstafel zitten met de wethouders. En dat ze ook met het coalitieakkoord dan, dat de plan voor Amsterdam, dat ze daar kritisch op gaan meelezen en eventueel feedback opgeven. En toen zijn ze dus op onder andere op mij gekomen, Abdel, Hamid Idrissi van Nieuw-West. Mm-hmm. Maar ook nu dan Thomas Beyer van Verdedig Noord. Dus een organisatie die zich inzet tegen gentrification en dat soort zaken. Dus wij drieën zijn eigenlijk
0: toegevoegd
1: aan hun proces. En het mooie hiervan, wat ik vond, is mijn rol is dat ook een beetje zoekende van wat ga ik dan eigenlijk doen? En hoe ga ik eigenlijk
0: positioneren.
1: Ja, positioneren, maar hoe ga ik feedback krijgen van mensen?
0: Ja.
1: En dat ging eigenlijk vrij organisch. Dat mensen brieven stuurden en van, hey, dit wil ik graag vertellen. En toen hebben we eigenlijk een soort infrastructuur gecreëerd dat op een bepaalde manier naar de formateur gaat. Formateur brengt het onder aandacht bij de wethouders.
2: Dat je het kan ophalen.
1: Ja, dat je het kan ophalen, maar het wordt daarna ook gepubliceerd op de website.
0: Okay.
1: En dat was de infrastructuur waarop ik dacht, oké, dit vind ik fijn. Mensen stuurbrieven, dan weet ik ook wat er gaande is, wat er gevraagd wordt, waar de behoeftes liggen. En dan kan ik ook in ieder geval kijken hoe we dat, of dat erin staat of niet, of in welke mate dat erin staat.
2: Kun je nu al een voorbeeld geven over een verwonderpunt?
1: Van hem?
2: Van wat je opgehaald hebt, bijvoorbeeld.
1: Oh, ja.
2: Om in te brengen, bijvoorbeeld.
1: Dat zijn heel veel thema's geweest. Ik denk een thema wat ook heel belangrijk was, is van natuurlijk de route naar herstel.
0: Ja, ja.
1: Dat is een hele belangrijke. Daar is ook echt een stembusakkoord over gemaakt. Het is een hele belangrijke. Maar de nood daarnaast was ook van, trek het wel wat breder. Het koloniale verleden is veel breder.
0: Veel breder
1: heeft ook te maken met contractarbeiders. Heeft te maken met de Molukkers. Heeft te maken met de inheemse.
2: Ja.
1: En dus zorg, probeer ook dat daar erkenning en onderzoek naar gedaan wordt. Dat het wel wat breder getrokken wordt. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld zijn ook de seniorennetwerk. Die ook zeggen van, er wordt voor ons gebouwd. Maar er wordt niet volgens wat wij nodig hebben. Dus het probleem van senioren. Nou, het is niet het probleem van senioren. Het is het probleem gewoon van eigenlijk wat er gemaakt wordt van de overheid, van de politiek. Is dat er best veel gebouwd wordt en er moet doorstroming gecreëerd worden.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je senioren hebt, in Zuidoost zijn er 2300 senioren die eigenlijk te groot wonen. En als je ze bereid wil krijgen, moet je ook zorgen dat er goed aanbod is. Dus als jij dan een seniorencomplex gaat maken met 2 kamerwoningen, gaan ze niet naartoe.
0: Nee, gaan
1: en
0: ze niet naartoe.
1: En daarbij kwam ook nog dat ze zeiden, we willen ook niet in een complex wonen met alleen senioren.
0: Nee.
1: We willen met verschillende levensstijlen willen we samen gaan wonen.
0: Ja, verschillende leeftijden ook.
1: Verschillende leeftijden, verschillende gezinssamenstellingen en dat soort dingen. Ja, ja.
0: En de behoeften dus, zijn gewoon anders.
1: De behoeften zijn anders.
2: Ze willen ook niet weggezet worden.
0: Nee, want de invulling van senioren is inderdaad een heel goed punt. Kijk, mijn moeder is 96 geworden. Ben een paar weken voor haar 97ste verjaardag is overleden. Maar mijn moeder was toch eigenlijk tot en met haar 94ste gewoon heel actief. Ze hield van mooie kleren, ze vond uit, ze nodigde haar vriendinnen uit, ze gingen dingen doen, ze bestelde een eigen taxi, hè? Ze droeg nog gewoon haar ballieschoenen met een hakje en zo, ze draaide dat ding. Begrijp je? Dus de invulling van nog wel 20 jaar geleden van een senior is heel anders dan de behoeftes. Ze gedragen zich eigenlijk niet eens als 90-jarigen. Ja. Dus daar moeten we inderdaad ook rekening mee houden van hoe bouw je voor deze mensen.
1: Juist.
0: En mijn moeder vond het heel belangrijk dat ze dus een tweede slaapkamer had. Dat ze vond dat ze nu en dan als een van ons dan wou blijven slapen.
2: Maar denk je ook niet
1: dat is nog steeds het belangrijkste argument wat gebruikt wordt door senioren.
2: Maar denk je niet als vanuit stadssocioloog principe, denk je niet van over 20 jaar hebben we dat probleem niet meer?
1: Vanwege de vergrijzing die eraan komt, denk ik. Wat landelijk is,
2: die,
1: bedoel
2: die
1: je?
2: Die staat voor de deur, ja, ja.
1: Ja. Nou ja, als ik kijk even inzoom naar Zuidoost. Mm-hmm. Dan als je kijkt naar de groep jongeren in Zuidoost. En de ouderen, dan is ongeveer 40% is tot ongeveer 30 jaar oud. Nu op dit moment.
0: 40% is tot 30 jaar oud.
1: Groot
0: is
1: procent. Goed, iets van 36 tot 40%.
2: Wow. Ja.
1: En als je kijkt naar de jongeren, of de ouderen, wat oudere groep. Vanaf 55 plus tot 100 plus. Want we hebben ook een aantal mensen die 100, meer dan 100 zijn. Dan zat het even uit mijn hoofd, zat het ergens rond de 30. 30-35% ook.
0: Oké.
1: En dan de middengroep, dus tussen de 30 en 54.
0: Van jong professionals naar ervaren professionals.
1: Ja, dat is een grote groep.
0: Dat is een grote groep, ja.
1: Grote groep. En dus de vraag is: heb je met vergrijzing, als je het hebt over vergrijzing in Zuidoost, of we het probleem nog hebben? Ja, we hebben zeker het probleem, want we hebben nog een vrij jonge
2: populatie
1: hier in Zuidoost.
0: Maar dat betekent als er zulke verschuivingen plaatsvinden, betekent ook dat ook de stemgedrag misschien zal gaan veranderen.
1: Dat zou kunnen. Kijk, ik heb hoop in op het moment dat je aandacht geeft aan de lokale betrokkenheid. Heb ik hoop in dat dat ook gaat gebeuren. Maar we moeten wel zichtbaar resultaten boeken.
0: Zeker.
1: En als je kijkt naar bijvoorbeeld participatie en hoe dat wordt, elk jaar wordt dat beoordeeld.
2: Dat is meestal niet goed.
1: Is het echt heel slecht. We scoren echt zesjes, zeg maar.
2: Want waarom heb je eigenlijk ja gezegd hierop?
1: Hierop?
2: Ja.
1: Omdat ik het interessant vind om Amsterdam... De stem van Amsterdammers...
2: Ja.
1: Meer onder de aandacht te brengen.
0: Oké. Okay. Ja.
1: En dat is voor mij wel doorslaggevend in de breedste zin van het woord.
2: Ja.
0: Waar zie je jezelf over 5 of 10 jaar?
2: En leuk hierbij ook eens, bij deze vraag... Ik hoor je veel percentages noemen. Wil je dat ook meetbaar hebben voor jezelf?
1: Ja, ik vind ik hou van. Ik vind het veel duidelijker op het moment dat ook cijfers kan verbinden.
2: Niet iedere gast die bij ons zit, doet dit namelijk.
1: Oké. Okay. Is het goed?
2: Ik vind het heel goed.
0: Ik ook, vind het heel goed.
2: Het valt me op en ik vind het bijzonder. Want het is echt mooi dat je dat zo...
0: En dan terug naar mijn vraag.
1: Dankjewel.
2: Terug naar die vraag, ja.
0: Terug naar mijn vraag.
1: Waar zie je jezelf over 5 of 10 jaar?
0: Of 10 jaar. Ben je dan stadsdeelvoorzitter?
1: Nee.
0: Ben je dan wethouder?
1: Nee. En weet je waarom niet?
0: Waarom niet?
1: Die rollen lijken mij wel hartstikke fijn, maar het is dat je gelieerd bent aan een politieke partij. En ik ben niet politiek gekleurd.
0: Je bent zwevende kiezer.
1: Ik ben ook geen zwevende kiezer, maar ik, laat ik het zo zeggen, mij als persoon zou het lastig vinden om voor een partij te gaan staan waarvan ik niet helemaal mee eens zal zijn.
3: Ja.
1: En ik merk dat dat gewoon. Kijk, als het een rol was geweest los van de politiek, ja, dan had ik dat wel een hele interessante rol gevonden.
0: Dus ze zouden je dus wel kunnen vragen als expert van buiten.

0: in een college.
1: Dat zou ik fantastisch vinden. En dat zou ik echt leuk vinden om te doen. Ik merk ook nu bijvoorbeeld die partijen die met elkaar bezig zijn met de coalitie. Ik zie hoe ze met elkaar omgaan. Ik zie hoe er onderhandeld wordt, maar altijd met respect. En ik vind dat, en daar hou ik wel van. Die sfeer die ik proef heel sterk, dat ik nu hierbij betrokken ben.
0: Heb je zicht over de andere steden in het land?
1: Nee.
0: Dus je hebt geen idee, want het is net, vandaag komt het de oren, dat in Rotterdam de VVD eruit stapt in de coalitieonderhandelingen.
1: Wow.
0: Omdat ze zich toch niet helemaal kunnen vinden. Ze zeggen en pro en denk vinden zij net te veel om hun zegje dan echt goed te kunnen neerzetten.
2: In Utrecht is
0: hetzelfde
2: dat CDA.
0: Utrecht zien we dat CDA net uit de coalitiebesprekingen is gestapt.
1: Wow.
0: Voor Utrecht. Is dit een trend? Dat weten we niet. Maar als we de landelijke politiek volgen, zien we wel dat er daar iets aan de hand is. Nou, als ben jij politiek, jij bent niet verbonden aan de politiek, maar dit soort zaken en de ambities die er zijn, en als ik goed naar je luister, waar jij je voor inzet, hebben we toch de politiek nodig.
1: Zeker.
0: Om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Dus, want alleen maar aan de zijlijn staan, gaat het niet worden. En daarom vind ik het zo bewonderenswaardig en interessant dat jij er kiest om in dat arena te gaan functioneren. En dat betekent ook dat er een verschuiving zou kunnen plaatsvinden, ook hoe naar jou wordt gekeken in de toekomst.
2: Want het is wel een politieke arena waar je in te begeeft.
1: Het heeft allemaal politieke. Het heeft een enorme politieke karakter. En,
2: want als je kijkt naar bijvoorbeeld die politieke partijen die hier aan tafel zaten. De ene gaat over 30% sociaal, 20%, 40%. Het gaat daar gaat het over uiteindelijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar hoe is het dan ook onderdeel van jouw
0: onderhandeling?
2: Onderhandeling?
0: Is dat zij is neutraal. Dus het is heel interessant. Hoe gaan ze daarmee om? En als jij dat aangeeft nu, ze nemen je dus ook echt serieus.
1: Is ja, dat heb ik wel. Nee, maar dat merk ik heel sterk. Maar niet alleen mij. Want ik heb ook bij sessies gezeten, wat door de hele stad.
0: Ja.
1: En ik zie dat daar dan, dat daar die gesprekken dan doorgaan. Dus er wordt wel echt wel serieus wordt er omgegaan. Dus ik zie wel, dat is voor mij wel belangrijk. Ik bedoel, ik zit niet voor de bühne.
0: Nee, nee.
1: Hoef ik niet te doen.
0: Nee, precies.
1: En,
0: en wat heb je dan het meeste geleerd dan in deze periode? Deze korte, intense periode. Wat heb je het meeste geleerd?
1: Wat ik het meeste heb geleerd is hoe de politiek dus werkt.
0: En wat is dat?
1: De samenwerking is super belangrijk.
0: Ja.
1: Ik heb geleerd hierin, gezien dat die kloof tussen de burger en de overheid heel groot is.
0: Okay.
1: Ik heb gezien dat het bedrijfsleven heel graag in gesprek wil met de overheid. Dat betekent ook dat je een andere vorm van overheid nodig hebt.
0: En waar komt die kloof vandaan dan? Want als je zegt dat het goed is dat die mensen allemaal met elkaar in gesprek zijn. Ja. En toch blijkbaar is er een gevoel. Of constateer jij dat die kloof heel groot is.
1: Die kloof is groot. En dat is niet alleen maar wat ik haal dan uit onderzoeken. Maar je ziet het ook aan het vertrouwen met stemgedrag. Dat die kloof is groot. Men heeft niet zoveel vertrouwen erin.
0: Nee.
1: Dus dat betekent dat er een hele omslag moet plaatsvinden. Waardoor men wel vertrouwen krijgt, waardoor men wel in actie komt.
0: Ja, ja.
1: En nu is het
0: merendeel passief. Omdat ze het niet vertrouwen. Dus de wantrouwen tussen de instanties en mensen is te groot. En daardoor krijg je die mensen eigenlijk niet in actieve vorm.
1: Ja, en ik denk als je het hebt over de overheid en de burger. Wat je daar heel erg ziet is dat de burger zich niet serieus genomen voelt. Te weinig wordt meegenomen in beslissingen. En wat je verder ook ziet is dat dat ze het systeem, hoe dingen werken, dat ze dat, dus als zij iets gedaan willen krijgen, dat dat toch heel veel tijd kost, heel veel energie kost, want je moet het systeem kennen.
0: Ja.
1: Dus er zit het systeemwereld en de leefwereld zitten gewoon te ver van elkaar vandaan. Dus,
0: en dat helpt niet alleen maar door communicatie, dat moeten mensen ervaren.
1: Dat moeten mensen ervaren. En dat zit heel erg dus op uitvoering. Nou, dat is eigenlijk wat de wethouders ook laatst hebben gezegd bij AT5. Die uitvoering die moet anders.
0: Dus als jij nog één ding zou kunnen meegeven aan het nieuw te vormen college, met jouw ervaring van de afgelopen tijd, want we moeten naar de afronding. Wat is, want wat ik wil is ook het belangrijkste?
2: Ik wil nog ook iets positiefs over de Bijlmer.
0: Ja, zeker. Kom eraan. Wat is het belangrijkste advies die jij eigenlijk aan bijvoorbeeld de nieuwe stadsdeelbestuurder zou willen meegeven van Amsterdam Zuidoost?
1: Ik zou echt serieus, en ik heb daar ook een notitie over geschreven met nog een paar partijen. Ik zou heel erg inzetten op die participatie bij woningbouw en directe leefomgeving. Ik zou zorgen dat we desnoods pilots starten, waar je gewoon het heel meetbaar maakt. Wat gebeurt er als ik mensen in vroegtijdig betrek? Hoe zorgt dat ook voor meer geluk, maar ook meer betrokkenheid, maar ook meer stem, een hogere stemgedrag bij dit stadsdeel? Dus dat zou ik zou willen vragen van, pak dat heel serieus op. En als ik ook een beetje kijk naar inzetten op de voorzieningen. En als daar geen geld voor is bij de gemeente, zullen ze toch dichter moeten gaan samenwerken met de vastgoedpartijen.
2: Potjes
0: en
2: maken.
0: Hoe hou je mensen zoals ik hier in de stadsdeel?
1: Sorry?
0: Hoe hou je mensen zoals ik en mijn vrouw hier in de stadsdeel?
1: Door heel goed naar jullie te luisteren, waar jullie behoefte aan hebben. Ja. En te zorgen dat dat ook op de juiste plekken wordt belegd.
0: Ja, dus dat op een positieve manier. Dus.
1: Zeker, zeker.
0: En dat er genoeg ruimte is en dat er inderdaad horeca-aangelegenheden zijn waar wij ons ook thuis voelen.
1: Ja, precies.
0: Dat is een heel belangrijke. Bichelu, jij hebt nog een vraag.
2: Vertel, je hebt de Bijlmerrun gedaan.
0: Ja.
2: Hoe was dat?
1: Ja. Ja,
0: met scholen en alles. Ik zag onze Dave Ensberg ook helemaal in de stad blokken.
1: Ja, zeker. Kijk, en dat is het mooie ervan. Is Bijlmerrun heeft een organisatie. Ik zit zelf niet bij die organisatie. Maar ik vond het wel belangrijk om deel te nemen aan de Bijlmerrun.
2: Met een hele groep mensen had je?
1: Ja. Dus we waren met 27 mensen vanuit die eigenlijk SABO vertegenwoordigde, mijn organisatie, zijn we gaan rennen. Van 13 jaar tot 70 jaar. En dus 5 kilometer, 10 kilometer, 21 kilometer, was één chaos.
2: Fantastisch.
0: En je hebt het allemaal overleefd. En je spieren waren niet helemaal verkrampt of zo?
1: Ja, jawel.
0: Ja?
1: Dat is een ander verhaal. Ik heb het overleefd, ik heb de finish gehaald. Maar vraag me niet hoe.
2: Dat was iets anders dan zakken boom boom.
1: Zakken boom boom, dat was echt.
0: En waar kunnen we de lekkerste salto eten in Zuidoost?
1: Waar?
0: Waar?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Want ik zou je heel eerlijk zeggen dat ik vind dat dat niet meer optimaal is.
0: Oké, okay, en is er dan een hele goede plek op de Antilliaanse keuken waar je Johnny Cakes of empanadas of zo kan krijgen hier in Zuidoost?
1: Ja, kijk, weet je waar ik blij om ben? En dat zie ik een hele...
2: Je mag geen reclame maken, John.
0: Nee, maar gewoon.
1: ik zie een grote verandering wel. En daar ben ik heel blij mee. Je ziet nu dat So Jazz steeds een concertzaal heeft geopend.
0: Ja.
1: Waar we dus ook lekker kunnen
0: uitverkocht
1: eten.
0: Gisteravond, uitverkocht.
1: Gisteren was het uitverkocht. Maar daar kan je dus ook lekker eten. Van Jemaya bijvoorbeeld. Dus er gebeuren wel hier en daar dingen.
0: Okay.
1: Dus er zijn echt wel veranderingen die belangrijk zijn.
0: En moet Radio Mar terug in het, hoe heet dat gebouw?
1: Zandkasteel.
0: Zandkasteel?
1: Nee, dat is een toplocatie daar, toch?
0: Ja, moeten we terug. Dus moet Radio Mar terug daar?
2: We kunnen dat misschien niet betalen, John.
0: Nee, maar we moeten het toch vragen.
1: Ja.
0: En zij zegt van wel.
1: Ik zou
0: dus
1: het
0: dat
1: wel doen.
0: Met dat perspectief voor ogen gaan we in ieder geval zorgen dat dit geagendeerd blijft voor de volgende uitzending op 27 juni.
2: Juni.
0: Om 12 uur.
2: Ja.
0: Waar we, als het goed is,
2: nu met kunnen Vincent de Kom even.
0: Met Vincent de Kom. De beoogde bestuurder voor Al Zuidoost.
2: Dan gaan we hem het vuur
0: aan
2: het
0: schenen leggen. Saskia, hartelijk dank. Het was een genot om je in de uitzending te hebben. Je hebt het fantastisch gedaan.
1: Dank
0: we volgen
1: je.
2: Heel veel succes nog
0: succes.
2: Met ondernemen.
1: Mag ik nog één oproep doen? Snel?
2: Ja, snel. Ja.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Luister iedere woensdag.
7: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
8: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
9: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk.
10: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
11: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
6: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.
13: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden: www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
14: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Petra. Op de 105.5 kabel en op de 107.9 ether. Radio Petra. 1 Johannes 4 vers 7 zegt: geliefde, laten wij elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde.

0: Goedemiddag luisteraars. Dit is Radio Petra en we zijn er wederom in uw huiskamer deze zaterdag. En ja, zoals gewoonlijk onze setting zijn we vandaag weer bij elkaar om u te bemoedigen, om u toe te spreken en ook naar wat muziek te luisteren. Ik ben hier met oudste Mildred en ook met zus Harriet. Zij zullen u ook groeten. Amen.
1: God zegen, geliefde. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft en gegeven. Wij verblijden en verheugen ons erin. Wij kiezen ervoor om ons in deze dag te verblijden en te verheugen. Want de vreugde des Heren is onze kracht. We zijn er weer. Al is het buiten 29 graden, het maakt niet uit. We hebben de hitte van God in ons. Wij hebben de hitte van Jezus in ons.
2: Amen.
1: En wie zegt dat hij vries naar Dorosé? En abba hitte voor Gado
2: in ons. En wie zegt faya?
1: En wie zegt faya? En wie zegt kouro? En abba faya voor Gado in ons. Dus daarom zitten wij hier om jullie te bemoedigen. Waarom? Omdat wij van jullie houden.
2: Amen.
1: Zoals Jezus die compassie had voor de mens, zo hebben wij ook die compassie. Omdat wij Jezus in ons hebben wonen, geliefde. En wij groeten jullie in de wonderbare naam van Koning Jezus Christus. Onze Koning der Koningen. In die naam groeten wij jullie, de Heere der Heerscharen, de Meester der Meesteren. In zijn naam groeten wij jullie, ja? Halleluja.
2: Halleluja. Goedemiddag, lieve luisteraars. Met zuster Harriette, hier zitten wij om jullie te dienen, te bemoedigen, te ondersteunen in wat we in ons hebben, wat we doorkrijgen, om jullie ook te geven.
1: Amen.
2: In de liefde van de Heer, de agape-liefde. Daarvoor zitten we hier, door zijn liefde. Want als we die liefde niet hadden, waren we niet hier.
1: Klopt,
2: het weer
1: amen.
2: Is zo mooi, iedereen is buiten, die luchten uit, alles zie je buiten zitten, want het is een beetje zon. Mensen zijn met korte mouw, korte broek. Maar wij zitten hier. Het is door Gods genade dat we hier mogen zitten.
1: Amen.
2: Ten eer en glorie voor God zitten we hier. En we danken de Heer in Jezus naam.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Ja, luisteraars, het is mooi weer. Je ziet iedereen naar buiten gaan. Iedereen. Nu zie je al die dijen en al die kuiten zie je.
1: Ja. De melkfles en kador.
0: Ja. Ja, hè. Maar ja, het is ook goed om na al die maanden binnen te zijn gebleven.
2: Ja.
0: Amen, dat de mensen weer naar buiten komen. Ja, en na de kou, dan komt de zon. Ja, het geeft weer een heel ander gevoel, ja. En ik zat daar net onder een boom en ik kon genieten van... Heerlijke wind doet me terugdenken. Amen.
1: Amen.
0: En zo is het ook. Amen. Maar voor ons we verder gaan deze zaterdagmiddag... wil ik u de uitzending opdragen aan de Heer. Amen. Vader... In de hemel, wij danken u voor deze dag. Wij danken u, Heer, dat wij wederom hier vergaderd mogen zijn in uw wonderbare naam. Wij danken u voor de luisteraars die ook luisteren. Vader, zij die luisteren, kent u. U weet precies wat er bij ze scheelt en hoe een situatie is. En daarom bidden wij, Vader, wij weten dat er soms ook zieken luisteren. Zij die ziek zijn ook luisteren. En wij dragen ze op aan u, Vader. En wij bidden en spreken genezing uit in de naam van Jezus Christus. Over elk een die ziek is. Over elk een die, mijn God, Vader, gekweld wordt door een kwaal. Vader, want ook onze kwalen en onze ziektes... hebt u gedragen aan het kruis. Vader, ook zij die verdrietig zijn... misschien door tussenkomst van het verlies van een andere. Vader, wij bidden dat u hen mag troosten en dat u de tranen mag drogen, Vader Heere. En dat u ze mag aansterken, Vader Heere, om het verlies te dragen. Zo dank ik u ook, Heere, voor degenen die iets te vieren hebben. Vader, dat u ze zegent, Heere, in de naam van Jezus Christus. Zegent u hen, Heere, en dat zij voorspoedig mogen zijn. Vader, wij bidden ook, mijn God, Heere, voor ons hier. Heere, dat wij, mijn God, Vader, Heere, dat u ons ook zegent, Heere. En dat wij niets uit onszelf zullen doen. Maar alles dat wij zullen doen, zal uw naam verhoogd worden, Vader, Heere. In de naam van Jezus Christus. Wij danken u en wij loven en prijzen uw machtige naam. In Jezus' naam. Amen en amen. Ja. Ik zal wat muziek opzetten. Een heel mooi lied. Tekken Fos Alati. Amen. Met een Hindoestaanse tintje erbij. Maar ik hoop dat u ervan zal genieten.

0: Ja, luisteraars. Dat is het. Zoals maar de nee Arki. En die. En die man zegt. Teke voor salati. Teke voor salati.
1: Nee, hoop dat begrijp ik. Boemsa, dat moest ik. Jezus, dat moest ik.
0: Voor salati. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. En zo zie je dat de artiesten zelfs de oproep doen.
1: Amen.
0: Tot bekering. Amen.
1: Amen.
0: Ze nemen de Ze nemen het heel serieus tegenwoordig met hun muziek. Tikke voor Salati.
1: Amen.
0: Amen. Vanaf het begin toen ik dit lied hoorde, moest ik zo lachen. Ik had zo'n schrik. Ik dacht bij mezelf aan. Wauw. Ja, het is een Hindoestaanse broeder die dit zingt samen met een ander. Ja, en...
2: Hij zingt de waarheid.
0: Hij zingt de waarheid, ja. Tikje voor salati, hè. Dus Jezus aannemen voordat het laat is.
1: Amen.
0: Maar voordat we verder gaan, hè, zusters. Morgen, zondag, gedenken wij Pinksteren.
1: Yes.
0: Wij gedenken Pinksteren. En dan kunnen we ons de vraag stellen, wat betekent Pinksteren voor ons als gelovigen? Amen. Het is niet zomaar iets. Amen. Het is een daad dat verricht is.
1: Yes.
0: Door God. En het komt ons goed. Want door de doop met de Heilige Geest zijn de gaven van de Geest vrijgekomen over ons. Zij die gedoopt zijn met de Heilige Geest, die hebben dan ook gaven ontvangen om dienstbaar te zijn in het lichaam van Christus. Amen.
1: Amen.
0: En ja, je wordt maar één keer gedoopt met de Heilige Geest.
1: Yes.
0: Ja. In de Bijbel komt het wel een aantal keren voor, maar op heel verschillende manieren, ook op manifestaties. Amen. Van degene

0: hoe het is geschied is. Amen. En dat zijn zaken die wij niet uit het oog moeten verliezen. Wat betekent Pinksteren voor u? Dat is een vraag die u zelf kan stellen. Van wat betekent Pinksteren voor mij? Voor mijn geleven? Hoe ervaar ik het? Ja? Wat moet ik ermee doen? Hoe kan het zo zijn dat ik vervuld ben met de Heilige Geest, maar ik kan mij niet dienstbaar opstellen in de gemeente? Ik zou zeggen, de zusters gaan straks erover praten. Ik heb het daar gelegd als een dingen. Als we Handelingen 1 lezen, vanaf het begin, dan zien we dat Jezus aan de discipelen had opgedragen en gezegd van dat ze niet uit Jeruzalem moesten weggaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze moesten wachten. En waarop moesten ze wachten? Om verder gebruikt te worden door de Heer, moesten ze wachten op de Heilige Geest. Weet, Jezus zei, ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik zal u iemand geven die u de waarheid zal leren en u wegwijs zal maken, ja, in uw leven. Dus mensen, denk over na wat Pinksteren. Iedereen maakt zich op om Pinksteren te gaan vieren, maar wat betekent dat voor uw leven, voor uw geestelijk leven? Amen.
1: Amen.
0: Want er gebeurt zoveel, ja, na de doop met de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: We gaan even naar wat muziek en dan komen wij terug.

0: Petra. Op de 105.5 kabel en op de 107.9 ether. Radio Petra. 1 Johannes 4 vers 7 zegt: geliefde, laten wij elkander lief hebben. Want de...
1: Ja, luisteraars, blijkt hier een storing te hebben. Ja, maar we gaan rustig verder. Ik wil de zusters gelegenheid geven om hun bemoediging te doen, zodat ik verder kan kijken hoe ik dan dit ga oplossen. Wij gaan gewoon rustig verder.
2: Ja, geliefde, we hebben net dat lied gehoord. We lachten erom, maar het gaat erom. Draai jullie bij. Bekeert u zich. Bekeert u zich. Hij gaat komen als een dief in de nacht. Plotseling gaat hij komen. Is niet om grappen te maken. Als wij kijken wat er nu gebeurt in de wereld. Wij zeggen, die mensen sterven nou als warme broodjes. Is de realiteit. Laten we geen grappen maken. Dus bekeert u zich, bekeert u zich, bekeert u zich. En apostel heeft het al gezegd. Morgen gaan we Pinksteren vieren. Maar laten we ons ervan bewust zijn wat Pinksteren inhoudt. We weten allemaal die feestdagen. Kerst, Jezus moest geboren worden. Dan hebben we Pasen. Hebben we hemelvaart. Toen ging hij terug naar de hemel. En hij liet ons niet als wezen achter. Hij liet de Heilige Geest. Hij gaf ons de Heilige Geest. De Geest van God. We hebben die Geest van God niet voor niks gekregen. Hij is er om ons te helpen. Hij is er om ons te ondersteunen. Om te leven overeenkomstig de wil en het woord van God. Maar het is belangrijk dat je change your life. Dat u zich bekeert. Dat is belangrijk dat u dat eerst doet. Zij die dat nog niet gedaan hebben. En ik denk dat we dan in het tweede uur kunnen gaan uitleggen wat Pinkster inhoudt. Maar belangrijk is nou die bekering. Die bekering. Dat u zich bekeert. Dat u change your life. En tik Jezus aan. En daarom ga ik mijn lieve zus Harriet jullie de gelegenheid geven om u te bekeren. Om u te bekeren. Halleluja.
3: Halleluja, lieve luisteraars. Ja, luisteraars, zoals u al hebt gehoord net over de Heilige Geest. Morgen is Pinksteren. Dat de Pinksteren betekent dat de Heilige Geest over ons komt. Dat de discipelen moesten wachten dat de Heilige Geest over ze is gekomen.
2: Amen.
3: Zodat ze weten van dat ze het getuigenis hebben over wat ze al eerder hadden geleerd om dat te herkennen. Wanneer de Heilige Geest over ons komt, dan brengt hij alles weer naar boven voor ons, de herinnering. Jezus, wat we al hebben gezegd, Jezus zegt, ik laat jullie niet als een wees achter, maar hij stuurde trooster, dat is de Heilige Geest, om ons te corrigeren, om ons te heiligen. Wij allemaal kunnen het ontvangen, de Heilige Geest. Je gaat zo meteen ook geschenk geven aan jullie, zodat jullie ook de Heilige Geest mogen ontvangen als u hart openstelt. Want wat Jezus altijd aan ons heeft geleerd, van dat we ons moeten bekeren. Wij allemaal Amen. Moeten ons bekeren. Hij zegt, bekeer u van de brede weg en kom op de smalle weg. Bekeer u, bekeer u, bekeer u. Want de Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Dat is wat Jezus ons al 2000 jaar geleden heeft geleerd, dat we ons moeten bekeren. We hoeven niet meer te blijven op het de brede weg, maar dat we naar de smalle weg komen, waar we het licht mogen zien, waar we zien waar we naartoe gaan. Op de brede weg zien we niet waar we naartoe gaan, want dat is helemaal verduisterd. Alle soorten dingen zijn op de brede weg dat nergens toe leidt. Dat is ik heb geen woorden hoe ik het uit moet leggen voor de Breeweg, maar het is geen weg waar mensen naar de juiste plek leidt. Want je hebt twee plaatsen dat we zelf voor mogen kiezen. En de enige plek waar je naar het eeuwig leven mag komen bij Jezus is om u te bekeren. Als u zich bekeert, dan weet u dat u gaat waar Jezus ons wil hebben. Hij gaat ons terugkomen halen als we ons bekeerd hebben, om ons te brengen waar hij is. Hij heeft ons niet aan zoiets achtergelaten. We kunnen hem alleen aannemen, de Heilige Geest. Iedereen mag het ontvangen. Stel uw hart open. En

0: ontvang u de Heilige Geest vandaag. Dat is de beste voor het eeuwige leven. Alleen door Jezus hebben we het eeuwig leven. Zonder Jezus is er geen eeuwige leven. Dan is het een tijdelijke leven dat u voor gekozen hebt. Liever kies u voor het eeuwige leven. Want Jezus heeft de volle prijs betaald voor ons allemaal. Elk mens, maakt niet uit wat u gedaan hebt. Hij zegt, kom zoals je bent. U zelf niet gaan veranderen, want dat kunt, kan niemand. Is God alleen kan ons allemaal veranderen diep van binnen. En geleid door de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dus stel uw hart open en zegt u me dit na. Lieve Heere Jezus, kom in mijn hart. Vergeef mij al mijn zonden. Was en reinig mij. Zet me vrij, Jezus. Dank u dat u stierf voor mij en dat u terug gaat komen voor mij. Vul mij met uw Heilige Geest. En geef mij passie voor de mensen die u nog niet kennen. Honger naar de dingen van God. En de vrijmoedigheid om het evangelie door te geven. Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben vergeven omdat ik Jezus in mijn hart heb.

0: Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren. Ik ben vergeven omdat ik Jezus in mijn hart heb. Lieve luisteraars, als u dat hebt gezegd, dit geschenk hebt aangenomen, dan bent u een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Dan kunt u niet meer het nieuwe persoon zijn, want dan gaat u bent vernieuwd diep van binnen door de Heilige Geest. Die kan ons van binnen vernieuwen, veranderen. Is de Heilige Geest kan ons alles voor ons doen, diep van binnen, als we toelaten dat Hij het voor ons doet. Hij is voor ons gestort. De Heilige Geest is al gestort voor elk een van ons. We moeten de ruimte geven om te werken in ons leven.
1: Amen.
0: Dat is om in het woord te gaan. Dat woord van God in de Bijbel, dat is het voedsel van de Heilige Geest. Dat hij allesmaal, wanneer we in het woord gaan, dan gaan we verandering ervaren. Want dat is wat de Heilige Geest nodig heeft, dat we in het woord gaan om te begrijpen het woord van God.
1: Amen.
0: Zo mooi is dat. U doet het niet alleen. We zijn niet meer alleen. We hebben de trooster ontvangen van God. Iedereen mag het ontvangen als je het maar met je hart doet. Want je doet het niet voor de anderen. Alles wat we doen is voor onszelf. En zo moeten we zelf persoonlijk een relatie opbouwen met God. In het woord te gaan, de Bijbel. Waar God tot ons spreekt. Zodat ons geestelijke open gaat. Het gaat om tussen merg en been. Maar het is goed voor ons allemaal. Zodat we kunnen veranderen. Diep van binnen. Dat is wat ik jullie kan geven vandaag. Ik wens jullie een fijne dag en we zijn bezig om alles op orde te zetten. En het komt goed in Jezus' naam.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Geliefde.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er één in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Er zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10 staat file tussen Amsterdam Centrum en Durgerdam op de Ring Noord. De vertraging is daar 10 minuten en dat komt omdat de Ring Zuid dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Hallo?
1: Ja, u bent in de uitzending. Hallo?
0: Ben ik er?
1: Ja.
2: Beste luisteraars, welkom. Vandaag zondag 7 juni 1987. Eerste Pinksterdag. En niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. Vandaag zondag, 7 juni 1987, en de dagtekst voor vandaag luidt: genadig en barmhartig is de Heere, uw God. Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot hem wederkeert. De geest komt onze zwakheid te hulp. Dat was de dagtekst voor vandaag, zondag 7 juni. En de bijbehorende tekst voor vandaag. Verhoog de Heer en Heiland. Gij geeft ons als betrouwbare gids uw Heilige Geest. Die mogen ons leiden als wij onzeker zijn. Ons sterken als wij moedeloos zijn. Ons doen buigen als wij geneigd zijn ons tegen uw wil te verzetten. Dat was de bijbehorende tekst voor vandaag. Eerste Pinksterdag, 7 juni 1987.

Ja, luisteraars. Wij laten ons niet stoppen door niets en niemand. Zoals we gezegd hebben, bekeer, bekeer, bekeer. Bekering is heel belangrijk. Maar morgen gaan wij Pinksteren vieren. En wat gebeurde met Pinksteren? Toen werd door de Heilige Geest... de Heilige Geest werd over ons uitgestort. Over die apostelen. We weten allemaal dat ze in de bovenkamer waren. Dat kunnen we lezen in Handelingen 2. Ga ik even met u lezen. Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklap kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. Niet op een paar, maar op ieder van hen. En zij werden allen vervuld. Zij werden allen vervuld, dus niet een deel. Allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Dat is wat er gebeurde met Pinksteren, geliefde. En de God die wij dienen is de levende God. Want er is maar één levende God en dat is Hij. En wat toen gebeurde op deze Pinksterdag, wil Hij nog steeds laten gebeuren. Maar de vraag is, staan wij het toe? Willen wij vervuld worden met de Heilige Geest? Willen wij vervuld worden? Nou, ik weet het niet van u, maar ik wel. En ik geloof mijn lieve zuster Harriet ook. En onze lieve apostel Lydia ook. Wij willen elke dag vervuld worden met de Heilige Geest. Bij ons staat de Heilige Geest niet aan de kant werkeloos te kijken. Nee, wij hebben de Heilige Geest nodig voor leiding, voor richting, voor onderwijs, voor onderricht, voor ondersteuning. Zodat wij leven overeenkomstig de wil en het woord van God. En wanneer we ons laten leiden door deze Heilige Geest, de Geest van God, hè. Het is niet zomaar een geest. Het is de Geest van onze Abba Vader. Dan mogen wij weten dat al onze wegen veilig zijn. Alles wat we doen, mogen we weten, het zal gelukken. Want de Heilige Geest maakt geen fouten. De Heilige Geest maakt geen fouten, geliefde. Daarom is het belangrijk dat u de Heilige Geest elke dag uitnodigt in uw leven. Dat u zich totaal overgeeft aan de Heilige Geest. Niet met een deel. Nee, totale overgave in gehoorzaamheid. Totale overgave. Je gaat bijvoorbeeld ergens heen en dan zeg je, oh nee, Heilige Geest, je moet nu niet meekomen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zo werkt het niet. Aneurokoso. De Heilige Geest neemt totaal over in u. Want dan mag u weten dat u God zijn bescherming heeft. God zijn bescherming heeft u geliefde. En daarom zeg ik u. God is mijn getuige. Ik heb gebeden. Ik heb gezegd, Heere, laat deze uitstorting morgen weer plaatsvinden in de gemeentes. Laat deze uitstorting van de Heilige Geest. Wij verlangen daarna. Wij hunkeren daarna. Dat deze uitstorting weer zal plaatsvinden, Heere. Want we hebben het nodig. We hebben het nodig. We hebben het echt nodig. Die uitstorting van de Heilige Geest moet plaatsvinden. Dat is mijn gebed naar God toe. Hij is mijn getuige. Al een paar dagen bid ik dit. Ik zeg, Heere, dat is ons verlangen. Dat is mijn verlangen voor de gemeente. Dat deze uitstorting weer gebeurt zoals het toen gebeurd is. Meer dan 2000 jaar geleden in die bovenkamer. Plotseling. En we hebben gezien. Het is niet een deel die vervuld werd met de geest. Maar allen. Allen werden vervuld met de Heilige Geest. Geliefde, laten wij geen grappen maken.
Laten wij bidden dat dat gaat gebeuren. Want ik ga u zeggen, als dat gebeurt, hè, genezingen zullen er plaatsvinden. Bevrijdingen zullen er plaatsvinden. Want veel te veel mensen, kinderen Gods, zijn nog gebonden. Ze zijn nog gebonden. Ze zijn ziek. En God is verdrietig, want dat is niet wat hij wil. Dat is niet wat hij wil. Dus wij bidden gezamenlijk. Hij zegt waar twee of meer eenparig hetzelfde begeren en bidden. Daar is hij in ons midden. Dat de uitstorting morgen zal geschieden. Weet je, God weet precies. Hij doorgrondt ieder hart. Hij kent ieder huis van hem. Elke gemeente kent hij. Vader, wij bidden op dit moment in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Laat die uitstorting die meer dan 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden in die bovenzaal, laat het morgen plaatsvinden. U kent de gemeentes, Vader. U kent de gemeentes die trouw zijn aan u, Vader. O mijn God, Heer. U kent de mensen. U kent de gemeentes die uw geboden onderhouden. Die leven zoals u dat hebben wil. O Heer, almachtige God, laat die uitstorting plaatsvinden. Laat die uitstorting plaatsvinden morgen, Vader. In Jezus' wonderbare naam. In Jezus' wonderbare naam. En wij danken u daar al voor. Wij danken u daar al voor. Wij geven u alle eer en glorie. Alle eer en glorie komt u toe, Vader, o mijn God. U alleen en niemand anders. Want Vader, nogmaals, als wij kijken wat er gebeurt in deze wereld, Vader. Vader, wij moeten geen grappen meer maken. Het is tijd nu om serieus te zijn met de dingen van u en uw koninkrijk. Het is tijd om serieus te zijn met de dingen van u en uw koninkrijk. Het is geen kerkje spelen meer. Dat je zondag even voor 2 uur naar de kerk komt en dan ben je er even uit. Nee, waarvoor kom je naar de kerk? Je komt naar de kerk om God te ontmoeten. Je kan hem thuis ook ontmoeten. Maar hij zegt, verzuim je bijeenkomsten niet. Verzuim je bijeenkomsten niet. Dus wees gehoorzaam en kom naar de bijeenkomsten. En bid hem dat je die ontmoeting met hem wil hebben. Die encounter dat je die met hem wil hebben. En na die ontmoeting ben je nooit meer dezelfde. Ik weet waar ik over praat. Ik weet waar ik over praat. Ik weet waar ik over praat. Je bent niet meer dezelfde na die encounter, na die ontmoeting met God. Hij bewijst zich keer op keer in ons leven. Niet alleen in mijn leven, ook in het leven van zuster Harriet, ook in het leven van apostel Lydia. En in het leven van vele anderen. En zijn we perfect? Zijn we beter dan u? Nee. Maar wij geheel anders. Wij geheel anders. We hebben Christus Jezus leren kennen. Het is niet langer wij die leven. Maar Christus Jezus die in ons leeft. En door ons leeft. We hebben onze oude ik afgelegd. En we hebben de nieuwe mens die Jezus Christus is aangenomen. En naar hem kijken wij op. En de Heilige Geest helpt ons daarbij. De Heilige Geest helpt ons daarbij. Nogmaals, we laten de Heilige Geest niet werkeloos aan de kant staan. Nee, wij staan de Heilige Geest toe. Dat de Heilige Geest mag overnemen in ons. Totale overgave. Totale overgave. Surrender, surrender, surrender. Overgave, totale overgave, liefde. Ik hoop dat ik duidelijk ben.

0: knie. Laten we ons bewust zijn wat deze dagen inhouden. Laten wij ons daarvan bewust zijn. Die pom en die pastei zijn bijzaak. Ik zeg niet dat het niet mag. Maar laten wij ons bewust zijn van deze dingen. Laten wij ons bewust zijn dat we een letterlijk levende God is. Een levende God. Zijn naam is Yahweh. Een levende God, diezelfde God van meer dan 2000 jaar geleden. Hij leeft nog steeds en hij zal leven tot de eeuwigheid. En laten we die boot niet missen. Laten wij die boot niet missen zoals we gehoord hebben. Draai u libi. Draai u libi. Bekeert u zich en neemt u deze Jezus Christus aan. Hij staat aan de deur en klopt. Hij wacht tot u zegt, treed binnen. De koning der koningen, heren der heerscharen, meester der meesteren. Hij staat te wachten. En zodat die Heilige Geest kan worden uitgestort. Uitgestort over u en in u. En we moeten wachten, want hij zei ook tegen ze, ze moeten wachten. En dan zullen ze kracht ontvangen. Wanneer die Heilige Geest over u komt, zal u kracht ontvangen. U zult kracht ontvangen. Om bovennatuurlijke dingen te doen. Om bovennatuurlijke dingen te doen. Denk niet dat u het bent die die dingen doet. Nee, het is die Heilige Geest die door u heen werkt. Christus die in u woont en de Geest leidt. Zult u bovennatuurlijke dingen doen. Ik weet waar u over praat. En alle eer en glorie komt God toe. Alle eer en glorie komt alleen God Almachtig toe. Niet mij, maar God Almachtig, geliefde. Dus geliefde, ik hoop dat u geluisterd heeft. En ik bid nogmaals dat die uitstorting morgen plaatsvindt. Die uitstorting van de Heilige Geest. Dat die zal plaatsvinden. En we zullen niet meer dezelfde zijn. We zullen niet meer dezelfde zijn. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Ik weet niet of mijn zus Harriet nog wat heeft toe te voegen.
1: Ja, lieve luisteraar. Wat zuster Mildred al zei, dat de Heilige Geest hebben wij allemaal nodig. En hij staat al klaar als wij ons hart daarvoor openstellen, dat u het kan ontvangen of al heeft ontvangen morgen. Stel uw hart open als je naar de kerk gaat, uw dienst gaat, en focus u op Jezus. Niet op mensen om u heen, maar op Jezus, om ook de Heilige Geest te mogen ontvangen. En dan zult u een verandering zien in uw leven. U zult nooit meer hetzelfde zijn. U zult zelf merken van hoe de Heilige Geest zult werken in uw leven. Dat is zo bijzonder mooi om het te ervaren. Wat we hier vertellen is wat we zelf hebben ervaren in ons leven. Nadat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat we nooit meer hetzelfde zijn. Ik had getuigen een keertje van toen ik niet bekeerd was, voelde ik dat ik liefde. Dat ik werd geliefd. Maar nadat ik me bekeerd heb, dat ik Jezus heb aangenomen, dan voel ik dat ik lief. Omdat de Heilige Geest die in je komt wonen, die brengt radicaal verandering diep van binnen in jou. Dus dan voel je dat je lief. Maar als we de Heilige Geest niet hebben ontvangen, dan worden we geliefd. Want we doen dingen dat we niet eens weten wat we doen. Maar de Heilige Geest die alles onder controle heeft, is de Geest van God. Die is de enige Geest die ons een vaste geest in ons is en die ons leidt. En de lijndraad geeft van hoe God alles wil hebben. Dat we instappen en dat zien we de verandering in ons leven. In ons kinderleven. In alles van ons zien we herstel. Zo bijzonder mooi is dat. Tel uw hart open om te ontvangen. Dat is het beste om te doen nu in deze tijd dat we leven in de laatste der dagen. Tijd is er niet meer om te slapen, om te denken van of dat. Of draaien van wie gaat kijken, familie kijken. Nee, het gaat om God te behagen, niet mensen. We behagen God. Wij gaan allemaal ten verantwoording geroepen worden. Wat we allemaal doen. En elk woord dat we uitgesproken hebben, gaan we ten verantwoording roepen. Daarom vandaag wil ik u ook bemoedigen met woorden. Woorden hebben kracht. Dood en leven zit op onze tong. Mensen, we moeten weten wat we uitspreken. Vooral als we kinderen hebben. Maakt niet uit wie. Weet wat u met uw mond praat. Want alles wat we uitspreken, gaan we ten verantwoording geroepen worden. Zegen in plaats dat je gaat vloeken. Al doet iemand iets kwaad, ga geen kwaad met kwaad vergelden, maar ga die kwaad met goed vergelden. Ga

degene zegenen. En niet omgekeerd gaan doen wat degene heeft gedaan. Want dat is wat de duivel wil. U moet gewoon diegene die u wat heeft aangedaan weer met goed vergelden. En geen kwaad met kwaad vergelden. Dan gaat u de verandering zien in uw leven. Om niet hetzelfde te gaan doen wat een ander u heeft aangedaan. Ga degene zegenen. Bid voor elkander. Als je ziet iets gaat niet goed met je kind of met wie dan ook wat ze ogen ze hebben. Ga voor ze bidden. Je weet niet waarom degene zo reageert. Er zijn altijd achterliggende dingen waarom mensen zich anders gedragen. Dan moeten we voor elkaar bidden. God weet het. Al weten wij niet, maar God weet alles. Dus eens wat we kunnen doen. Om voor elkander te bidden. Zodat God degene gaat helpen. Zodat God ons kan helpen. In dingen die in ons leven zijn dat ook inderdaad uitgeroeid moeten worden. Wij allemaal hebben iets dat we weg moeten halen uit ons leven. We hebben allemaal elkaar nodig. Maar niet om elkaar de mes in te steken of naar beneden te boren, maar om ons op te bouwen. Om ons toe te rusten met het woord. Daarvoor zijn we bij elkaar. Niet om elkaar dingen aan te doen dat niet van God is, maar om elkaar op te bouwen. God zegt zelf, hou van je vijand. Of je vijanden, al wat ze ook doen. Je moet van ze leven houden en voor ze bidden. Dat is wat God ons leert. Als je vijand wie dan ook, blijf van ze houden en blijf voor ze bidden. En neem geen aanstoot en vergeven vooral dat. We moeten elkaar vergeven. God zegt, wie niet vergeeft, zal ook niet vergeven worden. Want als we elkaar niet kunnen vergeven, gaat God ons ook niet vergeven voor dingen wat wij doen in Gods ogen. Bewust en onbewust. Dus we moeten elkaar blijven vergeven. En voor elkaar houden. God is liefde. Hij zegt, heb elkaar de lief. Zoals ik jou lief heb, moet je ook van je broeder of je zuster houden. Niet meer van jezelf. Ik. En daarna je broeder. Nee, je moet precies hoe je van jezelf houdt, ook van je broeder en zuster houden. Dat is wat God van ons allemaal wil. Want we zeggen, we dienen God, maar we houden van God. Maar God let op ons. Hoe gaan wij met elkaar onderling om? Dat we elkaar zien onder ogen. Hoe gaan we met elkaar om? Daar let God op. Dat we moeten elkaar bemoedigen, we moeten elkaar ondersteunen, we moeten elkaar optrekken. En dat is wat God wil. Degene is hier, we moeten elkaar trekken. Al wil degene verder gaan, ik ben blij. We moeten blij zijn voor degene. We moeten elkaar ondersteunen en opbouwen. En vooral voor die mannen gaan bidden. Mannen die als priesters moeten staan, soldaten voor God, die terug zijn gevallen. Wij als zuster laten we op de brest staan voor al deze mannen. Dat ze terugkomen naar God, dichtbij God komen om niet verloren te gaan. Dat ze terugkomen om in de plan te stappen waarvoor God ze geroepen heeft. Amen. En niet blijven in waar ze teruggevallen zijn. Er is geen tijd meer te verliezen. No time to lose. Gewoon nu aanpakken en op de brest gaan staan voor die mannen die nog steeds nog bezig zijn, die helemaal teruggevallen zijn. Laten we bidden voor ze dat ze terugkomen naar God. Dicht bij God komen om terug hun plaats in te nemen waarvoor God ze geroepen heeft. Nu in deze tijd. Er is geen tijd meer om te dralen. We moeten heel veel meer binnen dan ooit tevoren. In deze tijd, voor elkaar. Overal om ons heen wat er allemaal gebeurt in de wereld. We moeten bidden. Bidden moeten we. Op de brest staan voor elkaar. En niet verslapen. Want de duivel speelt niet. Hij maakt overuren. Kijk hoeveel mensen weggaan. Binnen een fractie van zijn koude gaan ze weg. Je hoort degene ziek. Als God de genade schermt, dan worden ze gered. Maar zo niet, dat ze heel snel weggaan. Binnen een fractie van seconden. Speel niet meer mensen. Er is geen tijd meer voor. We moeten nu echt waakzaam zijn. We moeten echt alert zijn. Op onze hoede wezen. Alles wat we doen. Daarvoor wil ik u bemoedigen vandaag. Ik wens je gezegende week weer. In Jezus machtige naam. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Ja, geliefde, we hebben dat liedje net gehoord. En dat is wat ik jullie wil zeggen. Weet je, voordat je de Heilige Geest ontvangt voor die uitstorting, hebben we autoriteit. Maar als de Heilige Geest is uitgestort in en over jou, dan ontvang je kracht. Kracht om dingen te doen. Kracht om dingen te doen. En het is mooi dat liedje dat we net hebben gehoord. Want het is voor mij een bevestiging. Want er zijn een paar karaktereigenschappen. Eén van ze is dynamische kracht om te getuigen. Als de Heilige Geest in en over u is gekomen. De tweede is rechtstreeks contact met de verheerlijkte Christus die in u woont. De derde is een toegangspoort tot bovennatuurlijke kracht, waar we het ook over hebben gehad. Een vierde is, hij gaat je helpen voor krachtig aanhoudend gebed, dus om krachtig te bidden. Dat hoorden we net in dat lied. Daar is hij om je te helpen bidden. Hij gaat je helpen om in het woord te gaan van God. Een nieuw begrip van de Bijbel. Zes is dagelijkse leiding. Hij gaat je leiden, maar je moet het toestaan. Je moet het toestaan. En wanneer je het toestaat, is het alleen maar winst. Winst. Winst. En zeven is, Gods eigen liefde wordt uitgestort. Want de geest van God is Gods geest. En die wordt uitgestort in u. En we weten allemaal, God is liefde. God is liefde. En liefde moeten wij ook zijn. Dus de doop in de Heilige Geest geeft u en mij kracht om te getuigen. Direct contact met de verheerlijkte Jezus Christus die in u woont. Een toegangspoort tot bovennatuurlijke kracht. Hulp om te bidden naar Gods wil. Totaal nieuw begrip van de Bijbel. En dagelijkse leiding in ons leven. En Gods eigen liefde die ons hart is uitgestort. Weet je, vele christenen denken, kijk, God wil ons gebruiken. Maar vele christenen zijn bang. Ze zijn terughoudend. Omdat ze denken dat zij het moeten doen. Maar het is niet jij die het doet. Het is die Christus die in jou woont. En de Heilige Geest leidt. De Heilige Geest leidt. Zo zal ik een keer getuigen hoe machtig God mij gebruikt heeft tot eer en glorie van Hem. Om iemand die in coma lag te gaan bidden voor diegene

0: in OLVG Oost. En waar diegene 3 maanden had gekregen, leeft diegene nou meer dan 10 jaar nu verder. Heb ik het gedaan? Nee. Christus die in mij woont en ik werd geleid door de geest. Op dat moment was niet ik het die sprak, maar het is de geest die heeft overgenomen in mij. En die kracht van Christus heeft zich geopenbaard door mij heen. En zo is het. Zo is het dus. Voor de uitstorting hebben we al autoriteit. Maar als de Heilige Geest is uitgestort, ontvangen we ook kracht. En die 2 dingen hebben we nodig. Die autoriteit en kracht hebben we nodig, geliefde. Dus daarom bidden we echt voor die uitstorting. Die uitstorting van de Heilige Geest morgen. Dat er een opwekking zal plaatsvinden. Een opwekking als nooit tevoren in 2026 tijdens Pinksteren. Dat is ons gebed, geliefde. Halleluja, halleluja. Ja. En ik zie dat het bijna tijd is, dus ik ga alvast groeten. Maar ik wens jullie een gezegend Pinksteren. Stel u open. Stel u open om de uitstorting te ontvangen van de Heilige Geest. Stel u echt open. Want het is een serieuze zaak, zoals bekeren ook een serieuze zaak is. Stel u open om de uitstorting door de Heilige Geest te ontvangen. En u zal kracht ontvangen. Kracht om in het bovennatuurlijke te wandelen. Om bovennatuurlijke dingen te doen. Halleluja. Wij houden van jullie. Met de liefde van Christus. En ik groet u in de naam boven alle namen. De naam die God hem gegeven heeft. De naam van Jezus Christus. Halleluja. Blessie, blessie, blessie en lobby.
1: Halleluja. Ja, lieve luisteraars. Wat ik u wil zeggen, als je met me mee wil gaan in Matthäus 6:33. Wat je zegt, zoek eerst mijn koninkrijk.
0: Amen.
1: En mijn gerechtigheid. En al dat anders zal bovendien geschonken worden. Dus als we Jezus al, God al nodig al hebben in ons leven, dan weet God precies wat we allemaal nodig hebben.
0: Amen.
1: En dan gaat hij ons geven. We hoeven niet achter dingen te vechten, want we gaan het krijgen op Gods tijd.
0: Amen.
1: Gods tijd is de juiste tijd wanneer hij zijn kinderen dingen geeft. Hij komt precies op tijd, nooit te vroeg, nooit te laat. Dus we mogen altijd op hem vertrouwen. Altijd op hem alleen bouwen. Niet op mensen, maar op God moeten vertrouwen.
0: Amen.
1: Op hem alleen. En dan gaat hij geven wat we nodig hebben. Want
0: Amen.
1: Hij weet precies wat we allemaal nodig hebben.
0: Amen.
1: En ik wens jullie ook gezegende Pinksterdag morgen. Open uw hart voor het ontvangen van de Heilige Geest. In Jezus machtige naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Halleluja.
1: Amen. Amen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er is veel vertraging aan de westkant van Amsterdam. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10 ruim 3 kwartier op onthoud. En op de A10 West richting de Koentunnel tussen de aansluiting met de A5 en knappend Koenplein ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Goedemiddag op deze prachtige zonnige zaterdag. Jij luistert naar Radio Late Back Saturdays op 107.9 op Caribbean FM. Mijn naam is Elaine en welkom. Zet je radio lekker harder, 'cause we got you. Drankje in de hand, als je op lekker in het parkje, want de vibe buiten is gewoon heerlijk zomers. Of misschien ben je onderweg, raampje open, 'cause the vibe is very laid back. Het is 27 graden, de zon schijnt en de summer is on. En bij ons hier ook, wij hebben heerlijke muziek voor jullie. Donna Jones, Craig David, als ik staan, Angie Stone, Snoop Dogg komen zo heerlijk voorbij. Maar we zitten hier ook een beetje in die zomervibe. Dus daarom dacht ik, ik doe een On My Soul van Bruno Mars.

Unforgettable French Montana. En daarvoor hoorde je Know What's Up van Donald Jones en Lisa Left Eye Lopez. Je weet zeker what's up. Het is zaterdag, de terrassen van Amsterdam zijn een vibe. The city is alive, ik hou ervan. En hoe gaat het met jullie? Ik hoef het eigenlijk niet eens te vragen, want volgens mij gaat het gewoon iedereen met iedereen goed. Wanneer de sun out is, is iedereen vaak gewoon in a very good mood. Dus ja, ik ook hoor. Dus het is niet alleen. En gelukkig blijft het de komende 7 dagen gewoon lekker heerlijk weer. Net als Greg David, 7 days.

Angie Stone, Wish I Didn't Miss You Anymore. Daarvoor hoorden jullie Mulholland Drive met Snoop Dogg en October London. Dat zijn echt nummers die lekker summery vibes. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer. En ik ben sowieso dol op October London. Zijn muziek is gewoon echt gewoon nice, zijn stem ook. Maar ik snap dat jullie met deze temperaturen niet zoveel zin hebben in mijn gepraat. En willen luisteren naar lekkere muziek op de achtergrond. Dus dat snap ik. Dus ik heb zo meteen nog voor jullie Move Your Body van Nina Sky. En ik heb ook nog een request, zag ik binnenkomen. Luisteren heerlijke mensen nog naar, echt, naar onze temperaturen. In deze temperaturen luisteren mensen nog naar ons. Goh, ik kom zelf niet aan mijn woorden. Heb je zelf nog een request? Bel ons. Ik ben alleen het weernummer weer kwijt. 020-788-4304, volgens mij. Oh my god, schandalig, Elaine. 020-788-4304. En jullie horen al op de achtergrond. Ik heb Alicia.

Nina Sky hoorde je met Move Your Body en Coco T van Kes. Ja, ik moet even altijd goed dat ik het goede uitspreek, want ik zei daarvoor volgens mij Gangsta Paradise, maar ik bedoelde Gangsta Lovin' van Alicia Keys. Die hoorden jullie daarvoor. Ja, welkom terug. Het is inmiddels 16:47. Je luistert steeds naar Laidback Saturdays. Mijn naam is Elaine. Ik ben je host tot 7:00 nog steeds. En ik had een request. Ja, dat was het. Ik had een request en dat was van Chloe, onze vaste luisteraar. Dat vind ik wel echt nice dat zij naar ons luistert. Met deze heerlijke temperaturen. En dat was van Atari Carter. Ik heb hem al klaarstaan. En dat is... Moest even lezen. Do that. Atari Carter. Een request shout-out naar Chloe.

Love Never Felt So Good. Dat was Michael Jackson. Heerlijke plaat. Het is 5:05. Dus dat betekent dat ons eerste uurtje zit er bijna op. En het nieuws staat zo meteen weer te pushen. Stay tuned. We hebben straks in ons tweede uurtje onze What's On Social. En natuurlijk nog wat heerlijke muziek. Dus ik zie jullie sowieso straks na het nieuws. Wat heb ik nu voor jullie staan? Ik zag een Mariah Carey. We gaan weer van MJ naar MC. Even kijken. Komt ze aan. Always be my baby. Tot zo.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Welkom back in ons tweede uurtje van Laidback Saturdays, je favoriete zaterdagmiddag vibe. Mijn naam is Elaine en ik ben je host tot 7 uur en ik was net even buiten. En dit weer, it brings out all the señoritas. Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita.

Yes, you remind me, Usher. En daarvoor horen jullie Smooth Operator van Sade. Ik breng jullie even naar de UK-tijd voor de volgende track. Voor TikTok, voor Insta, geen YouTube of any other social. De tijd waar artiesten gewoon nog op straat werden ontdekt. Onze volgende dame, zo ging het bij haar. Shola Amma, You Might Need Somebody.

0: Ja, je hoorde net, wat was dat ook alweer? Yummy van Justin Bieber. Ik dacht, het is bijna etenstijd. Yummy, yummy. En daarvoor hoorde je Lottery van Shaggy en Jeremiah, zeg ik het goed. Het is zo'n lekker nummer. Ik vind dat echt zo'n vibe. Ik vind het heerlijk dat Shaggy ook nog gewoon een oude voice is op onze... Gewoon dat hij nog gewoon lekker muziek maakt. Maar ik ben in de tussentijd niet alleen. Joost is aangeschoven.
1: Ja, ik hoorde Shola Ama, niet Somebody. En die heb ik gehoord, dus ik dacht... Daar kom ik dan in mijn zo'n cape om. Hop.
0: Huppakee, to the rescue.
1: Maar vrouw alleen in de studio.
0: Ja, ja, dan is Joost erbij.
1: Soms zie je gewoon echt een hele...
0: Hey, klopt. Ja, hele crew. Soms zit het helemaal vol hier. Ja, ja, klopt. Ja. Hey, ja, maar nu is het 30 graden buiten, hè? Dus dan.
1: Ja, dan ik heb airco hier aangekregen. Dus het valt mee hier. Mensen hoeven geen medelijden te hebben.
0: Nee, nee, hè? Mag ze wel. Hoeven geen medelijden met
1: maar,
0: ons te
1: maar
0: hebben.
1: Geld over naar Giro nummer. Oh nee.
0: Geld over naar Giro. Wat is het Giro van ons? Ja, het is inmiddels 17:29 en zoals jullie gewend zijn van ons om 5:30 is onze What on Show show. Dus ik heb, wat kwamen we tegen tijdens het scrollen? Even kijken wat ik tegenkwam. Ik dacht, ik heb het allemaal voor jullie samengevat deze week, wat ik allemaal tegenkwam. Nou, wat ik veel tegenkwam is Drake. Die dacht even dat hij de nieuwe Michael Jackson was. En dropte weer een nutteloze trilogie aan albums. Ja, sorry. My opinion is very strong.
1: Meteen al drie, hè?
0: Ja, sorry. Ik ben...
1: Hij heeft meteen al drie gedropt.
0: Hij heeft er drie gedropt. Dat komt omdat hij natuurlijk uit zijn contract volgens mij uit probeert te komen. Er is a lot of thing going on. Maar goed, ik heb daar een mening over. Sowieso mensen op internet dus ook. Want veel hadden echt een mening over die glitterhandschoen. Die vonden het meer... dat hij zichzelf een beetje vergeleek met Michael Jackson. Nou ja, ik vind het meer een actionversie van Michael Jackson. Ondertussen komt hij ook nog met een samenwerking met Sexy Red. Ja, daar heb ik ook een mening over. Want blijkbaar is het internet tegenwoordig... heb je wifi gefeliciteerd, je hebt een platencontract. Kendrick Lamar zegt zit ergens thuis popcorn te eten... en lacht zich natuurlijk helemaal rot.
1: Ja, de beef.
0: Ja, echt. En dan, Voetbal Insight op Curaçao. Johan Derksen, die ineens verliefd is op het eiland. Natuurlijk niet zomaar, want Corendon betaalt gezellig mee aan de tropische liefde. Maar eerlijk is eerlijk, het Curaçaose voetbalshirt die is wel hard. Tenminste, dat vind ik. Het thuisshirt, hè? Je hebt blauw en je hebt geel met iets van roze. Ja, dan vind ik het meteen goed. Daar kan zelfs Johan zijn snor niks slechts over zeggen. Ja, Nederland maakt zich ondertussen op voor de zomerse temperaturen. En je merkt het meteen. Elke horecatent die geen matcha verkoopt, verdient weer eens geld. Terrassen zitten vol en mensen die gewoon een ijskoffie willen... of een cocktailtje zonder... bamboerietje, haverdramatiek of een groene latte die smaakt naar gemaakt gras.
1: Joh.
0: Ja, joh. Ja, ik heb overal een mening over deze week.
1: Ik hoor het.
0: Ja, Netflix dacht ondertussen, weet je waar de wereld op wacht? Nog een documentaire over Michael Jackson. Nou, Netflix, niemand wacht daarop. Echt niemand zat hierop te wachten. Deze was iets te gierig. MJ heeft geen goedkope docu nodig, terwijl die biopic nu alweer al meer een hype heeft dan een half Hollywood bij elkaar. Ja, ik kom bijna niet uit mijn woorden, zo boos ben ik. Nee, grapje. Ik heb veel te klagen, hè? Maar het is mooi weer. Mag even. Geef ons gewoon... ik vind Netflix, geef ons gewoon series zoals Nemesis. Ja, dat vond ik een goede serie. Ja, die heb ik smakeloos
1: gekeken. En als we betalen, geen reclame ertussendoor.
0: Ja, precies. Ja, dat heb je toch meer bij Prime? Of heb je dat... Ja, ik
1: vind het sowieso, je betaalt, dan wil je geen reclame.
0: Ik betaal gewoon voor Netflix. Ik wist
1: anders moeten ze het gratis doen en dan kan ik reclame. Nou, dat is gewoon een publieke omroep bijna, of een commerciële omroep.
0: True, true, true. Helemaal waar. Helemaal waar. Goed, wat hebben we nog meer? Ja, ik zag Man on Fire, vond ik ook een hele goeie. Heb je die gezien, Joost?
1: Nee.
0: Ja, die moet je kijken. Dat speelt zich af in Rio de Janeiro. Ex-militair natuurlijk weer helemaal PTSS. En ja, he's gonna rescue someone. Ja, nou... Dat waren echt Bingo Watch-waardige dingen. Ja, dat was onze What's on Socials van deze week bij Laidback. En ik heb natuurlijk goede muziek. Ik dacht, ik doe een Virgo's groove. Because if you know, I'm a Virgo. Kom ze aan, Beyoncé. Het is ook echt een heerlijk nummer. Heerlijk zomers.

0: Yes, Busta Rhymes en Janet Jackson met Wanna Make Your Body. Wat is het? Wanna Make, what's it gonna...
1: What's it gonna be?
0: What's it gonna be? Ja, ik moest... Lach, we hadden het net over What's on Social. Natuurlijk over wat we tegenkomen met scrollen. En vaak noemen we altijd de negatieve dingen. Mm-hmm. Ja, hè? Best wel heel negatief. Maar dit was heel grappig. Want je hebt volgens mij van die twee verpleegsters. Ze zijn volgens mij ook vriendinnen. Het is zo leuk. Maar zij doen dus... ze zijn... Ik weet niet of ze verpleegsters. Ze werken in de zorg. Volgens mij, als ik het goed heb, op Insta. En dan zijn er twee vrouwtjes en dan doen ze dus deze videoclipjes na.
1: Ja, ja, ja. Van
0: vroeger, ja. En dan doen ze ook echt folie om hun armen. Ja,
1: en dat is gewoon aluminiumfolie.
0: Ja, aluminiumfolie, ja.
1: Low-budget.
0: En dat doen ze alles, zeg maar.
1: Die video's waren van Hype Williams. Dat was die regisseur. Ja.
0: Klopt, ja. Hype Williams.
1: Dus die Elliot zo in de camera, ja, full face.
0: Ja, ik vind dat altijd wel... ja. Dus dat zijn weer de leuke dingen van What's on Social die je tegenkomt bij scrollen. En daar kan ik dan behoorlijk om lachen.
1: Ja, nou, echt omlachen. Mocht je Busta Rhymes leuk vinden, hij komt nog op het Guilty Pleasures Festival. Op 5 juli aan de Gaasperplas in Amsterdam.
0: Ah,
1: dat is hier gewoon op de hoek.
0: Ja, het is hier inderdaad.
1: Relatief aan. Relatief. We hebben een hele grote hoek vanuit deze studio.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En misschien binnenkort vanuit een andere studio.
0: Ja, ja, want we gaan verhuizen.
1: Ook dat, ja.
0: Ja, klopt.
1: En dan zitten we achter glas in plaats van in zo'n

0: dichtgok.
1: Ja, ik ben echt benieuwd.
0: Ja, we zijn heel benieuwd.
1: Ja, ja, maar het is hier allemaal begonnen voor mij.
0: Nou, kijk. Okay. Ja, nou, dan kan ik dat als ik wel 30 jaar in de... Oh, dat ben ik.
1: Ja, dat ben jij.
0: Ja, je hebt net in januari je eerste schuif open gedaan,
1: ja,
0: ongeveer.
1: Klopt. Ja, klopt. Ja.
0: En bevalt het nog?
1: Ja, het bevalt zeker. Ja, ja, ik vind het nog steeds heel leuk. Ja, ik vind het... ja, het stukje... Ja, entertainen inderdaad. Plaatjes draaien. Ik denk erover na.
0: Ja.
1: Ik denk, jullie zitten lekker buiten. Jullie willen me niet horen praten. Ik ga die vibe voor jullie een beetje erop zetten.
0: Kijk, als je niet willen horen praten, dan neem ze wel Spotify.
1: Klopt.
0: Ik denk dat het toch wel wat meer waard is dat jij hier ook zit.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Nou ja, die heeft ook af en toe van die clubs en dingetjes dat ze moet draaien. Dus dan is ze niet altijd beschikbaar.
1: Nee, klopt. Die moet ook... Die maakt daar weer mensen blij.
0: Dus dat.
1: In de club, ja.
0: Maar ja, nu kan je gewoon van thuis op je balkon gewoon die radio aanzetten.
1: Klopt, met je cocktailtje. Je of je zit in het park. In plaats van je playlist kan je ons ook gewoon streamen.
0: Ja, precies.
1: Ja, op Caribbean FM.
0: En het is in één keer ook zo warm. Ja. Vorige week was het nog echt stortregenen. Echt van die korte buien. Maar,
1: klopt, ja.
0: Toch wel, nou, het was niet de tussenjas. Het was net iets dikker.
1: Ja, het was... En nu ineens hebben we slippertjes en...
0: Nou, klotsende oksels op de fiets.
1: Cocktailtjes en...
0: Ja.
1: Ja, het is cocktailweer.
0: Ja, ik heb hem hier open gedaan.
1: Ja, je rozeetje. Ja, wij, ook hier hebben wij gewoon
0: hoppa.
1: Zomer. Hoppa. Ja. Gaat die ook? Oh, kaasje erbij, worstje, nootjes. Ja, we hebben het wel. Ook wij maken die vibe hier bij Late Back Saturdays.

Ja, en het 6 uur nieuws zit een beetje te pushen. Dus stay tuned. We hebben straks nog heerlijke muziek. We hebben onze tequila 5 minutes natuurlijk. Oh. Die tegenwoordig tequila party zonder tequila. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, en ik heb nog een guilty pleasure heb ik voor jullie. Dit. En onze NL-track. Genoeg. Dus stay tuned. Ik heb nu even een andertje, een toepakje.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: From the Bronx is J-Lo, hoorde je net met Jada Kiss, Style P, Jenny from the Block. Ik zei net tegen jou, vroeger zongen wij heel iets anders. Wij zongen altijd, you used to suck a little, now I suck a lot.
1: Dus.
0: Jenny from the Block. Dus het niveau daalt. Het is 18-18. Mooi, mm-hmm. Nee, grapje. Ja. Het is 18-10, grapje.
1: Nee.
0: Ja, ja, sorry.
1: Ik moet mijn
0: bril. Ja, ik ben afgerond. Ik moet mijn bril opdoen. 18:10 is het.
1: Ja,
0: je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Ja, maar goed.
1: Ja.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ik zit er klaar voor. Ja, ik zit een beetje onderuit gezakt. Het is warm.
0: Ja, het is late back, hè?
1: Het is late back, dus ik zit ook te denken aan al die jongeren vooral.
0: Ja?
1: Ik zag ze gisteren ook al toen ik over straat was bij de arena bij Harry.
0: Harry?
1: Styles.
0: Ja, oh ja, klopt. Ja.
1: Die hebben dus vorige week echt zijn ze weggeregend. En nu branden ze ongeveer weg.
0: Ja, klopt.
1: Met deze hitte.
0: Want het dak van de arena is.
1: Ik weet niet of ik weet niet of het voor de buurt handig is, maar dat het dak eraf gaat, dat zou misschien wel lekker zijn met die temperatuur.
0: Ja, dat geloof ik wel.
1: Maar ze liggen daar dus echt in dat fietsenrekje ongeveer daarnaast het al te kamperen.
0: Ja. Het is gewoon like the old days.
1: Ja, terwijl dat gewoon, ze hebben een kaartje op hun mobiel, maar ze willen zo dicht mogelijk bij hem zijn. En hij is dan volgens mij tot de 29e mei is hij in de arena, maar volgens mij niet iedere dag. Hij is vandaag en volgens mij dan dinsdag of woensdag weer en dan nog een beetje hinkzapsprong dat hij ook af en toe even bij kan komen.
0: Oh.
1: Ze hebben in ieder geval het podium verlaagd. Want je hebt van de 150 euro betaal je voor zo'n kaartje.
0: Ja?
1: En er waren plaatsen dat mensen gewoon niks konden zien. Omdat het podium dan, en er was er zo'n balk. En dan zag ze dus niks op het podium. Dus.
0: Oh.
1: Ja, je hoort het wel, maar het is een beetje zonde van je geld.
0: Ja, het is wel zonde van je geld.
1: Zeker als je fan bent. Zoals,
0: ja, dan wil je lekker vooraan staan, snap ik.
1: Of dat, ja. Maar in ieder geval, waar je ook zit, je wil gewoon goed zicht hebben op
0: Ja,
1: Harry.
0: Ik ben sowieso niet zo dol op de arena.
1: Nee.
0: Weet je, omdat het zo hoog is.
1: Nou.
0: Je kan niet echt swingen, omdat je bang bent dat als je te veel swingt, dat je rolt naar beneden.
1: Ook dat, maar ik heb ook gehoord. Ik
0: geluid ben zelf is niet zo goed.
1: Nee, dat het echt een betonnen galmbak is.
0: Ja, het, is, dus, het geluid is echt bad.
1: Als ik naar een concert ga, dan ga ik het liefst gewoon in Paradiso. Dat vind ik een hele fijne zaal.
0: Ja, klopt. Maar alleen wel heel klein. Dan moeten ze echt 40 concerten geven. Willen
1: ja, nee, Harry gaat dat niet redden.
0: Nee.
1: Maar ik hou ook veel meer van die intieme concerten. Van,
0: ja.
1: En zo'n artiest die nog net niet is doorgebroken bijvoorbeeld. Als je die dan kan zeggen, daar ben ik geweest. Ja, nu staat hij in de arena, maar ik heb hem gezien in Paradiso.
0: Ja, dat had ik dus bij Beyoncé. Ja, ze is wel heel groot. Dat je denkt van, nee, hallo, dat is geen kleine artiest. Ja, ze is wel heel groot. Maar ik ben naar een concert geweest van Beyoncé in Sportpaleis in België.
1: België helemaal, ja.
0: Ja, en ik ben blij dat ik dat gedaan heb.
1: Maar
0: ik stond helemaal vooraan. Ja. Het is helemaal intiem, heel klein. Ja.

0: Het ja. klinkt als een arena.
1: Ja, klopt, maar ik weet het niet. Ik
0: vond stond daar vooraan en ja, je zag de rest niet meer.
1: Maar iedereen is ook gewoon oké. Dus gewoon van, ja, loop maar naar voren. Dat heb ik ook niet echt hier in Nederland. Van, is it's fine, you wanna touch your go. Ja, het is, ja, ik vond het een hele... Ik zou het zo weer doen. Ik zou eerder die 2 uur rijden naar Antwerpen voor een concert... dan dat ik hier in de arena zo
0: De Ziggo is volgens mij ook wel goed.
1: Ziggo is ook wel goed, maar ja... Ja, dat doen ook niet meer veel artiesten.
0: Ik ben eigenlijk hier, daar in Zuidoost, nooit naar een concert toch geweest.
1: Ja.
0: Het is altijd Paradiso. Echt eenkennig ben ik.
1: Oh ja.
0: Dus
1: jij bent ook naar Snoop Dogg geweest? Nee,
0: nee ik heb...
1: Die was ook zo intiem. Oh, die was in Melkweg. Dat Melkweg, was het. Dat was ook heel intiem. Dat ik,
0: nou, daar heb ik ook wel een paar artiesten gezien. In Paradiso heb ik... Ik heb George Clinton gezien. Dat is een belevenis. Dus daar staan 20 man te funken op het podium. De week daarna was het Della Soul. Er staan maar 3 mensen op het podium en een DJ. Toen nog met z'n 3, er is eentje overleden. Maar dat was wel een aardig contrast. Angie Stone heb ik gezien. En Jill Scott.
1: Ja,
0: dat was een van de mooiste concerten.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Dat was echt in zo'n kerk. En je voelt een beetje die gospel van haar.
1: Ja.
0: En
1: ze komt weer, hè? Toch? Op North Sea Jazz.
0: Oh ja.
1: En je mag geen... is een mobieloos concert.
0: Ah, kijk. Ja.
1: Ja, er zullen mobieltjes in een tasje. Mobieltjes moeten in een tasje tegenwoordig.
0: Ja, nee, maar dat is gewoon ook de experience, mensen.
1: Klopt.
0: Die gaan, ik ben op vakantie geweest. Wat heb je gezien, weet ik niet. Ik ga even op mijn mobiel kijken wat ik heb gezien.
1: Mijn telefoon kijken, ja, klopt. Ja.
0: Dat is geen beleven meer.
1: Nee,
0: bij zo'n concert. Neem dat gewoon in je op en in je hoofd. De foto's ga je toch niet nakijken.
1: Nee, daar heb je wel gelijk in. Want ik maak ook best wel veel beeldmateriaal. En eigenlijk kijk ik er nooit meer naar.
0: Nee, precies. Ik maak dan voor even het gevoel. En misschien iets voor mijn socials.
1: Ja,
0: even
1: klopt,
0: twee, drie foto's. Als een mooi shot is. Nou, die hou ik. Ja, even, ik maak iets meer foto's. Maar ik hou er maar 2 of 3 of zo. En dan heb ik mijn herinnering van mocht ik ooit een keer nog een gat in mijn geheugen. Oh ja, ben ik ook geweest. En voor de rest moet ik het met mezelf doen.
1: Ja, klopt. Nou ja, ik heb veel artiesten gezien, behalve 1. En dat is Whitney Houston. Nou, dat gaat ook niet meer gebeuren.
0: Nee, dat wordt moeilijk.
1: How will I know? Komt ze aan?

0: How Will I Know van Whitney Houston. Het is tijd voor onze NL-track in the spotlight van Laid Back Saturdays. En deze keer dacht ik, nou, het weer is mooi. Ik zie alleen maar moppies. We doen het gewoon. En ouwe, Lange Frans en Baas B. Moppie, moppie, moppie. Ja, ja.
1: Voor allemaal moppies wereldwijd.

0: Cocktail Postman, zo'n lekker nummer. Ja, ik heb ook wel zin in een cocktail.
1: Nu al?
0: Ja, nu al. Hallo.
1: Okay.
0: Ik zorg voor die muziek, hè.
1: Ja?
0: Iedereen zit lekker op het terras, hè. Ik zorg voor die vibe.
1: Ja, dat wel. Nee, ik vind het wel een taakverdeling en dan mag inderdaad wel wat tegenover staan.
0: Dus over een half uur vind ik dat ik een cocktail heb verdiend.
1: Ja, ik weet niet waar de minibar hier is.
0: Nou ja, ja, even zoeken. Ja. Dan moet denk ik zelf naar de schat.
1: Misschien onder het mengpaneel zo daar.
0: Ja, hè.
1: Dus even zoeken.
0: Maar dat waren dus onze NL Tracks in de spotlight deze
1: week.
0: De NL.
1: Uit Nederland.
0: Ja, uit Nederland, ja.
1: Dus ik zag het aan de onderkant van je radio, dat tekstje zo. Nederlands product.
0: Ja, dat is Nederlands product, ja. Ja, dus, maar ik heb daarnaast ook nog altijd een guilty pleasure.
1: Het houdt niet op?
0: Het houdt niet op bij ons, hè. Nee, nee, nee. Maar ik weet eigenlijk niet of het deze week een guilty pleasure is. Maar in ieder geval, ik vind het een lekker nummer.
1: Ja.
0: Het is van Sophie Alex Baxter.
1: Mm.
0: Weet je dan welke het is?
1: Murder?
0: Ja. Ja,
1: on the dance floor?
0: Ik weet niet of het een guilty pleasure is, want volgens mij draai ik het nummer gewoon best wel vaak. Maar vandaag dacht ik, ik gooi gewoon in.
1: Ik vind het goed. Pleasure.
0: Ja, ik vind
1: hou
0: het niet, helemaal
1: ik hou
0: prima,
1: niet
0: toch? Nee, toch? Kom ze aan. Murder on the dance.

0: zijn Elaine's Guilty Pleasures.
1: Ja, dat was Pink. En daarvoor hoorde je Murder on the Dance Floor van Sophie Alex Pesta. Dat waren mijn Guilty Pleasures.
2: Ja, een heel blok in één keer. Bam.
1: Ja, ik dacht ik doe er twee achterna.
2: Ja, ik hoor
1: en dat komt. Dat zijn helemaal geen Guilty Pleasures. Want Pink vind ik ook geen Guilty Pleasure. I don't know.
2: Nou, ik luister iets te weinig naar de reguliere radio. Dus ik weet niet hoeveel airplay die krijgt. Dus ja, soms heb je van die platen waarvan je denkt van dat je het oh ja gehold weer even hebt. Echt,
1: ja, dat is het. Maar Pink was toen een hele andere Pink dan de Pink die we nu gewend zijn.
2: Het was de debuut van Pink.
1: Ja, ja.

0: die in handen heeft gehouden.
1: Ja, ik weet niet hoe het met Britney nu is. Volgens mij heeft ze weer haar hoogte- en haar dieptepunten weer
0: doorgaan. Ja, volgens mij ging het laatst weer niet zo...
1: Nee, precies.
0: Niet zo...
1: Maar goed, volgens mij wanneer is de laatste hit Toxic of zo geweest?
0: Vijf jaar geleden. Muziek.
1: Nee, precies. Ze is alleen maar in de boulevardpers.
0: Ja, klopt. Ze heeft alleen maar issues met haar ex en met haar vader en de bottle.
1: Ja, ja, ja.
0: But can't blame her, I mean.
1: Ja. Nou ja, het is sneu, sommige mensen
0: ik
1: gaan
0: vind
1: er...
0: sneu, ja.
1: Want die Shola Ama, die jij dus in het eerste uur draaide...
0: Ja, klopt.
1: Die heeft er ook even in een dieptepunt gezeten. Die zat ook eventjes aan alles middeltjes...
0: Oh ja?
1: Ja, die heeft er behoorlijk mee gestoeid. Nu is ze weer wat stabieler en...
0: nu maakt ze weer muziek.
1: Ja, ze maakt ook muziek. Ja, maar ik heb haar... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb haar 5 jaar geleden had ik haar nog wel ergens op Instagram gevolgd. Toen ging ze alleen maar fotootjes van uitgaan en zo publiceren. Dacht, dat hoeven mij ook weer niet, maar het zag er in ieder geval wel weer goed uit. Dus maar ze heeft een moeilijke periode gehad, dat weet ik wel.
0: Ja.
1: Shola Ama.
0: Shola Ama.
1: Maar goed, denk je van, oh, ga maar draaien. Nee, dat was had je 2 uur geleden moeten luisteren.
0: Had je moeten luisteren, ja.
1: Dat heb je gemist.
0: Die is al voorbij geweest.
1: Jammer,
0: ja.
1: Joh.
0: Ja, jammer, joh. Maar ik ben een beetje in een andere stemming. Kijk, ik hou een beetje van Afro House.
1: Ja?
0: En dit is mijn favoriete nummer op dit moment. Dit is mijn zomerhit. Ik ga hem even voor jullie draaien.
1: Is het nieuw?
0: Het is een oud nummer.
1: Ja?
0: In een nieuw jasje.
1: Oeh.
0: Nee, het is een oud nummer.
1: In een oud jasje.
2: Wat wil je nou?
0: Wat wil je nou? Het is een oud nummer in een zomervaart.

0: Tache, dat was een remix. Ik moet even kijken. Taiga en Kiddy. Ik weet niet. Ik vind het gewoon grappig. Ik vind het gewoon een leuk nummer.
1: Ik had het idee dat er bijna dat een riedeltje van Shaggy
0: ja,
1: in zat.
0: Ja, klopt.
2: Ja, dat was ook weer.
1: In ieder geval Shaggy.
0: Something van Shaggy, ja.
1: Er zat iets in. Ja,
0: dus, er wordt altijd wel veel gesampled tegenwoordig.
1: Ja, dit programma is goed voor het milieu. Wordt veel gerecycled.
0: Ja. Heel veel gerecycled inderdaad. Maar het is 18:50. Dus dat betekent dat onze Laidback Saturday Vibe erop zit.
1: Ja, wij kunnen eindelijk laidback gaan.
0: Ze zijn helemaal laidback.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Even op het terrasje.
0: De zon is uit en wij brengen de vibe. Ja, wij brengen de muziek eigenlijk. Ja,
1: volgens mij is het nog steeds vet boven de 20 graden buiten.
0: Heerlijk.
1: Dus ik denk dat het terras roept.
0: Terras roept, hè?
1: Ja, ja.
0: Die hele tequila party die roept. Ja. Die tequila. Maar we hadden het net over... wat was het? Nou ja, we hadden het over AI-muziek.
1: Ja.
0: En nou is er één AI-nummer wat je zeker hebt gehoord. Die gaat helemaal los. En iedereen vraagt zich af wie ze is.
1: Ja.
0: Maar ik denk, is AI.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Melissa!

0: Ja, dat is ook AI-muziek. Ja, daar komt meteen praten achteraan. Ja, dat is ook meteen AI-muziek. Melissa.
1: Ja, maar wie heeft dit gemaakt en waarom?
0: AI.
1: Ja, AI ik weet doet niet, wat dus, mensen erin stoppen.
0: Ja,
1: hè?
0: Het is, ik weet niet, het is Afroplugs of zoiets.
1: Ja.
0: Maar het is ook gewoon gemaakt met AI.
1: Ja, dat geloof ik best. Maar het klinkt vrolijk. Het heeft een goede vibe. Maar dat,
0: het is echt een goede vibe, ja. Ik vind het heerlijk. Overal op internet hoor ik, Melissa! En dan denk ik, wie is Melissa? Maar het maakt niet uit. We're outside. Ik denk, dit is de zomerhit.
1: Ik moet mijn socials dan even in de gaten houden.
0: Je moet het echt in de gaten houden, hoor. Je mist echt van alles.
1: Ja.
0: Nee, hoor. Is een grapje.
1: Ik zit op X.
0: Wat is X?
1: Twitter. jongen.
0: Sorry, ja. Ik was nog maar bij de oude naam.
1: Ja. Oh,
0: ik was nog niet evolved met toen het overgenomen was door die, die meneer van Elon Musk. Ja.
1: Nee, het is een camera. Ik zeg X, wat voor adult site? Grote mensen dingetjes? Nee.
0: Grote mensen dingen.
1: Ja. X heette tegenwoordig, maar vroeger heette Twitter. En het is Rio.
0: Oh, je zei X, dacht ik. Is een porno site.
1: Ja, dat was. Ik voelde de vibe al komen. Denk, oh, wacht even. Twitter hoor.
0: Sorry. Ik ben echt niet van deze tijd, denk ik.
1: Nou, je kan me nog volgen op OnlyFans.
0: Oké, het is... Wauw. Ik kan maar beter een muziekje gaan draaien hier. Want dat is geen ding, maar ik wilde eigenlijk onze luisteraars groeten.
1: Ja, lekker goed.
0: Want... 7. Oh my god, ik wil 6:56. En ik... Ik wil jullie echt bedanken voor het luisteren. Want ik snap, het is 28 graden. Je zet liever je playlist bij je cocktail. En toch heb ik trouwe luisteraars.
1: Ja.
0: Dus ik vind het echt fantastisch dat jullie daarmee geluisterd hebben.
1: Binnen bij de airco, gezellig op de radio.
0: Ja, toch?
1: Ja, of op het terrasje.
0: Ja, of op het terrasje.
1: Met een cocktailtelefoontje op, gezellig sociaal. Of misschien op je balkon, de buren aan het meegenieten. Ja. Goedenavond, buren.
0: Dus ja.
1: Dus volgende week weer.
0: Dan zijn we voor het laatst in Studio 4 hier.
1: Ja.
0: Want daar gaan we verhuizen. Hier waar het allemaal is begonnen.
1: Mm-hmm.
0: En voor nu zou ik zeggen, ja, gaan jullie even lekker naar die...
2: Ga naar die tequila party. Ik kan go. Spama presi. Ik kan go. Jere?
0: Ja, en dat zou ik zeker doen. Neem een cocktailtje. Geniet lekker van het weer. En volgende week zijn we er gewoon weer. Hè, op... Laidback Saturdays, denk ik.
1: Ja, op deze frequentie nog wel.
0: Op deze frequentie, 107.9 FM, Caribbean FM.
1: Ja.
0: En vergeet ons niet te volgen op onze socials, radio.laidbacksaturdays. En daar kan je ons DM'en, je kan je verhaal vertellen, je kan plaatjes aanvragen. Je kan, van alles.
1: Ja.
0: Ja, en dus niet op X.
1: Nee, niet.
0: Gewoon op Insta en op TikTok.
1: Ik kan een account openen.
0: Ik kan een account openen op X.
1: Hallo, ik ben Leedbeck Saturday.
0: Ja, dat kan, ja. Nou, goed. Nou, jullie hoorden net al voorbij komen. Rave, voordat ze... Ik wist eigenlijk niet. Prada, dat is dat nummer, dat house-nummer, wat je net al een stukje hoorde. Ik wist nooit dat Rave was. Van het nummer. Ja.
1: Ik reed al inderdaad wel van volgens mij een jaar of 6 geleden.
0: Ja.
1: Dat ze iets had uitgebracht. En dat was met ook weer zo'n samenwerking.
0: Ja.
1: En ze is gewoon zelf sterk bovenop gekomen. Als in, ik had het elke keer in mijn eentje. Dat, ik vind het geweldig vijf.
0: Ja, mevrouw. Wavy, lekker Amsterdams.
1: Ja, precies.
0: Nee, het is een geweldige vrouw. En ik vind het ook gewoon een heerlijk nummer. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het luisteren. Want wij zijn oud. Wij... Tot volgende week.
1: Doeg.
0: Doeg.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In de schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dickie van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige drone-aanvallen. Die waren ook gericht op hun olie-industrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de drone-aanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting, is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse nationale vrije dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is een

0: inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf srafi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

0: bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-6799-665.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Srifdeme City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies. Hey!

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Amsterdam, Amsterdam,

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665. Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori open uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Oké, mensen, laat je gaan, ga los. Want we gaan er gelijk mee beginnen. Mart Vijf bij jou thuis is een programma dat we draaien muziek voor degene die vroeger uitgingen en nu niet meer uit kunnen gaan. De zieken, de valide, dus de mensen die bedlegerig zijn. Dan komen wij van maart even met een programma, zodat jij lekker thuis kan blijven zitten. Zorg jij voor de sfeer, wij hier zorgen voor de pokoes. Dus geniet ervan. Maar je weet sowieso, wij zijn ook zo, voordat we daarmee beginnen, gaan we altijd even in gebed met de zieken.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk hoe wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Vitata, die dit in de hemel, je nemo de santa, je kon erin komen. Je wou niet meer door naar groot tapusolek in de hemel. Je weet niet naar jou voor je. Je weet pardon voor de ogri die we doen. Zo weet je pardon naar de zomer die doen we ogri. Nu maak je kon naar initiatie. Maar poor je naar de ogri. Die al ala konde naar de grani naar de glorie daarvoor. Diego, Diego.
0: Oké, mensen, wat je vandaag gaat horen. Ik discrimineer niet, dus ik laat jullie meteen horen dat dames kunnen net zo goed, mooi zingen als heren. Dus we gaan het om en om doen. Geniet er maar van.

En ja, ik begrijp het even niet, want een hele goede mattie van me. Hij app nou om me te zeggen, kopie, draai bekende nummers, minus sap de nummers die zien. Dan je tegen, nee, dan moet je vaker uitgaan. Weet je wat hij wil horen? Ik denk dit is de laatste keer dat hij naar een soulparty geweest is. Hij wil horen members only. Is al van bijna 80 jaar terug. Arkidendis Toer, beste vriend.

En natuurlijk hoor ik het ook graag hoor, als het goed gaat daar in de huiskamers. En dan niet alleen in de huiskamers, kan natuurlijk ook in de bedroom. Maakt niet uit, P, je dans a dansie, maar ik wil dat je ervan moet genieten.

En natuurlijk hoor ik graag wie er allemaal heeft opgelet. Kan je me zo meteen doorgeven hoeveel nummers ik al heb afgedraaid? En zo meteen zit mijn uurtje erop. Daar komt Bert. Bert doet het ook goed hoor, dus heel goed zelfs.

En ja, mensen, nog 6 minuten. Dan neemt Bert het over. En dan hangt het van mijn bui af als ik nog een half uurtje, 3 kwartiertje doorga. Na Bert natuurlijk.

Oké, mensen, natuurlijk gaan we nu richting nieuws en reclame. Daarna maakt Bert jullie verder lekker en warm. En dan... ik kijk wel als ik nog een half uurtje kom. Maar ik hoor ook graag als er genoten wordt, hoor. Want dit is een programma dat doe je echt voor mensen die niet meer uit kunnen gaan. Zieke mensen. Mensen die last hebben van of hoge, lage tussenbloed. Of amputatie of iets in die richting. Maar dan gaan we uitmoren. Dus dan zorgen we ervoor, wij van Maart, zorgen ervoor dat jij lekker thuis blijft. Dan komt de Soul Party naar jou toe. Oké, ik zie richting nieuws en dan gaat Bert van een uurtje verder.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws.
2: Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse nationale vrije dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: De huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

0: bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de May City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Op speciaal verzoek van velen en wegens...

het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Lieghamstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drape. Op. Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020-67-99-665. Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Het tweede uur van 5, maart 5. Met vandaag als tweede DJ Soul Rebel. Er zit een kleine echo erin. Gaan we het even uithalen. Ja, zo klinkt hij beter. We gaan lekkere muziek uit Suriname het komende uur.

Uit bij Mart. Johnny, het eerste uur. DJ Soul Rebel. Mijn naam Bert. Het tweede uur. En in dit uur alleen maar Surinaamse pokoes. Dus blijf lekker genieten. Pak je mami, pak je papi. Pak de bezemstil. Alles wat je wil. En ga lekker dansen.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

maar in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden... tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.